te maken. Hij heeft dit toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of u zijn gebeden zou onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u nog uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en uw voeten zijn niet gezwollen al die 40 jaar. Besef dat de Heer uw God u heeft opgevoed, zoals een man zijn eigen zoon opvoedt. En dat u de geboden van de Heer uw God moet onderhouden door zijn wegen te gaan en hem te vrezen. Voorwaar, de Heer uw God brengt u in een heerlijk land, een land met beken vol water, met bronnen en stromen die op de bergen en de dalen ontspringen. Een land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels. Een land met vette olijven en honing. Een land waar u niet zuinig hoeft te zijn met brood en waar het u aan niets ontbreekt. Een land waar ijzer zit in het gesteente en waar men koper delft uit de bergen. Maar als u daar volop te eten hebt, prijs dan de Heer uw God om het heerlijke land dat hij u schonk. Zorg dat u de Heer uw God niet vergeet en zijn geboden, voorschriften en bepalingen die ik u vandaag opleg, niet vergeet na te leven. En wanneer u volop gegeten hebt, mooie huizen hebt gebouwd, veel runderen en schapen krijgt, uw zilver en goud zich ophoopt, zodat al uw bezittingen toenemen, laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat de Heer uw God vergeet, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid. Die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen. En u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. En hij heeft u vernederd en op de proef gesteld, om u tenslotte wel te doen. En mocht de gedachte bij u opkomen, met mijn eigen kracht en met mijn sterke hand heb ik deze rijkdom verworven, bedenk dan dat het de Heer uw God is die u kracht geeft om rijkdom te verwerven, omdat hij zich tot op de dag van vandaag aan het verbond houdt dat hij uw vaderen onder ede heeft beloofd. En als u de Heer uw God vergeet, achter andere goden aanloopt, hen vereert en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zult omkomen. Zoals de Heer de volken voor u heeft doen omkomen, zo zult ook u omkomen, omdat u niet naar de Heer uw God heeft geluisterd.

Deuteronomium, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. Luister, Israël. Vandaag trekt u de Jordaan over om volken, groter en machtiger dan uzelf, uit hun bezit te verdrijven met grote steden en hemelhoge vestingmuren. Grote en reizige mensen, de bekende Enakieten, over wie u het gezegde hebt gehoord, wie is bestand tegen de Enakieten? En vandaag zult u weten dat de Heer uw God u bij het oversteken voorgaat, als een verslindend vuur. Hij zal hen vernietigen en aan u onderwerpen, zoals de Heer uw God u beloofd heeft. En wanneer de Heer uw God hen voor u uitjaagt, denk dan niet dat hij u in dit land heeft gebracht en het u in bezit heeft gegeven vanwege uw verdiensten. De Heer jaagt hen voor u weg vanwege het goddeloze leven van die volken. Niet vanwege uw verdiensten of vanwege de oprechtheid van uw hart gaat u hun land in bezit nemen, maar vanwege hun goddeloze leven jaagt de Heer, uw God, die volken voor u weg. En ook om de belofte te houden die hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob onder ede gedaan heeft. Erken dus dat de Heer, uw God, u dit heerlijk land niet geeft vanwege uw verdiensten. U bent trouwens een hardnekkig volk. Bedenk en vergeet niet hoe u in de woestijn de toorn van de Heer, uw God, hebt opgewekt. Vanaf de dag dat u uit Egypte bent vertrokken tot uw aankomst op deze plaats, bent u opstandig geweest tegen de Heer. En bij de Horeb hebt u de Heer zo kwaad gemaakt dat hij u in zijn toorn wilde vernietigen. U ging de berg op om de stenen platen in ontvangst te nemen, de oorkonde van het verbond dat de Heer met u gesloten had. 40 dagen en 40 nachten bleef ik op de berg, zonder te eten of te drinken. Daarop gaf de Heer mij de 2 stenen platen, met de vinger van God beschreven, met alle geboden erop die de Heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven op de dag van samenkomst. En op het eind van die 40 nachten, toen de Heer mij de 2 stenen platen gegeven had, de oorkonde van het verbond, zei hij tegen mij: sta op en ga vlug naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken om van de weg die ik hun had voorgeschreven. Ze hebben een beeld gegoten. En de Heer vervolgde: ik heb nu gezien wat een hardnekkig volk het is. Laat mij begaan. Ik ga hen vernietigen en hun naam van de aarde wegvagen. En dan maak ik van u een volk dat nog sterker en talrijker is. Toen ik terugkeerde en de berg afkwam, die nog steeds in brand stond, met de 2 stenen platen, de oorkonde van het verbond in mijn handen, zag ik met eigen ogen dat u tegen de Heer gezondigd had, door een gegoten beeld te maken van een stier. Toen was u al afgeweken van de weg die de Heer u had voorgeschreven. Met beide handen greep ik de 2 stenen platen en smeet ze voor uw ogen in stukken. En evenals de eerste keer heb ik mij voor de Heer neergeworpen en ben ik 40 dagen en 40 nachten voor hem blijven liggen, zonder te eten of te drinken, vanwege de zonde die u begaan had, door tegen de wil van de Heer te handelen en daarmee zijn toorn op te wekken. Ik was werkelijk bang dat de Heer u in zijn toorn en woede zou gaan uitroeien, maar ook die keer heeft de Heer mij verhoord. Ook op Aaron was de Heer zo kwaad dat hij hem wilde ombrengen. Daarom heb ik toen ook voor Aaron gebeden. Ik heb daarop die stier, dat zondig maaksel van u, gegrepen, in het vuur gesmeten, in stukken geslagen en tot stof gemalen. En de as heb ik in de beek geworpen die van de berg stroomt. Ook in Tabera, in Massa en in Kibrot Hatawa hebt u de toorn van de Heer opgewekt. En toen hij u vanuit de Kades Barnea uitzond met de opdracht: ga het land in bezit nemen dat ik u heb geschonken, hebt u zich verzet tegen het bevel van de Heer uw God. U hebt niet op hem vertrouwd en niet naar zijn bevel geluisterd. U bent opstandig geweest tegen de Heer vanaf de dag dat hij u heeft uitverkoren. En ik wierp mij dus voor de Heer neer. 40 dagen en 40 nachten ben ik voor hem blijven liggen, omdat de Heer gezegd had dat hij u wilde vernietigen. En ik bad tot de Heer:
Heer God, vernietig uw eigen volk toch niet, dat u met grote macht verlost hebt en met sterke hand uit Egypte hebt geleid. Denk aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Jacob, en let niet op de hardnekkigheid van dit volk, op zijn schuld en zijn zonde. In het land waaruit u hen hebt weggevoerd, zou men kunnen zeggen, de Heer was niet in staat hen in het land te brengen dat hij hun beloofd had. Of, hij haatte hen en heeft hen vanuit hier weggevoerd om hen in de woestijn te laten sterven. Ze zijn toch uw eigen volk dat u met grote kracht en uitgestrekte arm hebt weggevoerd.

Deuteronomium, hoofdstuk 10, versen 11 tot en met 22. Toen sprak de Heer tot mij: hou twee stenen platen precies als de vorige, en kom naar mij toe de berg op. Maak ook een ark van hout. Ik zal in die platen dezelfde woorden griffen als in de andere die u stukken smeten hebt. U moet die dan in de ark leggen. Ik heb een ark van acaciahout gemaakt. Ik heb twee stenen platen gehouden, precies als de vorige. En ik ben met die stenen platen de berg opgegaan. Evenals de eerste keer grifte hij in de platen de 10 geboden, die hij op de berg vanuit het vuur voor u had afgekondigd op de dag van samenkomst. En daarop gaf de Heer ze aan mij. Ik ben weer de berg afgekomen en heb de platen neergelegd in de ark die ik gemaakt had. Daar zijn ze gebleven zoals de Heer had bevolen. En de Israëlieten vertrokken vanuit Beeroth, een stad van de Jaakanieten, naar Mosera. Daar overleed Aaron. Hij werd ter plaatse begraven. Zijn zoon Eleazar volgde hem op. Vanuit daar gingen ze naar Gudgod en van Gudgod naar Jobata, een streek met veel water. In die tijd zonderde de Heer de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heer te dragen en om in dienst van de Heer te staan en te zegenen met zijn naam. En zo is het tot op de dag van vandaag. Daarom heeft Levi geen erfdeel, geen eigendom gekregen zoals zijn broeders. Zijn eigendom is de Heer, zoals de Heer uw God hem beloofd heeft. En ik ben 40 dagen en 40 nachten op de berg gebleven, net als de eerste keer. En ook deze keer verhoorde de Heer mij en zag er vanaf u te vernietigen. Hij zei tegen mij: sta op en ga voor het volk uit, zodat zij bezit gaan nemen van het land dat ik hun vaderen onder ede heb beloofd. Welnu, Israël, wat verlangt de Heer uw God anders van u

langer hardnekkig. De Heer uw God is de God der goden en de Heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God, die niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen. Hij doet recht aan weduwen en wezen. En aan vreemdelingen bewijst hij zijn liefde door hun voedsel en kleding te schenken. Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. De Heer uw God zult u vrezen, hem dienen, hem aanhangen en bij zijn naam uw eden afleggen. Hem moet u loven. Hij is uw God, die voor u in Egypte zulke grote, indrukwekkende dingen heeft gedaan, zoals u met eigen ogen hebt gezien. Met 70 man zijn uw vaderen naar Egypte getrokken en nu heeft de Heer uw God u even talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel.

Deuteronomium, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 32. U moet de Heer uw God beminnen en altijd zijn verordeningen en voorschriften, zijn bepalingen en geboden onderhouden. Laat vandaag, en ik spreek nu niet tot uw kinderen die nog niets verstaan en niets ervaren hebben, laat vandaag de lessen van de Heer uw God tot u doordringen. Zijn grote macht, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. De tekenen en de werken van wat hij in Egypte de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land aandeed. Wat hij, het Egyptische leger, dat u met paarden en wagens achtervolgde, aandeed, door het voorgoed onder de wateren van de Rietzee te bedelven en te laten ondergaan. Wat hij voor u in de woestijn gedaan heeft, tot u hier bent gekomen. En wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, zonen van de Rubeniet Eliab, toen de aarde zich opende en van heel Israël, juist hun families, degene die bij hen woonden en heel hun aanhang, verzwolg. En met eigen ogen hebt u al die grote werken gezien die hij verricht heeft. Onderhoud daarom al de geboden die ik u vandaag geef. Dan zult u sterk genoeg zijn om het land te veroveren dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. En dan zult u lang blijven leven op de grond die de Heer onder ede beloofd heeft aan uw vaderen en aan hun nakomelingen, een land dat overvloeit van melk en honing. Het land dat u in bezit gaat nemen is een heel ander land dan Egypte, waar u vandaan komt. Dat moest u na het zaaien zelf bevloeien als een groentetuin. Het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen is een land met bergen en dalen dat door de regen uit de hemel besproeid wordt. Een land waar de Heer uw God zorg voor draagt en waarop hij ononderbroken zijn aandacht gericht houdt, van het begin van het jaar tot het einde. Als u daadwerkelijk gehoor geeft aan de geboden die ik u vandaag geef, als u de Heer bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel, dan zal ik uw land op tijd regen schenken, herfstregen en voorjaarsregen, zodat u er koren, most en olie kunt oogsten. En in het vrije veld zal ik groen gewas voor uw vee laten groeien. U zult er volop te eten hebben. En zorg ervoor dat u uw hart niet laat verleiden, zodat u afdwaalt, andere goden dient en voor hen neerbuigt. Want dan zal de Heer in toorn ontsteken tegen u. Hij zal de hemel sluiten, zodat er geen regen valt. Uw grond zal niets opbrengen. En u zult in korte tijd weggerukt worden uit het heerlijke land dat de Heer u schenkt. Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel. Bind ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Onderwijs ze aan uw kinderen door het telkens opnieuw met hen over te spreken, wanneer u thuis bent of onderweg, wanneer u slapen gaat of opstaat. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dan zullen u en uw kinderen op de grond die de Heer uw vader beloofde even lang blijven leven als de hemel boven de aarde staat. Als u de geboden die ik u geef nauwgezet onderhoudt, als u de Heer uw God bemint, als u zijn wegen gaat en hem aanhangt, dan zal hij al die volken voor u verjagen en zult die volken groter en machtiger dan u uit hun bezit verdrijven. Iedere plek die uw voeten betreden zal u toebehoren, van de woestijn tot de Libanon en van de Eufraat tot de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal u kunnen weerstaan. In heel het gebied waar u komt brengt de Heer uw God ontzag en schrik teweeg, zoals hij beloofd heeft. Ik houd u vandaag zegen en vloek voor. Zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de Heer die ik u vandaag geef. Vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen die u niet kent. En wanneer de Heer uw God u binnenleidt in het land dat u in bezit gaat nemen, dan moet u zegen leggen op de Gerizim en vloek op de Ebal. Die liggen aan de overkant van de Jordaan, langs de weg naar het westen, in het gebied van de Canaanieten die in de Araba wonen, op de hoogte van Gilgal, niet ver van de eik van Moreh. Als u de Jordaan overtrekt om bezit te nemen van het land dat de Heer uw God u schenkt, en als u het in bezit genomen hebt en daar gevestigd bent,
Volbreng dan nauwgezet al de voorschriften en bepalingen die ik u vandaag geef.

Deuteronomium, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 31. Hier volgen de voorschriften en bepalingen die u in het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u in bezit geeft, nauwgezet moet volbrengen, zolang u op die grond zult leven. U moet alle plaatsen waar de volkeren die u verdrijft hun goden vereren, met de grond gelijk maken. Of zij nu op hoge bergen, op heuvels of ergens onder een groene boom liggen. Hun altaren moet u omverhalen, hun wijstenen stuk slaan, hun heilige palen verbranden en hun godenbeelden verbrijzelen, zodat u de herinnering daaraan uit die plaats laat verdwijnen. Op die manier mag u de Heer uw God niet vereren. Alleen de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen uitkiest, om daar zijn naam te vestigen en daar te verblijven, die plaats moet u opzoeken en daar alleen moet u heen gaan. Daarheen moet u uw brandoffers en slachtoffers brengen, uw tienden en andere bijdragen, uw gelofteoffers en uw vrije gaven, evenals de eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee. En daar moet u met uw familie voor de Heer, uw God, de maaltijd nuttigen en feest vieren, vanwege het welslagen waarmee hij al uw ondernemingen heeft gezegend. U mag u niet gedragen zoals wij hier, maar iedereen doet wat hem goeddunkt, omdat u nog niet de rust en het bezit hebt bereikt die de Heer uw God u schenkt. Maar als u de Jordaan over bent en u vestigt in het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft, zal hij zorgen dat uw vijanden u met rust laten, zodat u er veilig kunt wonen. Na de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u dan alle gaven brengen die ik u voorschrijf. Uw brandoffers en slachtoffers, uw tiende en andere bijdragen, evenals de bijzondere gaven die u aan de Heer belooft. Dan moet u feest vieren voor de Heer uw God, met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, en met de levieten binnen uw poorten, want zij hebben geen stuk grond en geen eigendom zoals u. Brandoffers mag u niet op iedere willekeurige heilige plaats opdragen, maar alleen op de plaats die de Heer uw God bij één van uw stammen uitkiest. Daar moet u brandoffers brengen, en daar moet u ook al het andere volbrengen wat ik u voorschrijf. Wel kunt u in al uw steden, zo vaak u wilt, slachten en vlees eten, naar gelang de zegen die de Heer uw God u schenkt. Iedereen, rein of onrein, mag daarvan eten, net als van een gazelle of een hert. Alleen het bloed mag u niet eten. Dat moet u als water weg laten lopen. Maar het is niet geoorloofd om in uw steden te eten van de tiende van uw koren, most of olie, van de eerstgeborenen van uw runderen of kleinvee, van de gelofteoffers die u beloofd hebt, of van uw vrije gaven en andere bijdragen. Alleen bij de Heer uw God, op de plaats die Hij uitkiest, mag u daarvan eten met uw zoon en dochter, met uw slaaf en slavin en met de levieten binnen uw poorten. Voor de Heer uw God moet u feest vieren over het welslagen van uw ondernemingen. Zorg dat u in uw land nooit de levieten verwaarloost. Wanneer de Heer uw God uw gebied heeft uitgebreid, zoals hij beloofd heeft, en u denkt, ik zou vlees willen eten, omdat u daar trek in hebt, dan mag u vlees eten zoveel als u wilt. En als de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt voor u, dan mag u gerust runderen of kleinvee slachten, zoals ik u heb voorgeschreven, en er uw eigen stad van eten zoveel als u wilt. Als u het maar eet zoals men een gazelle of een hert eet, iedereen, rein of onrein, kan ervan eten. Let er alleen op dat u geen bloed eet, want het bloed is het leven, en het is niet geoorloofd vlees te eten met het leven erin. U mag het bloed niet eten. Dat moet u als water weg laten lopen. U mag het niet eten. Dan zullen u en uw kinderen na u gelukkig zijn, omdat u uw leven richt naar de wil van de Heer. Maar met uw heilige gaven en met wat u de Heer door gelofte hebt toegezegd, moet u naar de plaats gaan die Hij uitkiest. Van uw brandoffers moet u het vlees en het bloed op het altaar van de Heer offeren. Van uw slachtoffers moet het bloed op het altaar worden uitgegoten, maar het vlees mag u eten. Gehoorzaam aan alles
wat ik u vandaag voorschrijf. Dan zullen u en uw kinderen altijd gelukkig zijn, omdat u doet wat goed is in de ogen van de Heer uw God. Wanneer de Heer uw God de volken uitroeit, die u gaat verdrijven en u hen verjaagd hebt en woont in hun land, wees dan op uw hoede. En laat u, nadat zij vernietigd zijn, niet in dezelfde strikken vangen als zij. Vraag niet naar hun goden met de gedachte, hoe hebben die volken hun goden vereerd, om het ook zo te gaan doen. Nee, zo mag u de Heer uw God niet vereren. Want alle mogelijke gruwelen die de Heer verafschuwt, hebben zij voor hun goden bedreven. Zelfs hun zonen en dochters hebben zij voor hun goden verbrand.

Deuteronomium, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 19. Alles wat ik u voorschrijf, moet u stipt volbrengen. U mag er niets aan toevoegen en er niets van afdoen. Wanneer in uw midden een profeet opstaat of iemand die droomgezichten heeft en hij u tekenen en wonderen aankondigt en het teken of wonder dat hij voorspeld heeft komt uit en hij zegt dan, laat ons achter andere goden aangaan, goden van wie u de macht niet kent en die gaan dienen, geef dan geen gehoor aan wat die profeet of die dromer zegt. De Heer uw God stelt u dan op de proef om te zien of u hem met heel uw hart en ziel bemint. U moet de Heer uw God volgen, hem vrezen, zijn geboden onderhouden en naar hem luisteren. Hem moet u dienen en aanhangen. Maar die profeet of dromer moet er doodgebracht worden. Hij heeft afval gepreekt tegen de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis heeft verlost. Hij wilde u afbrengen van de weg die de Heer uw God heeft voorgeschreven. Zo zult u dat kwaad bij u uitroeien. Wanneer uw broer, een zoon van uw moeder, uw zoon of uw dochter, uw liefste vrouw of uw beste vriend u in het geheim voorstelt, laat ons andere goden gaan dienen, van wie u en uw voorouders de macht niet hebben gekend, goden van de volken rondom, dichtbij of ver van u af, waar ter wereld ook, dan mag u daar niet aan toegeven en niet naar zo iemand luisteren. U mag geen medelijden met zo iemand hebben en zo iemand niet sparen of in bescherming nemen. U moet zo iemand zonder uitstel doden. Zelf moet u als eerste uw hand tegen zo iemand opheffen en daarna moeten alle volksgenoten het doodvonnis voltooien. U moet zo iemand doodstenigen, omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid. Heel Israël zal het horen, met vrees vervuld worden en niet opnieuw proberen een dergelijke wandaad bij u te bedrijven. Wanneer u verneemt dat er in een van de steden die de Heer uw God als woonplaats schenkt, mannen optreden, niets nutten, die hun stadsgenoten voorstellen, laat ons andere goden dienen, van wie u de macht niet kent, dan moet u dat nagaan, een onderzoek instellen en nauwkeurig navraag doen. Blijkt het waar en komt het vast te staan dat een dergelijke gruweldaad bij u is bedreven, dan moet u de inwoners van die stad uitmoorden. U moet de stad en alle inwoners aan de vernietiging wijden en ook het vee doden. Alle buitgemaakte goederen moet u op het stadsplein bijeenbrengen en met de stad in brand steken, als een gave voor de Heer uw God. Die stad zal altijd een ruïne blijven. Ze mag nooit meer worden opgebouwd. Eigen u niets toe van wat aan de vernietiging is gewijd. Dan zal de Heer zijn brandende toren laten varen, medelijden met u hebben en u talrijk maken, zoals hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Als u tenminste luistert naar de Heer uw God, zijn geboden onderhoudt die ik u heden geef en doet wat de Heer uw God van u vraagt.

Deuteronomium, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 29. De Heer uw God beschouwt u als zijn kinderen. U mag omwille van een dode uw lichaam niet kerven en uw voorhoofd niet kaal scheren. U bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. Uit alle volken van de hele wereld heeft de Heer u uitverkozen om zijn eigen volk te zijn. Eet niets wat een gruwel is. Dit zijn de landdieren die je mag eten. Runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, damherten, antilopen, gemzen en berggeiten. Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten. Van de herkauwers en van de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Want dat zijn wel herkauwers, maar ze hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein voor u. Zo ook het varken. Want het heeft wel gespleten hoeven, maar het is geen herkauwer. Het is dus onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle dieren die vinnen en schubben hebben, kunt u eten. Maar alle dieren die geen vinnen en schubben hebben, mag u niet eten. Ze zijn onrein. Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels die u niet mag eten. De arend, de lammergier, de baardgier, de wouw en de verschillende soorten valken. Alle soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil en alle soorten sperbers. De steenuil, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de aalscholver, de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn onrein, u mag die niet eten. Maar alle reine, gevleugelde dieren mag u eten. Een dier dat al dood was, mag u niet eten. U kunt het de vreemdeling binnen uw poorten laten eten of het verkopen aan een buitenlander. Want u bent het volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U mag een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder. Ieder jaar moet u van de graanoogst die van uw land komt het tiende afdragen. Bij de Heer uw God, op de plaats die hij uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u de tiende eten van uw koren, most en olie, en de eerstgeboren van uw rinderen en van uw schapen. Daardoor zult u leren altijd ontzag te hebben voor de Heer uw God. En wanneer de afstand te groot is, wanneer u dat alles niet kunt meenemen omdat de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt, moet u, omdat hij u zo overvloedig heeft gezegend, alles te gelden maken en met het geld naar de plaats gaan die de Heer uw God uitkiest. En voor dat geld kunt u dan kopen wat u wilt, runderen, schapen, wijn of sterke drank, of wat u ook verlangt. Daarvan kunt u dan eten voor de Heer uw God en samen met uw familie feestvieren. Verwaarloos echter de levieten binnen uw poorten niet, want zij hebben geen stuk grond, geen eigendom zoals u. Om de 3 jaar moet u het tiende deel van de oogst van dat jaar naar de stadspoort brengen en dat daar neerleggen. Dan kunnen de levieten, die geen stuk grond of geen eigendom bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de wezen en de weduwen daarvan eten en zich verzadigen. De Heer uw God zal u daarvoor zegenen bij al uw ondernemingen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonden kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid, dit kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde. Geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In de vorige aflevering ontdekten we nog wat meer die grote nederigheid van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Toen hij terugkeerde naar Japan, was hij niet langer overste van Mugenzai no Sono, de stad der onbevlekte die hij zelf had gesticht, samen met de hulp natuurlijk van de onbevlekte, heilige maagd Maria. Maar keert hij dus terug als het ware als onderdaan van pater Cornelius Tjuprik. We zagen ook dat pater Cornelius, wanneer hij schreef naar Niepokalanov, de stad der onbevlekte in Polen, de eerste stichting, zeg maar, van pater Maximiliaan, dat hij altijd vroeg om aan pater Maximiliaan om ook een klein woordje te schrijven voor de broeders. Vandaag ontdekken we meer hoe pater Maximiliaan in deze nieuwe rol, zeg maar, in zijn leven, hoe hij schrijft aan zijn medebroeders. Eens schreef een broeder hem, ofschoon hij hem niet kende, omdat hij nog niet lang in Niepokalanov was. En zie hoe pater Maximiliaan hem antwoordde. Broeder R. verzekert mij dat ik hem niet ken. Hoe zou het kunnen dat ik hem niet ken, na een lange brief van hem gelezen te hebben? Wij allemaal van Niepokalanov kennen elkaar heel goed. Ons bezielt dezelfde geest. Wij zijn van de onbevlekte. Dus, mijn zoon, ik ken je. Niet van gezicht, maar vanuit het hart, van datgene wat je mij hebt geschreven. Probeer de onbevlekte iedere dag meer te beminnen. En zo voor alle eeuwigheid, opdat op het ogenblik van de dood je als een plotseling vrijkomende vlam van liefde zult zijn. Een andere keer vroeg een broeder hem hoe je in de praktijk de gedachte aan Gods tegenwoordigheid kunt harmoniëren met de gedachte aan de onbevlekte. Vaderlijk antwoordde hij: de fantasie heeft de neiging ons God de Vader, Jezus, de onbevlekte enzovoort voor te stellen als onderscheiden voorwerpen van verering, als verschillende devoties, in plaats van ze ons te tonen als schakels van éénzelfde ketting en als middelen die naar éénzelfde doel streven, één God in drie personen. Ik antwoord dus dat hoe meer iemand van de onbevlekte is, hij met des te meer vrijheid en vertrouwen kan naderen tot de wonden van de Verlosser, tot het allerheiligste hart van Jezus, tot God de Vader. Het berokkent geen schade als het verstand nu niet denkt aan de onbevlekte, daar het wezen van de vereniging met haar niet bestaat in de gedachte, in de herinnering, in het gevoel, maar in de wil. Het irriteert mij te lezen dat men wil onderstrepen dat onze lieve vrouw onze hoop is na Jezus Christus. Men kan dit in de goede zin bedoelen, maar ik meen dat zoveel zorg om deze beperkende bepaling te plaatsen, zeker voor wat betreft de verschuldigde aanbidding van Jezus, wel eens een belediging kan betekenen voor Jezus zelf. Herinnert u zich nog dat er niet voldoende drukpersen waren? Toen is de rotatiepers gekomen. En we kunnen terecht zeggen dat voor de mooie verzorging van de ridder al onze hoop gevestigd is op die rotatiepers. Als iemand nu zou zeggen: maar later heeft de fabriek die de rotatiepers leverde de overtuiging uitgesproken dat deze wel eens niet zou kunnen functioneren en dat men zich dan opnieuw tot de fabriek moest wenden, dan zou dat betekenen dat de fabriek geen volmaakte machine geleverd heeft, hetgeen zeker geen eer voor de fabriek zou betekenen.
wat weet men toch weinig van de onbevlekte. Theoretisch niet en in de praktijk van het leven nog minder. Wat hebben de mensen hun vooroordelen, misverstanden en moeilijkheden? Wat zou het toch heerlijk zijn als de onbevlekte haar kinderen van Jepokalanov zou willen verlichten, als zij die wolken wilde verdrijven, die zo kil maken, de liefde voor haar wilde doen, ontbranden zonder beperkingen, met volle vrijheid, zonder angsten, die hun harten verkillen en benauwen. Men moet de koning niet zoeken in de buurt van het paleis, maar binnen, binnenin, in het binnenste van de zalen. Ook als hem geen raad gevraagd werd of hem geen vragen gesteld werden, sloot hij nooit een brief af zonder een aanmoediging. En nu een woord van bemoediging. De ridderschap is begonnen en heeft zich ontwikkeld uitsluitend door de heilige gehoorzaamheid. Het kon ook niet anders, daar haar wezen het zijn van de onbevlekte is. Van de onbevlekte is zij dienstbode, dochter, slavin, voorwerp, eigendom enzovoort. In één woord, in ieder opzicht van haar zijn. Het meest wezenlijke van deze omvorming is onze wil aanpassen, gelijkvormig maken aan, verenigen met haar wil. Er bestaat geen twijfel aan dat haar wil totaal één is met die van God. Het gaat dus alleen maar om de eenwording van onze wil met de hare, omdat wij ons door haar wil voegen naar de wil van God. Alleen de heilige gehoorzaamheid is in staat ons onfeilbaar zeker de wil van God bekend te maken, de wil van de onbevlekte. De vervolmaking van de deugd van gehoorzaamheid is dus de praktische ridderschap van de onbevlekte, is het leven van de ridderschap. Dat wil niet zeggen dat wij geen initiatieven mogen hebben. Integendeel, men mag en men moet vrijuit de gedachten en verlangens die in ons hart opkomen manifesteren, mits wij bereid zijn met evenveel vreugde van onze wil, want de natuur zou wel eens in verzet kunnen komen, de beslissing van de gehoorzaamheid te aanvaarden. Of deze nu gunstig, dan wel ongunstig is ten opzichte van hetgeen wij denken en verlangen. En onze oversten moeten wel degelijk weten dat wij niet de bedoeling hebben hun beslissing te willen forceren. In geval van twijfel is het beter hen van onze bereidwilligheid op de hoogte te brengen, omdat zij niet met onze wil beslissen, maar met hun eigen wil. Deze paar aangehaalde brieven zetten het volle licht op het werk van Pater Maximiliaan voor de geestelijke verheffing van het Poolse Niepokalanov. Spoedig zal hij er terugkeren, maar met zijn persoonlijke aanwezigheid te midden van zijn medebroeders en in zekere zin ook zijn geestelijke kinderen, zal hij niets hoeven te veranderen, niets moeten hernieuwen. Hij zal gewoon doorgaan, maar nu met het gesproken woord, zoals hij het bezonnen en vaderlijk per brief deed vanuit het verre Japan.

Hoofdstuk 9. Terugkeer naar Nipogalanov. De periode 1936 tot 1939. In de jaren 1936 tot 1939 was Pater Maximiliaan weer overste van Nipogalanov, de Poolse stad der onbevlekte. Het waren 3 jaren vol apostolische activiteit in zijn vaderland, maar het was vooral een periode waarin Pater Maximiliaan zich heel bijzonder wijdde aan het versterken van de Franciscaanse en mariale geest van zijn confraters en leerlingen in het vooruitzicht van de vreselijke oorlogsbeproeving die hij voorzag. Was het op grond van de moeilijke en gecompliceerde politieke situaties of door een persoonlijk charisma? Wij weten het niet. De 20e verjaardag van de ridderschap en het tweede lustrum van de stichting van Nipogalanov maakten hem tot middelpunt van de feestelijkheden, die door de stichter werden aangegrepen als een motief ter stimulering tot nog doeltreffender apostolaat en als een aansporing tot nog vastere voornemens van persoonlijke heiliging. Het waren 3 jaren waarin Pater Maximiliaan, omdat hij zichzelf bleef en eenvoudig was in zijn levenswijze, onbewust blijk gaf van zijn buitengewone heiligheid, van zijn streng ascetisch leven in het verwerven van christelijke deugden tot het heldhaftige toe, en van bovennatuurlijke gaven waarmee hij in het verleden begunstigd leek te zijn en die hij nog steeds bezat. Op 26 mei 1936 verliet Pater Maximiliaan met de Vittoria Japan en na een kort oponthoud in Italië keerde hij terug naar Polen. Echter niet om daar te blijven en zijn dierbare missie in het land van de reizende zon te verlaten. Zijn terugkeer naar Europa, zoals we al hadden gezien, had enkel tot doel het provinciaal kapittel bij te wonen. Zoals in 1930 kwam hij ook nu met de innerlijke bereidheid overal te gaan waar de nieuwe provinciaal hem sturen zou. In 1933 werd hij opnieuw aangewezen voor de Japanse missie, maar dit keer beschikte God anders. Na 6 jaren van afwezigheid werd hij gekozen tot overste van Nipogalanov. De reden waarom men besloot Pater Maximiliaan in Polen te laten blijven was zijn slechte gezondheidstoestand. Zo weten we, tussen 1935 en 1936 was zijn gezondheid door het warme en vochtige klimaat van Japan erg achteruit gegaan. Hij kreeg weer last van bloedspuwingen en zag zich genoodzaakt 's morgens en 's middags bedrust te nemen. Men hoopte dat hij na een rustperiode weer zou herstellen. Dat hij tot overste gekozen werd, schijnt te steunen op een algemeen verlangen van de leden van de mystieke stad der onbevlekte. Pater Anselmus Cubit schrijft: niettegenstaande de vorige oversten van Nipogalanov degelijke kloosterlingen waren en goed voorbereid op het nieuwe apostolaat, zeiden de broeders van iedereen: hij is toch geen Pater Maximiliaan. En broeder Thaddeus Mai bekent openlijk: met wat een vreugde hebben wij gewacht op zijn terugkeer uit Japan. Want overal waar hij kwam, zaaide hij vrede, eendracht, naastenliefde, verdreef hij de twijfels en gaf hij moed. Vandaag echter, na alles wat er gebeurd is, durven wij als onze bescheiden mening uitspreken dat Nipogalanov haar stichter nodig had, omdat volgens de ondoorgrondelijke raadsbesluiten van de voorzienigheid zijn heldhaftige dood een onderpand moest zijn van haar verrijzenis na de storm van de oorlog. De nieuwe taak, nog eens bevestigd door het kapitel van 1939, viel samen met het laatste lustrum van zijn leven.
Een van zijn Poolse biografen, Morcinek, heeft aan deze laatste 5 jaren de titel gegeven van Etas Aurea, gouden of gulden leeftijd. Het zijn de jaren van de schittering in Jipokalanov, van de rijpe oogst. In de jaren 1936-1939 bereikte de mystieke stad haar hoogste bloei in het apostolaat van de ridderschap. Vooral door de uitgaven van de ridder, die een oplage bereikte van bijna 1 miljoen exemplaren, en de kleine krant werd zij een geestelijk lichtbaken voor heel Polen. En toch in deze jaren is er iets dat veel dieper gaat en voornamer is dan men met een klassieke titel tot uitdrukking kan brengen. Broeder Benvenutus Strzyżewski schreef in een aantekenschrift een treffende vergelijking tussen het leven van Jezus en dat van Pater Maximiliaan. Zo schreef hij: evenals Jezus besteedde hij de laatste 3 jaren van zijn overste zijn aan de opvoeding van de broeders. Hij wilde hen allen doordringen met dezelfde idealen voor het apostolaatswerk. Het was alsof hij het einde nabij voelde en wist dat de Calvarieberg naderde en daarom probeerde de tijd vooruit te lopen. Niettegenstaande zoveel beslommeringen en moeilijkheden die op hem rusten als overste, wijdde hij zich vooral aan de opleiding van zijn geestelijke kinderen. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om onze nieuwe waarheid omtrent de onbevlekte bij te brengen, om ons te onderrichten en ons op alles voor te bereiden. Het leek alsof hij met zijn gedachten de sluier over de toekomst oplichtte en duidelijk zag in de toekomst na zijn dood. Zoals Jezus aan zijn apostelen, zo vertrouwde hij ons de geheimen toe van Jipokalanov. Hij is nog jong, 42 jaar. Het is alsof zijn hart steeds fijngevoeliger wordt, heel makkelijk in ontroering raakt en overloopt van vaderlijke zorgen voor zijn medebroeders. Al is het waar dat hij zich nooit ver weg gevoeld heeft van hen, want ook vanuit het Verre Oosten was hij het die aanmoedigde, raad gaf en aanvuurde. In deze laatste jaren werd hij meer dan ooit de stichter, de directeur en bovenal de vader van Jipokalanov. Het centrale punt van besprekingen op het provinciaal kapitel van 1936 was Jipokalanov. Dat de kloosterstad gedurende de 6 jaren dat pater Maximiliaan in Japan verbleef, onder het bestuur van pater Kozura, die op een verstandige manier geleid werd door pater Maximiliaan, zoals uit de drukke correspondentie blijkt, onvermoede hoogtepunten bereikt had, was een onweerlegbaar feit. Het belang van Jipokalanov werd bovendien bevestigd door kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Een rest van kritiek bleef alleen bestaan bij sommige confraters, hetgeen heel begrijpelijk is in de schoot van kloostergemeenschappen. Er waren conservatieven die kritiek hadden op het kloosterleven en het handwerk in Jipokalanov, omdat die er anders waren dan in andere communiteiten. Tekenend is de getuigenis van pater Cornelius Czuprik, oud-provinciaal in het proces van Warschau. Op het provinciaal kapitel van 1936 sprak pater zich bitter en zelfs op een agressieve wijze uit tegen de gebruiken van het kloosterleven in Jipokalanov. Er dreigde een wrange discussie te ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Jipokalanov. De onrust was groot. Pater Maximiliaan bewaarde zijn rust en kalmte op een waarlijk heldhaftige manier, niettegenstaande het uiteindelijk toch om hem ging. Hij herhaalde alleen maar: zoals de onbevlekte het wil, zo zal het gebeuren. En hij keek pater X nooit kwaad aan en verweet hem niets.
Deze uitingen van kritiek bleven evenwel uitzonderingen, want de meerderheid van de leden van het kapitel vond het jammer dat pater Maximiliaan zo ver van de stad der onbevlekten leefde en sprak zich uit ten gunste van Jipokalanov op een manier die als een beloning mag beschouwd worden voor het leed en de nederigheid van pater Maximiliaan. Jipokalanov is de glorie van de Franciscaanse Poolse provincie. Maar om dat te blijven was het nodig dat de stichter het bestuur van Jipokalanov weer op zich nam, met de duidelijke opdracht om te voorzien in een volmaakte geestelijke vorming van de talrijke roepingen die zich dagelijks melden in Jipokalanov en in een steeds betere organisatie van het apostolaat van de pers. In gevolge deze beslissing en na een korte rustpauze in Zakopane zette hij zich aan het werk en zorgde ervoor dat het doel van Jipokalanov niet alleen het apostolaat van de pers zou zijn, maar tevens een middel tot zelfheiliging in de geest van de ridderschap. Daarom ook bepaalde hij dat Jipokalanov de centrale van de ridderschap moest zijn. Hoofdzaak was dus dat alle leden van Jipokalanov het als ideaal zagen zich persoonlijk aan de onbevlekte toe te wijden. Geen wonder dat hij al vanaf september 1936 geen gelegenheid als professie, plechtigheden, recreatie en wandelingen liet voorbijgaan om in de ziel van zijn medebroeders en leerlingen de ware geest van de ridderschap te prenten. In plaats van ochtendmeditaties hield hij soms aparte conferenties, als correcties

konden zijn slechte gezondheidstoestand vaststellen. Op uitdrukkelijk verlangen van de leden van het kapitel werd daarom voorgesteld dat pater Maximiliaan in Polen zou blijven en overste zou worden van Jipokalanov, met de bijzondere aanbeveling persoonlijk voor de geestelijke vorming van de jonge medebroeders te zorgen. Pater Cornelius Czuprik specificeert beter het werk van pater Maximiliaan, wiens opvoedkundig systeem geheel gebaseerd was op de noodzaak en de werkende kracht van de goddelijke genade. Zaterdags hield hij in plaats van de morgenmeditaties voor de broeders conferenties over Maria. Als hij over de onbevlekte sprak, had hij geen gebrek aan stof en argumenten. En hij sprak met zoveel ontroering, zo revolutionair en tegelijkertijd zo diepgaand en logisch, dat men hem gemakkelijk begreep en dat de aandacht van de aanwezigen niet kon verslappen. In Jipokalanov en Mugenzai no Sono voerde hij het gebruik in dat de broeders elkaar groeten met het wachtwoord Maria. Als men zijn leven goed beschouwt, dan ziet men dat er voor hem geen offer te groot of te veel zou zijn als het ging om Maria. Hij bracht heel graag het gesprek op geloofszaken. De manier waarop hij dit deed was zo delicaat dat de anderen amper merkten dat ze op theologisch terrein terechtkwamen. Uit deze gesprekken werd het ons duidelijk dat hij doordrongen en bezield was van bovennatuurlijke beginselen. Pater Florian Kozura, die in 1936 door pater Maximiliaan als overste van Jipokalanov werd opgevolgd, bevestigd. Hij zelf regelde de gemeenschappelijke meditaties van de communiteit. En wat hij aan de broeders zei, kwam recht uit zijn hart. Over hetgeen hij sprak in deze meditaties hebben wij notities genomen en in het klooster bewaren wij er een hele verzameling van. Zijn toespraken waren een bron van zeldzame warmte en gevoelens van liefde tot de Allerheiligste Maagd. Hij hield van het gemeenschappelijk zowel als van het privégebed. Hij beval het dagelijks bidden van de rozenkrans aan.

Broeder Cash benadrukt: hij hield erg veel van de meditatie. Regelmatig hield hij met de broeders, die hun eeuwige geloften gedaan hadden, gemeenschappelijke meditaties op de volgende manier. Hij las een tekst voor uit een boek en vervolgens liet hij een lange pauze volgen om na te denken. Maar in de conferenties op zaterdag, de dagen die aan een feest voorafgingen, op feestdagen en in de vigiliedagen van de feesten van de Heilige Maagd, en ook wel bij andere gelegenheden, ging hij dieper in op kloosterlijke aangelegenheden, vooral op onderwerpen die betrekking hadden op Maria.

was altijd bereid zijn medebroeders te helpen bij het oplossen van twijfels op geestelijk gebied. In de namiddag stonden ze in de rij voor de deur van zijn cel hun beurt af te wachten. Hij besteedde bijzondere zorg aan die broeders wier kloosterroeping aan het wankelen was. Hij deed alles wat in zijn vermogen lag om ze op de goede weg terug te krijgen, zodat ze in de orde konden blijven en zich aan hun beloften hielden. Bij wijze van voorbeeld haal ik het geval aan van broeder Laurentius Gischko, plechtig geprofest, die niettegenstaande de pogingen van pater Maximiliaan de orde verliet. Pater Maximiliaan leed erg om zijn lot. Broeder Lucas Kuzba heeft ons de volgende bladzijde nagelaten over de invloed, de doeltreffendheid en de kracht van pater Maximiliaans voorbeeld. Zijn levende geloof kwam tot uitdrukking in zijn verering van de heilige Eucharistie en van Maria. Herhaaldelijk bezocht hij overdag het heilig sacrament. Hij zei dat hier onze kracht ligt, de bron van onze heiliging. In alle uitingen van het leven zag hij de wil van God. Dit zelfstandig naamwoord wil schreef hij steeds met een hoofdletter, soms met rode inkt tussen de zwarte letters in. Een vrucht van dit levende geloof van de dienaar Gods was zijn onveranderlijke blijheid. Ik kan me niet herinneren de dienaar Gods ooit terneergedrukt gezien te hebben. Wanneer het met de aangelegenheden van Jipokalanov goed ging, verheugde hij zich van harte met de anderen en dankte vurig de onbevlekte voor de ontvangen genaden. Als het slecht ging, dan was hij ook blij en zei ons: waarom moeten wij treuren? Weet de onbevlekte soms niet alles? En werkelijk, niettegenstaande zijn lijden en de vele moeilijkheden, straalde het leven van pater Maximiliaan steeds van innige blijdschap. Wanneer men hem gadesloeg bij de aanbidding van het Allerheiligste, was het haast niet mogelijk je blik van hem af te wenden, zo betoverend was hij dan. Meestal zag men hem voor de treden van het altaar geknield zitten zonder enige steun. Meerdere malen heb ik pater Maximiliaan gadegeslagen als hij de heilige mis deed. Het leek mij dat hij een onaards licht uitstraalde. Hij was vol zalving en ingetogenheid. Broeder Vitalianus Milos is niet minder duidelijk. De hoofdgedachte van het leven van de dienaar Gods was elke ziel voor de onbevlekte te winnen. In hem bespeurde men het stralend beeld van een vurige vereerder van Maria. De liefde tot haar en het verdiepen van een dergelijke liefde moet het doel zijn van het leven van de mens. Hij preekte dikwijls over de privileges van Maria, vooral over haar onbevlekte ontvangenis, dat voor haar het dierbaarste voorrecht is. Hij legde de nadruk op haar privilege de middelares te zijn van alle genade, en bovendien op dat van haar goddelijke moederschap, voorrechten waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Hij verlangde ernaar dat de kerk het privilege van het universele middelaarschap en de ten hemel opneming van Maria als dogma zou uitroepen. Bijna al zijn toespraken gingen over de leer omtrent Maria en beoogden haar duurzame verering. Hij benadrukte de noodzaak het apostolaat te voeren door middel van de onbevlekte, daar dit de meest directe, kortste en gemakkelijkste weg is om God te kennen en te beminnen. Want om zich te bekeren en te heiligen is de genade van God onontbeerlijk en de onbevlekte is daarbij de bemiddelaarster. Ook in de artikelen, gepubliceerd in De Ridder, trachtte hij het vertrouwen in de Moeder Gods weer te doen ontwaken. Op de feesten van de Allerheiligste Maagd organiseerde hij plechtige bijeenkomsten met muziek, zang en toespraken. Voor de oorlog van 1939 organiseerde hij zo'n bijeenkomst in het Rooms-Katholieke Huis van Warschau. De conferenties van de dienaar Gods
die altijd de onbevlekte als onderwerp hadden, verveelden ons niet, daar hij steeds nieuw licht wierp op de waarheden die wij ook uit andere bronnen kenden, en hij kwam met nieuwe gedachten, nieuwe, originele manieren om ze te begrijpen. Een volgende keer, beste luisteraars, gaan we nog verder met deze opmerkelijke getuigenissen over het leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe door de personen die hem hebben gekend en met hem hebben geleefd. Het is ook allemaal niet zo heel lang geleden. En daardoor hebben we dus ook veel materiaal ter beschikking om getuigenis te kunnen zijn van dat leven, dat bijzondere leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe. We lazen u voor uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel, en hopen dat u er ook een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Christus Dominus, het decreet over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat werd gepubliceerd op 28 oktober 1965. Wij waren ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 2, punt 3. De medewerkers van de diocesane bisschop in diens herderlijk ambt. Ten eerste, de hulpbisschoppen en de wij-bisschoppen. In het bestuur van een bisdom moet het herderlijk ambt van de bisschop zo worden uitgeoefend dat daarbij het welzijn van de kudde des Heren als hoogste maatstaf geldt. Om dit welzijn naar behoren te behartigen, zullen niet zelden wij bisschoppen moeten worden aangesteld, wanneer namelijk de diocesane bisschop wegens de al te grote uitgestrektheid van zijn bisdom of het al te grote aantal inwoners ervan, wegens bijzondere omstandigheden van het apostolaatswerk, of om andere redenen van verschillende aard, niet meer in staat is om alleen zijn bisschoppelijke taken zo te vervullen als voor het heil van de zielen nodig is. Soms kan zelfs een bijzonder noodgeval de aanstelling eisen van een hulpbisschop tot steun van de diocesane bisschop persoonlijk. Deze hulp- en wijbisschoppen dienen met behoorlijke bevoegdheden te worden toegerust. Dan zal hun optreden, zonder de eenheid van het diocesaan bestuur of het gezag van de diocesane bisschop te mogen schaden, meer invloed kunnen hebben en zal tevens de waardigheid die bisschoppen eigen is, meer kunnen worden gewaarborgd. Omdat de hulpbisschoppen en de wijbisschoppen geroepen zijn om te delen in de zorg van de diocesane bisschop, moeten zij hun ambt zo uitoefenen dat zij bij alle kwesties in eensgezindheid met de diocesane bisschop handelen. Ook moeten zij steeds volgzaamheid en eerbied jegens de diocesane bisschop betonen. En deze, op zijn beurt, moet de hulp- of wijbisschoppen met broederlijke liefde beminnen en hen met hoogachting behandelen. Wanneer het heil van de zielen dat eist, mag de diocesane bisschop niet weigeren om aan de bevoegde instantie één of meerdere wijbisschoppen te vragen, die zonder recht van opvolging in zijn bisdom worden aangesteld. Zo de benoemingsbrief daarover zwijgt, dient de diocesane bisschop zijn wijbisschop of wijbisschoppen aan te stellen tot vicaris generaal, of in alle geval tot bisschoppelijk vicaris, die alleen van zijn gezag afhankelijk is. Hij moet hen in het beraad over gewichtige zaken, vooral wanneer deze van pastorale aard zijn, willen betrekken. De volmachten en bevoegdheden welke door het recht aan de wijbisschoppen verleend worden, blijven van kracht ook dan wanneer de diocesane bisschop zijn ambt niet meer uitoefent, tenzij het bevoegde gezag anders bepaald heeft. Wanneer de bisschopszetel vacant is, is het bovendien, wanneer ernstige redenen niet in andere richting wijzen, gewenst de taak van het diocesane bestuur aan de wijbisschop of, als er meerderen zijn,
aan één van hen toe te vertrouwen. Een hulpbisschop die namelijk benoemd wordt met recht van opvolging, moet door de diocesane bisschop altijd als vicaris-generaal worden aangesteld. Maar in bijzondere gevallen kunnen hem door het bevoegde gezag ook grotere bevoegdheden verleend worden. Om het huidige en het toekomstige welzijn van het bisdom zo krachtig mogelijk te bevorderen, moeten de geholpen bisschop en de hulpbisschop elkaar in meer belangrijke kwesties wederzijds raadplegen. Ten tweede, de diocesane curie en de diocesane raden. De meest vooraanstaande plaats in de diocesane curie wordt ingenomen door het ambt van vicaris-generaal. Wanneer een goed bestuur van het bisdom dit echter eist, dan kunnen door de bisschop één of meer bisschoppelijke vicarissen worden aangesteld, die dan van rechtswege in een bepaald deel van het bisdom of voor een bepaald soort kwestie, of ook ten aanzien van gelovigen die tot een bepaalde ritus behoren, die bevoegdheid hebben welke door het algemeen recht aan een vicaris-generaal wordt toegekend. Tot de medewerkers van de bisschop bij het bestuur van een bisdom moeten ook die priesters gerekend worden die zijn senaat of raad vormen, zoals het kathedraal kapittel, de groep van consultoren of andere raden naar gelang van de verschillende plaatselijke omstandigheden en geaardheid. Deze instituten en vooral de kathedrale kapitels moeten in overeenstemming met de behoeften een reorganisatie ondergaan, welke aangepast is aan de eigentijdse noden. De priesters en leken die tot de diocesane curie behoren, dienen wel te beseffen dat zij helpers van de bisschop zijn in diens herderlijk ambt. Daarom moet de diocesane curie zo worden samengesteld dat zij voor de bisschop een geschikt instrument is, zowel bij het bestuur van het bisdom als ook bij de uitoefening van het apostolaat. Het is zeer wenselijk dat in ieder bisdom een aparte pastorale raad gevormd gaat worden, waarvan de diocesane bisschop zelf de voorzitter is, en waartoe speciaal gekozen geestelijken, religieuzen en leken zullen moeten behoren. Tot de bevoegdheid van deze raad zal moeten gerekend worden het instellen van een onderzoek over alles wat tot de pastorale activiteit behoort, het vormen van een mening daarover en het trekken van praktische conclusies daaruit. Ten derde, de diocesane geestelijkheid. Alle priesters, diocesane of reguliere, hebben samen met de bisschop deel aan het ene priesterschap van Christus. Dat priesterschap oefen zij allen uit. Daarom worden zij allen aangesteld tot zorgzame medewerkers van de orde der bisschoppen. In de zielzorg echter nemen de diocesane priesters de eerste plaats in, omdat zij niet alleen in een bepaalde plaatselijke kerk geïncardineerd zijn, of daar althans vast aan verbonden zijn, maar omdat zij zich bovendien geheel en al beschikbaar hebben gesteld voor het wijden van een bepaald deel van Christus' kudde.
Zij vormen dan ook samen één priestergemeenschap. En als het ware één familie, waarvan de bisschop de vader is. Deze dient in het verlenen van ambten of van benefities over de nodige vrijheid te beschikken, daar hij aldus de heilige diensten beter en billiger onder zijn priesters kan verdelen. Daarom moeten die rechten of privileges worden afgeschaft die deze vrijheid van de bisschop op enigerlei wijze zouden beperken. De verhouding tussen de bisschop en de diocesane priesters moet vooral gedragen worden door banden van bovennatuurlijke liefde, zodat dankzij het eensgezinde overeenstemmen van de wil van de priesters met die van de bisschop, de herderlijke arbeid rijker vrucht zal dragen. Wil dan ook de dienst aan de gelovigen steeds beter betoond kunnen worden, dan zal de bisschop zijn priesters niet enkel bij toevallige gelegenheden, maar zoveel mogelijk ook op gezette tijden bijeen moeten roepen, tot een liefst ook gemeenschappelijk gesprek, waarin vooral de pastoraal ter sprake zal moeten komen. Alle diocesane priesters zullen vervolgens ook onderling met elkaar verbonden moeten zijn en gedreven moeten worden door een gemeenschappelijke zorg voor het welzijn van het gehele bisdom. Ook dienen zij te bedenken dat de stoffelijke goederen die hun in de uitoefening van het kerkelijk ambt ten deel vallen, nauw met de heilige bediening verbonden zijn, zodat zij naar vermogen vrijgevigheid zullen willen beoefenen bij het lenigen van de stoffelijke noden van hun bisdom, overeenkomstig de regelingen van hun bisschop. Meer nabije medewerkers van de bisschop zijn ook die priesters aan wie een herderlijke taak of bepaalde apostolaatswerken van interparochiële aard worden toevertrouwd. Hierbij kan het gaan over een bepaald gebied van het bisdom, of over bijzondere groepen van gelovigen, of ook over een bijzonder soort van werk. Voortreffelijke hulp wordt aan de bisschop ook verleend door priesters aan wie verschillende apostolaatswerken, hetzij in scholen, hetzij in andere instellingen of verenigingen, worden toevertrouwd. Ook priesters die aan interdiocesane activiteiten verbonden zijn, worden aan de bijzondere zorg vooral van die bisschop toevertrouwd in wiens bisdom zij verblijven. Want zij oefenen voortreffelijk apostolaatswerk uit. Op heel bijzondere wijze zijn de pastoors medewerkers van de bisschop. Aan hen immers, als eigenlijke herders, is onder de gezagvolle leiding van de bisschop de zielzorg over een bepaald gedeelte van het bisdom toevertrouwd. In de uitoefening van deze zielzorg moeten de pastoors samen met hun medewerkers het ambt van leraren, heiligen en besturen zo vervullen dat hun gelovigen en hun parochiegemeenschappen zich werkelijk leden weten van het bisdom en van heel de universele kerk. Daarom moeten zij samenwerken met de andere pastoors en met die priesters die een herderlijke taak in hun gebied uitoefenen. Ook zij die verbonden zijn aan activiteiten van bovenparochiële aard, opdat de herderlijke zorg in het diocese niet verstoken zal zijn van eenheid en met groter doeltreffendheid zal kunnen geschieden, horen daarbij. De zielzorg dient ook steeds doordrongen te zijn van een missionaire geest,
zodat zij zich op gepaste wijze gaat uitstrekken over alle mensen die in de parochie wonen. En wanneer de pastoors met bepaalde groepen van personen geen contact kunnen krijgen, moeten zij anderen, ook leken, te hulp roepen om hen in het apostolaatswerk bij te staan. Ter verhoging van de vruchtbaarheid van het zielzorgelijke werk wordt het in gemeenschap samenleven van priesters ten sterkste aanbevolen, vooral wanneer zij aan één en dezelfde parochie verbonden zijn. Zulk een samenleving begunstigt immers het apostolisch werk en verschaft een voorbeeld van liefdevolle verbondenheid aan de gelovigen. In de vervulling van hun leraarsambt moeten de pastoors het woord van God verkondigen aan alle christengelovigen, opdat deze geworteld zullen zijn in geloof, hoop en liefde, en in Christus zullen groeien, en opdat de christelijke gemeenschap dat getuigenis van liefde zal afleggen dat de Heer bevolen heeft. Ook moeten zij de gelovigen door catechetisch onderricht tot een diepere kennis van het heilsgeheim brengen, zoals die past bij de verschillende leeftijden. Bij het geven van dit onderricht moeten zij niet enkel de hulp inroepen van religieuzen, doch ook gebruik maken van de medewerking van leken. Daartoe kan ook een broederschap van de christelijke leer worden opgericht. In het volbrengen van hun heiligingswerk moeten de pastoors ervoor zorgen dat de viering van het eucharistisch offer middelpunt en hoogtepunt gaat vormen van heel het leven der christelijke gemeenschap. Ook moeten zij er zich voor beijveren dat de gelovigen geestelijk gevoed zullen worden door het godvruchtig en veelvuldig ontvangen der sacramenten en door een bewuste en actieve deelneming aan de liturgie. Daarenboven dienen de pastoors zich ervan bewust te zijn dat het christelijk leven zeer sterk begunstigd wordt door het sacrament van de biecht. Daarom moeten zij gemakkelijk klaarstaan voor het biecht horen van hun gelovigen. En, als het nodig is, zullen zij daarbij ook andere priesters die meerdere talen spreken, te hulp moeten roepen. Bij de uitoefening van hun taak als herder moeten de pastoors er vooral voor zorgen dat zij hun eigen kudde kennen. En daar zij de dienaren zijn van alle schapen, moeten zij zowel in de afzonderlijke gelovigen als ook in de gezinnen, in de verenigingen, vooral wanneer deze op het apostolaat gericht zijn, en in heel de parochiegemeenschap de groei van het christelijke leven zien te bevorderen. Daarom dienen zij huizen en scholen te bezoeken in zover dat voor hun herderlijke taak nodig is. Aan de opgroeiende jeugd en de jongeren moeten zij grote aandacht besteden. De armen en de zieken moeten zij met vaderlijke liefde bejegenen. Bijzondere zorg moeten zij aan de arbeiders besteden. En zij moeten ervoor ijveren dat de gelovigen daadwerkelijke steun verlenen aan het apostolaatswerk. De kapelaans zijn de medewerkers van de pastoor. Onder diens gezagvolle leiding oefenen zij het herderlijk ambt uit, waarvoor zij zich dagelijks op zo voortreffelijke en arbeidzame wijze inzetten. Daarom moet er tussen de pastoors en zijn kapelaans een broederlijke omgang zijn. Moet tussen hen steeds wederzijdse liefde en hoogachting heersen. En moeten zij elkaar met raad en daad helpen.
om zo, eensgezind en in gemeenschappelijk overleg, regelingen te treffen voor de parochiële zorg. Bij het vormen van een oordeel over de vraag of een bepaalde priester de geschiktheid bezit om aan het hoofd te staan van een bepaalde parochie, moet de bisschop niet enkel rekening houden met diens kennis van de leer, maar ook met zijn vroomheid, zijn apostolische ijver en met al die andere gaven en kwaliteiten die voor een goede uitoefening van de zielzorg noodzakelijk zijn. Daar bovendien het zielenheil heel de zin is van het parochiaal herdersambt, dienen met behoud van de rechten der religieuzen, alle rechten van voorstel, van benoeming of van reservatie, alsook, waar zij mocht bestaan, een wet die in het algemeen of voor bijzondere gevallen gelegenheid opent tot sollicitatie, afgeschaft te worden, opdat de bisschop gemakkelijker en beter in het bestuur van de parochie zal kunnen voorzien. Maar de pastoors dienen in hun parochies zulke ambtelijke stabiliteit te bezitten als nodig is voor het zielenheil. Met het oog daarop wordt het onderscheid tussen verplaatsbare en niet verplaatsbare pastoors opgeheven en dient heel de procedure van verplaatsing of verwijdering van pastoors zo te worden herzien en vereenvoudigd dat de bisschop met inachtneming van de natuurlijke en van de kanonieke billijkheid beter kan voorzien in de noden van het ziedeheil. Pastoors op hun beurt die wegens vergevorderde leeftijd of om een of andere ernstige reden niet meer in staat zijn om hun ambt naar behoren en met vrucht te vervullen, worden dringend verzocht om geheel vrijwillig of op verzoek van de bisschop afstand te doen van hun functie. De bisschop zal dan voor een passend onderhoud van deze pastoors moeten zorgen. Hetzelfde heil van de zielen zal ook de reden moeten zijn waarom beslissingen of herzieningen worden getroffen in zaken de oprichting of opheffing van parochies, of waarom andere van zulke wijzigingen plaatsvinden, welke overigens door de bisschop op eigen gezag aangebracht kunnen worden. De religieuzen. Alle religieuzen, en daartoe worden wat het volgende betreft allen gerekend die lid zijn van instellingen waarin de evangelische raden worden beleefd, hebben de plicht om met grote inzet en ijver te werken voor de opbouw en groei van geheel het mystieke lichaam van Christus en voor het welzijn van de plaatselijke kerken

eigen karakter van de verschillende religieuze instellingen. Gezien de toeneming van de zielennood zullen de priesters onder de religieuzen, die priester zijn gewijd om zorgzame medewerkers te zijn van de orde der bisschoppen, heden ten dage meer dan voorheen een hulp kunnen zijn voor de bisschoppen. Daarom zijn zij op reële grond tot op zekere hoogte te beschouwen als ook te behoren bij de geestelijkheid van het bisdom, in zover zij namelijk onder het gezag van de gewijde overheden deelnemen aan de zielzorg en aan het apostolaatswerk. Ook de andere religieuzen, zowel vrouwen als mannen, behoren op een bijzondere wijze tot de diocesane familie. Ook zij zijn een grote steun voor de heilige hiërarchie en kunnen, ja moeten, dit van dag tot dag meer zijn, naar gelang de noden van het apostolaat groter worden. Om het apostolaatswerk in de verschillende bisdommen in eensgezindheid te doen geschieden en de eenheid van discipline in de bisdommen te verzekeren, worden de volgende fundamentele beginselen opgesteld. Punt 1. Alle religieuzen moeten de bisschoppen, die immers de opvolgers van de apostelen zijn, steeds met toegewijde beschikbaarheid en met eerbied tegemoet treden. Wanneer zij op rechtmatige wijze tot apostolaatswerk geroepen worden, dan dienen zij hun taken ook zo te vervullen dat zij zich daarbij gedragen als helpers van de bisschoppen en daarbij hun leiding aanvaarden. Zelfs dienen de religieuzen bereidwillig en oprecht in te gaan op eventuele verzoeken en wensen van de bisschoppen om zich nog meer te wijden aan de dienst van het menselijk heil. Al moet daarbij de eigen aard van het betreffende instituut behouden blijven en rekening worden gehouden met de constituties. Deze laatste zullen echter, wanneer dat nodig mocht zijn, aan dit doel kunnen worden aangepast, overeenkomstig de beginselen die in dit conciliedecreet te vinden zijn. Vooral religieuze instituten die zich niet op een louter beschouwend leven toeleggen, kunnen met het oog op dringende zielennood en op het tekort aan diocesane klerus door de bisschoppen te hulp worden geroepen, om de helpende hand te bieden bij verschillende pastorale bedieningen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het eigen karakter van iedere instelling, en de religieuze overheden moeten naar best vermogen het verlenen van zulke diensten, eventueel ook in parochies waarvan men de zorg tijdelijk op zich wil nemen, bevorderen. Punt 2. Wanneer religieuzen voor dit apostolaatswerk worden uitgezonden, dan moeten zij bezield blijven met de geest van de eigen gemeenschap en trouw blijven in het onderhouden van de regel en in de gehoorzaamheid aan de eigen oversten. De bisschoppen mogen niet nalaten deze verplichting gedurig onder de aandacht van de religieuzen te brengen. Punt 3. De exemptie, waardoor religieuzen onder de verantwoordelijke leiding van de paus of van een andere kerkelijke gezagsinstantie worden geplaatst en onttrokken worden aan de zeggenschap van de bisschoppen, heeft vooral betrekking op de innerlijke gang van zaken van de betreffende instellingen. Zij beoogt dat in deze instellingen alles zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd en samenhangt, en dat zo goed mogelijk gezorgd wordt voor de groei en de volmaaktheid van het religieuze leven. Ook is daarvan de bedoeling dat de paus over deze instellingen beschikt.

werken kan ten bate van de universele kerk. Of dat een andere bevoegde gezagsinstantie dat kan doen ten bate van de kerken die aan haar zeggenschap onderworpen zijn. Maar deze exemptie maakt niet ongedaan dat de religieuzen in de verschillende bisdommen waarin zij werkzaam zijn, overeenkomstig de regels van het recht, onder de zeggenschap van de bisschoppen vallen, in zover dat nodig is voor de uitoefening van het bisschoppelijk herderlijk ambt en voor een juiste organisatie van de zielzorg. Punt 4. Alle religieuzen, of zij nu exempt zijn of niet, vallen onder de zeggenschap van de plaatselijke bisschoppen in al die zaken die betrekking hebben op de openbare uitoefening van de goddelijke eredienst, waarbij het verschil in ritus geëerbiedigd moet blijven, op de uitoefening van de zielzorg, op de prediking tot het gelovige volk, op de godsdienstige en zedelijke opvoeding van de gelovigen, vooral van kinderen, op het catechetisch onderricht, op de liturgische vorming, op de waardigheid van de klericale stand en op de verschillende werkzaamheden van het heilig apostolaatswerk. Ook katholieke scholen van religieuzen staan onder het gezag van de plaatselijke bisschoppen wat betreft de algemene inrichting ervan en met het oog op een waakzaam toezicht, al blijft daarbij het recht van de religieuzen bestaan om zelf deze scholen te besturen. Ook zijn de religieuzen verplicht alles te onderhouden wat op rechtmatige wijze door synoden of door conferenties van bisschoppen aan allen te onderhouden is opgelegd. Punt 5. Er moet een harmonische samenwerking tot stand komen, zowel tussen de verschillende religieuze instellingen, als ook tussen deze instellingen en de diocesane klerus. Ook moet er een hechte coördinatie bestaan van alle apostolische ondernemingen en activiteiten. Deze coördinatie is sterk afhankelijk van een bovennatuurlijke gezindheid van hart en geest, welke geworteld en bevestigd is in de liefde. Het bevorderen van deze coördinatie in heel de kerk behoort tot de bevoegdheid van de heilige stoel, in de afzonderlijke bisdommen tot die van hun gewijde herders, terwijl het tot de bevoegdheid van de patriarchale synodes en van de bisschoppenconferenties behoort om deze coördinatie in de onder hun gezag vallende gebieden tot stand te brengen. Waar het gaat over apostolaatswerken die door religieuzen worden behartigd, moeten de bisschoppen of bisschoppenconferenties en de religieuze oversten of conferenties van religieuze overheden zich hierover tezamen beraden door gemeenschappelijk overleg. Punt 6. Om eensgezindheid en vruchtbaar de onderlinge verhoudingen tussen bisschoppen en religieuzen gunstig te beïnvloeden, zullen de bisschoppen en de religieuze oversten op geregelde tijden en zo dikwijls als dit wenselijk lijkt bij elkaar moeten komen om al die zaken te bespreken die in het algemeen betrekking hebben op het apostolaatswerk in het betreffende gebied.

Hoofdstuk 3. Over de bisschoppen in hun onderlinge samenwerking voor het gemeenschappelijke welzijn van meerdere kerken. Punt 1. De synoden, de concilies en vooral de bisschoppenconferenties. Vanaf de eerste eeuwen van de kerk hebben de bisschoppen, niet tegenstaande het feit dat zij aan het hoofd stonden van plaatselijke kerken, onder aandrang van hun gemeenschappelijke verbondenheid in broederlijke liefde en van hun besef van de universele zending welke aan de apostelen gegeven was, hun krachten en hun besluiten samengebundeld om beter het gemeenschappelijke welzijn en het eigen welzijn van de afzonderlijke kerken te kunnen behartigen. Daarom zijn ofwel synoden, ofwel provinciale concilies, of ook wel plenaire concilies ingesteld, waarin de bisschoppen van verschillende kerken een gelijke gedragslijn opstelden, zowel wat betreft het onderrichten van de geloofswaarheden als ook betreffende de ordening van de kerkelijke tucht. Het is de wens van deze heilige ecumenische kerkvergadering dat de eerbiedwaardige instellingen van synodes en concilies tot nieuwe en krachtige bloei zullen komen, opdat daardoor overeenkomstig de eigentijdse omstandigheden beter en krachtiger gezorgd zal kunnen worden voor de groei van het geloof en voor het behoud van de tucht in de verschillende kerken. Vooral in de huidige tijd kunnen de bisschoppen hun ambt dikwijls niet goed en met vrucht meer uitoefenen wanneer zij niet komen tot een steeds hechtere eensgezindheid en nauwer verbondenheid in de samenwerking met andere bisschoppen. Daar nu de bisschoppenconferenties, zoals die in verschillende landen reeds bestaan, voortreffelijke bewijzen hebben geleverd van een vooruitgang in apostolaatsactiviteit, houdt deze heilige kerkvergadering het voor zeer gewenst dat overal ter wereld de bisschoppen van éénzelfde land of van éénzelfde gebied zich tot één kring samenvoegen en op gezette tijden samenkomen om door uitwisseling van beleids- en ervaringsgegevens en door gemeenschappelijk beraad te komen tot een geheiligde bundeling van krachten tot nut van het gemeenschappelijk welzijn van de betrokken kerken. Daarom stelt zij het volgende vast over de bisschoppenconferenties. Ten eerste, een bisschoppenconferentie kan omschreven worden als een vergadering waarin de opperpriesters van een land of gebied hun pastorale taak gemeenschappelijk uitoefenen om aldus het goede dat door de kerk aan de mensen geschonken wordt te bevorderen door middel vooral van apostolaatsvormen en planningen welke aansluiten bij de voorhanden leeftijdssituaties. Ten tweede, alle bisschoppen, van welke ritus ook, de hulpbisschoppen, de wijbisschoppen en de andere titulaire bisschoppen die van de apostolische stoel of van de bisschoppenconferenties een bijzondere taak kregen opgedragen, niet echter de vicarissen-generaal, horen bij een bisschoppenconferentie. De overige titulaire bisschoppen zijn rechtens geen leden van zo'n conferentie, evenmin als de gezanten van de paus met het oog op de bijzondere taak die deze in een bepaald gebied te vervullen hebben. Aan de residerende bisschoppen en hun hulpbisschoppen
komt beslissend stemrecht toe. Wat betreft de wijbisschoppen en de andere bisschoppen die rechtens bij de bisschoppenconferentie aanwezig mogen zijn, bepalen de statuten van de conferentie of zij een beslissende of een adviserende stem zullen hebben. Ten derde. Iedere bisschoppenconferentie maakt haar eigen statuten, die door de apostolische stoel moeten worden goedgekeurd. Behalve in verschillende andere middelen moeten deze statuten voorzien in bepaalde functies die krachtig kunnen bijdragen tot het bereiken van het gestelde doel, zoals bijvoorbeeld een permanente raad van bisschoppen, bisschoppelijke commissies en een algemeen secretariaat. Ten vierde. De besluiten van een bisschoppenconferentie hebben juridische verplichtingskracht, op voorwaarde dat zij legaal en met 2/3 van de stemmen van de stemgerechtigde deelnemers genomen zijn, en dat het gevallen betreft waarvoor het algemeen recht zo bepaald heeft of een speciaal mandaat van de apostolische stoel, uit eigen beweging of op verzoek van de conferentie zelf uitgevaardigd, dit heeft toegestaan. En ten vijfde, wanneer bijzondere omstandigheden dat vragen, kunnen met goedkeuring van de apostolische stoel bisschoppen van verschillende landen samen één bisschoppenconferentie vormen. Om grotere belangen te bevorderen of in bescherming te nemen, moeten ook de betrekkingen tussen de bisschoppenconferenties van verschillende landen bevorderd worden. En ten zesde, ten sterkste wordt aanbevolen dat de hoofden van de Oosterse kerken bij het bevorderen van de eigen kerkelijke tucht en het begunstigen van activiteiten, welke het godsdienstig leven ten goede komen, in hun synoden ook rekening zullen houden met het algemeen welzijn van geheel het kerkelijk gebied, wanneer daarin kerken van verschillende ritus worden aangetroffen. Volgens normen welke door het bevoegde gezag zullen moeten worden vastgesteld, dienen zij daarom in interrituele samenkomsten tot een gemeenschappelijk overleg te komen. Punt 2. De omschrijving van het gebied van de kerkelijke provincies en de oprichting van grotere kerkelijke gebieden. Het heil van de zielen vraagt niet alleen om een goede omschrijving van bisdommen, maar ook om een juiste omschrijving van kerkelijke provincies. Het is zelfs gediend met de oprichting van grotere kerkelijke gebieden. Want aldus kan beter tegemoet worden gekomen aan de noden van het apostolaat overeenkomstig de sociale en lokale omstandigheden en kunnen tevens gemakkelijker vruchtbare contacten tot stand komen, hetzij tussen de bisschoppen onderling, hetzij tussen deze en de metropolieten en de andere bisschoppen van hetzelfde land, hetzij tussen de bisschoppen en de burgerlijke overheden. Ter bereiking van de opgezomde doelstellingen wil de Heilige Synode het volgende vaststellen. Ten eerste, de omschrijvingen van de kerkelijke provincies dienen op een aangepaste wijze herzien te worden en de rechten en privileges van de metropolieten moeten in nieuwe en aangepaste regels worden vastgelegd. Als regel dient te gelden
dat alle bisdommen, ten tweede dus, en andere territoriale gebieden, welke volgens het recht met bisdommen worden gelijkgesteld, in een kerkelijke provincie worden opgenomen. Daarom moeten de bisdommen, die tot nu toe onmiddellijk aan de apostolische stoel onderworpen waren, en met geen enkel ander bisdom waren verbonden, zo mogelijk tot een nieuwe kerkelijke provincie worden samengevoegd, of anders in die kerkprovincie worden ingelijfd welke het meest nabij is gelegen of daartoe het meest geschikt is. En zij moeten overeenkomstig de normen van het algemeen recht gesteld worden onder de metropoliet. Ten derde, wanneer dit nuttig mocht blijken, dienen de kerkelijke provincies tot grotere kerkelijke gebieden te worden samengevoegd. Het recht moet hieromtrent nadere bepalingen geven. Het is gewenst dat de daartoe bevoegde bisschoppenconferenties de kwestie van de omschrijving van de kerkprovincies of van de oprichting van grotere verbanden in studie gaan nemen, en wel volgens de richtlijnen die in nummer 23 en 24 met betrekking tot de bisdomsomschrijving reeds gegeven zijn. Hun adviezen en wensen dienen zij aan de apostolische stoel voor te leggen. Punt 3. De bisschoppen die een interdiocesane functie vervullen. De pastorale noden eisen in stijgende mate dat bepaalde pastorale taken in eensgezindheid worden geleid en verzorgd. Daarom is het goed dat enige functies worden ingesteld welke ten dienste staan van alle, of althans van meerdere bisdommen van een bepaald gebied of land. Zulke functies kunnen ook aan bisschoppen worden gegeven. Tussen prelaten of bisschoppen die deze functies vervullen en de diocesane bisschoppen en de bisschoppenconferenties moet naar de wens van deze heilige kerkvergadering altijd een broederlijke verbondenheid bestaan en eensgezindheid moet tussen hen heersen in de herderlijke zorg. Nadere bepalingen hieromtrent moeten door het algemeen recht worden gegeven. Aan de geestelijke verzorging van militairen moet met het oog op hun bijzondere levensomstandigheden zeer grote aandacht worden besteed. Daarom moet in ieder land, als dat enigszins mogelijk is, een legervicariaat worden opgericht. Zowel de legervicaris als de aalmoezeniers moeten zich in eendrachtige samenwerking met de diocesane bisschoppen met grote kracht aan dit moeilijke werk geven. Daarom dienen de diocesane bisschoppen aan de legervicaris voldoende priesters af te staan die voor dit belangrijke werk geschikt zijn. En ook moeten zij alle initiatieven steunen die een verbetering van het geestelijk welzijn van de militairen beogen. Algemene opdracht. De Heilige Kerkvergadering beslist dat bij de herziening van het kerkelijke wetboek, volgens de beginselen die in dit decreet zijn gegeven, nieuwe geëigende wetten gemaakt moeten worden. Hierbij dient overwogen te worden datgene wat de commissies en de concilievaders naar voren hebben gebracht. Ook beslist de Heilige Kerkvergadering dat algemene directoria voor de zielzorg zullen moeten worden samengesteld ten gerieve van bisschoppen en pastoors. Daarin zullen hun duidelijke werkwijzen worden geboden om hun herderlijke taak gemakkelijker en beter te kunnen vervullen.
Eveneens zal een bijzonder directorium worden samengesteld voor de herderlijke zorg over bijzondere groepen van gelovigen en wel overeenkomstig de verschillende nationale of regionale omstandigheden. Ook zal er een directorium verschijnen voor het catechetisch onderricht van het christelijke volk, waarin gehandeld zal worden over de fundamentele beginselen en de opbouw van dat onderricht en over het schrijven van boeken over deze materie. Bij het samenstellen van deze directoria zal eveneens rekening worden gehouden met de bemerkingen die door de conciliaire commissies of door de concilievaders gemaakt zijn. Het geheel en ieder van deze punten, uitgevaardigd in dit decreet, hebben de instemming van de vaders van het Heilige Concilie gekregen. Ook wij keuren ze goed en stellen ze krachtens de ons door Christus verleende apostolische macht in vereniging met de eerbiedwaardige vaders in de Heilige Geest onwrikbaar vast. En, wat in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld, laten wij ter ere Gods afkondigen. Rome, bij Sint-Pieter, 8 oktober in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. Gevolgd door de handtekeningen van de concilievaders. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van alweer een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie. Christus Dominus, over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk. Gepubliceerd dus op 28 oktober 1965. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, dan lezen wij u opnieuw voor uit een ander kerkelijk document. Nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7.

En we bieden de lezingendienst op deze zaterdag 15 augustus, waarop wij het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren. De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking, van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar zoon in het paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne op pagina 1555 en aansluitend daarop de psalmen vanaf pagina 1556 met de antifone op pagina 1383. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de koning der koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Koning der Koningen aanbidden. Heden is zijn moeder, de maagd Maria, ten hemel opgenomen. Door aarde, zee en firmament, geëerd, gevierd als God erkend, hem die de hele schepping schraagt, hem draagt de zuivere moedermaagd. Wie zon en maan naar orde en tijd, gehoorzaam zijn in dienstbaarheid, ontvangt Maria in haar schoot, aan Gods genade deelgenoot. O moeder, zalig is uw lot, uw schoot omsluit de Zoon van God. Wiens greep de wereld overspant en die u schiep met meesterhand. Gij die door de engelgroet verblijd, door Gods geest overschaduwd zijt, gij hebt de heiland voortgebracht, die door de volken werd verwacht. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. Reis op, koninklijke maagd, hemelse luister komt u toe. Treed binnen in het paleis van de koning der glorie. Aan God hoort de aarde en al wat daarop is. De aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer,
door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rijs op, koninklijke maagd, hemelse luister komt u toe. Treed binnen in het paleis van de koning der glorie. God heeft haar gekozen en boven allen uitverkoren. In zijn tent laat hij haar wonen. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, een machtige hulp in de nood. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, al vallen de bergen in zee, al raast en kookt ook de branding, en beukt zij de rotsige kust. Een stroom van water verkwikt Gods stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint. Al schreeuwen de volken en woelen de landen, al ratelt de donder en siddert de grond. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde. Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagens steekt hij in brand. Wees niet halsstarrig, erkent mij als God, als vorst van de volken en heerser der aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft haar gekozen en boven allen uitverkoren. In zijn tent laat hij haar wonen. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Maagd Maria? Zijn stad op de heilige bergen, de Heer heeft haar lief. De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, Jeruzalem, stad van God? Eens worden Egypte en Babel geteld tot hen die de Heer vereren. Ja, Filistijnen en Tyrus en Kus. Ook zij worden burgers van Sion. Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren. En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer. Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis. Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Maagd Maria? Zalig zijt gij, Maagd Maria,
omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, onophoudelijk dank ik God voor u en gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring om hem waarachtig te kennen. Moge hij uw innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus, toen hij hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd en hemzelf verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult. En gij die dood waart door uw afdwalingen en uw zonden, waarin gij eertijds hebt geleefd volgens de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen. Trouwens, ook wij allen, zonder uitzondering, hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zelfzucht en onze boze neigingen van ons wilden. Uit onszelf waren wij een voorwerp van Gods toorn, evenzeer als de anderen. Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbijkomende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof, niet aan uzelf. Gods gave is het, niet aan uw prestaties. Niemand mag zich verhoogvaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.

Hoe schoon en heerlijk is het, de maagd Maria, die uit deze wereld is opgegaan naar Christus. Te midden van de heiligen straalt zij als de zon aan de hemel. Bij de engelen is er vreugde en de aartsengelen jubelen om de maagd Maria. Te midden van de heiligen straalt zij als de zon aan de hemel. Uit een preek van de heilige priester Johannes van Damascus, overleden in het jaar 750. Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken, door de overtreding was hun geest beneveld en zij waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden verjaagd. Maar hoe zou thans het paradijs niet openstaan voor haar die elke bekoring van de zonden heeft afgeslagen, die de vrucht heeft voortgebracht van de gehoorzaamheid aan God en Vader en voor alle stervelingen het leven opnieuw heeft doen beginnen? Hoe zou de dood een prooi kunnen vinden in deze zalig geprezen vrouw die, door de persoon van het woord Gods, zelf geheel met God verbonden was? Hoe zou het dodenrijk haar kunnen opnemen? Waarom zou zij niet veeleer een woonstede krijgen bij Christus, de weg en de waarheid, die gezegd heeft, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn? Zeker, kostbaar is de dood van Gods heiligen, maar kostbaarder is het heengaan van Gods moeder uit dit leven. Toen riepen Adam en Eva, onze stamouders, luid en vol vreugde uit: zalig dochter, die ons van de straf voor de overtreding van het gebod hebt bevrijd. Gij hebt van ons een sterfelijk lichaam ontvangen. Door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht. Gij hebt uw mens zijn aan ons te danken. Aan u danken wij ons welzijn. Gij hebt ons uit de ballingschap teruggeroepen naar onze oude verblijfplaats. Wij hadden het paradijs gesloten. Gij hebt de weg geopend naar de boom van het leven. Door ons is droefheid gekomen naar vreugde. Door u daarentegen is er weer vreugde gekomen naar droefheid. Hoe zoudt gij, onbevlekte, onderhevig kunnen zijn aan de dood? Gij zijt de brug naar het leven, de ladder naar de hemel. De dood zal voortaan de overgang zijn naar de onsterfelijkheid. En zelf sprak Maria, zonder vrees voor de werkelijkheid: in uw handen, Zoon, beveel ik mijn geest. Ontvang dan mijn geest die u zo dierbaar is. Ontvang mijn ziel die gij voor schuld hebt gevrijwaard. Aan u, niet aan de aarde, vertrouw ik mijn lichaam toe. Breng mij van hier over naar u. Waar gij zijt, vrucht van mijn schoot, laat ook mij daar uw woning delen. Ik haast mij naar u, voor wie geen afstand te groot was om tot mij te komen. Toen zij dit gezegd had, hoorde zij op haar beurt: kom, gezegende moeder, treed binnen in mijn rust. Sta op en kom, mijn vriendin, schoonste onder de vrouwen. De winter is nu voorbij. Schoon zijt gij, geheel en al, mijn geliefde. Geen smet is er aan u. De geur van uw zalfolie gaat alle reukwerk te boven.

meer dan welzijn en schoonheid, zijt gij door de Heer bemind. Waardig zijt gij koningin des hemels te worden genoemd. Vol vreugde zijn de koren van de engelen, uw deelgenoten en medeburgers. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria opnieuw geopend. Vol vreugde zijn de koren van de engelen, uw deelgenoten en medeburgers.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in Uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

Dat de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu

en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. En voor deze Lauden zijn wij verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. De hymne kan u vinden op pagina 1384. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1385. En de psalmen vindt u vanaf pagina 780.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Stralend als de dageraad, als het zonlicht, zondeloos, gloeiend als een gouden roos, in een koninklijke staat.
1: Niets dan licht en niets dan glans, als de zon in praal en pracht, als de zilveren maan bij nacht, stijgt Maria naar de trans.
2: Waar de Godheid in zijn troon zietelt in het eeuwig licht, staat zij voor zijn aangezicht en ontvangt de hemelkroon.
1: O, hoe liefelijk en schoon wordt haar heerlijkheid onthuld, wordt de profetie vervuld, staat zij voor haar grote zoon.
2: O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon, treed voor uw getrouwen in.
1: Heilige drievuldigheid, die Maria zo verheft, dat zij allen overtreft, u zij onze lof gewijd. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: God, mijn God, zet jij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstreken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij

0: in de vreugde van de Heer. Verheven is de Maagd Maria boven de koren der engelen. Laat allen die geloven zich in de Heer verheugen en een loflied zingen.
1: Looft de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem.
1: Looft hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
0: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
1: Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
0: Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
1: Looft hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
0: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
1: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en volken, prijst hem.
0: Looft de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
0: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
1: Looft de Heer, zeegedroogten. Alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
0: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
1: Israël, looft de Heer. Prijs en verhept hem eeuwig.
0: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
1: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, bromen, ontmoedigen, prijst de Heer.
0: Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest, laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Verheven is de Maagd Maria boven de koren der engelen. Laat allen die geloven zich in de Heer verheugen en een loflied zingen. Zo hoog heeft de Heer uw naam verheven, dat uw lof nooit zal wijken uit de mond der mensen.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof wil klinken ten midden der zijnen.
0: Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
0: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
1: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Wierd feest in uw legerplaatsen.
0: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trekt met uw raad door het hedense land. Bestraf de vijandige volken.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrekt aan hen het bonus van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zo hoog heeft de Heer uw naam verheven, dat uw lof nooit zal wijken uit de mond der mensen. Volgens de profeet Jesaja. Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me diep om mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden.
1: Heden is de maagd Maria ten hemel opgenomen.
0: Heden is de maagd Maria ten hemel opgenomen.
1: In eeuwigheid triomfeert zij met Christus.
0: Ten hemel opgenomen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Heden is de maagd Maria ten hemel opgenomen. Wie reist daar op als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon, maar ook geducht als een leger.

0: reis daarop als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon, maar ook geducht als een leger.
1: Geloofd zij Jezus, onze verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Verlosser van ons allen, die de schoot van de maagd Maria tot uw woonplaats hebt uitgekozen en tot een tempel van de Heilige Geest. Maak ook ons tot een tempel waarin uw geest voor altijd woont.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Koning der koningen, gij hebt uw moeder met ziel en lichaam bij u opgenomen in de hemel. Laat ons steeds bedacht zijn op wat hierboven is.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Heer van hemel en aarde, gij hebt Maria als koningin een plaats gegeven aan uw rechterhand. Geef dat wij eens mogen delen in dezelfde heerlijkheid.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Almachtige eeuwige God, je hebt de onbelekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen u, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u
0: en met uw geest.
1: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven we de Heer.
0: Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. U weet het, het is opnieuw het moment om samen even terug te blikken op de voorbije zendweek. In deze afgelopen warme dagen die we hebben mogen kennen, mocht u opnieuw heel wat ontvangen op Radio Maria. En daar willen we dus graag even een overzicht van geven. Aan de hand van korte fragmenten geeft het u de kans om eventueel programma's integraal opnieuw te gaan beluisteren. Dat kan zeer zeker via onze website www.radiomaria.be. Bovendien kan u er niet naast kijken. Wij gaan op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneu op 6 oktober. Tal van bussen, 12 in totaal, zullen opnieuw van overal in Vlaanderen vertrekken in de richting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu, waar we een heel programma zullen doorlopen. We doen de gebeden weg, we gaan de Eucharistie celebreren in de Grote Kerk. Er volgt een moment van conferentie en ook de mogelijkheid natuurlijk om de ziekenzegen te ontvangen, in het bijzonder tijdens de eucharistische aanbidding op het heiligdom. En een slotmoment aan de bron kan zeker niet ontbreken. Middagmaal zullen wij ook samen genieten en dat alles voor een kostprijs van €60 per persoon. U kan via de website op de juiste pagina terechtkomen waar u helemaal online uw inschrijving kan voltooien, inclusief betaling. Eens deze betaling is gebeurd, is uw inschrijving ook officieel. We hopen dan ook natuurlijk dat we u met de velen mogen verwelkomen op onze bedevaart. Heeft u nog vragen of bemerkingen, of het lukt niet helemaal online, dan kan u natuurlijk met ons telefonisch contact opnemen. Tijdens de maand augustus kan dat in de voormiddag van maandag tot en met vrijdag. Dus van 9:45 tot 12:00 zijn wij bereikbaar. En dat kan natuurlijk ook voor vragen rond onze programmatie. U kan altijd een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be. We doen er alles aan om u zo snel mogelijk van antwoord te dienen. Dat gezegd zijnde gaan we dus kijken naar de programmatie van de afgelopen dagen. Wij beginnen op maandag 10 augustus. In Elke Dag Telt hoorde u door middel van Marieke opnieuw enkele evenementen die zullen plaatsvinden in de maand augustus. Zo is er op 20 augustus bijvoorbeeld de gebedsgroep Caranova, die een actie van evangelisatie in het centrum van Gent organiseert. Bidden en zingen bij het Allerheiligste in de kerk, terwijl er op de Korenmarkt kaarsjes en bijbelverzen worden uitgedeeld. En u wordt uitgenodigd tot gebed. Zeer welkom om mee te doen of van thuisuit mee te bidden natuurlijk. Er is jongerenaanbidding die plaatsvindt op 21 augustus in de abdij van Afleghem. En dat van 20:00 tot 22:00 met ontmoeting nadien. Adres is abdij Afleghem, Abdijstraat 6 in de kerk, 1790 Hekelgem, onderdeel dus van Afleghem. Overnachting is mogelijk mits inschrijving. U gaat naar www.aanbidding.abdijafleghem.be. Tijdens deze aanbidding wordt stilte afgewisseld met muziek en is er de mogelijkheid om een catechese bij te wonen of de complete mee te bidden met de monniken. En ook de verschillende activiteiten rond het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten hemelopneming, dat werd ook zeer zeker vermeld, betekent ook dat wij op 15 augustus aanwezig zullen zijn met Radio Maria in Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede, want dan vinden die mooie, welgezinde dagen plaats. En we zullen dus ook van daaruit de Eucharistie uitzenden om 3:00, die u helemaal kan meevolgen op Radio Maria. Geen zorgen, in de ochtend is er ook om 10:00 de Heilige Mis te volgen op de radio. In het programma Catechismus mochten wij op maandag verder bidden in de school van de heilige Dominicus, in het derde deel van deze reeks, gegeven door zuster Mary Amata.
2: De zevende manier om te bidden is ook heel bijzonder, uniek voor Dominicus. Aldus het boekje, het zegt, hij werd ook vaak aangetroffen terwijl hij zijn hele lichaam naar de hemel strekte in gebed, als een pijl die recht uit een boog werd geschoten. Hij had zijn handen boven zijn hoofd uitgestrekt en ingestrengeld of eensgezind open, alsof hij iets uit de hemel wilde opvangen. En men gelooft dat hij op zulke momenten een vermeerdering van genade ontving en in vervoering werd gebracht, en dat hij zijn gebed van God de gaven van de Heilige Geest verwierf voor de orde die hij had gesticht, en voor hemzelf en zijn broeders zoveel vreugde en plezier in het praktijk brengen van de zaligsprekingen. Dominicus heeft de woorden van Psalm 28 gebeden, die zeggen, hoor mijn smeekbeden als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Dominicus smeekte God om de gaven van de Heilige Geest voor zijn orde, en ze werden geschonken. Hij bleef niet lang in dit soort gebed, maar het leek alsof hij van een lange reis aankwam. Maar nadat hij zo'n gebed had ervaren, heeft hij zich gedragen als een profeet. Hij was vader voor zijn broeders, meester van zijn nieuwe orde en prediker. Dit zijn de sferen waarin hij profetisch handelde, wat nodig was voor het begin van een nieuwe orde in de kerk. Wat van belang is voor ons, is dat hij een uitstorting van de Heilige Geest heeft gehad vanwege zijn gebed. Wij kunnen ook bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest in ons eigen leven. Een vervulling van de Heilige Geest die alles nieuw maakt.
1: Om 10:30 was er De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit het document, het decreet moet ik zeggen, van het Tweede Vaticaans Concilie over het bisschopsambt Christus Dominus. In Vivendo kwamen een tal van lofprijzingsliederen aan bod, en dan mocht u om 17:30 opnieuw vernemen over de paus en het Vaticaan in Radio Vaticaan. Zo mochten wij nog eens stilstaan bij het pastorale bezoek dat paus Leo XIV heeft afgelegd aan Assisi, en konden we de homilie beluisteren tijdens de Eucharistie in de Porzioncula in Santa Maria degli Angeli, ter gelegenheid dus van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. En op die dag vierden we ook het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Er komt een apostolische reis aan hier niet zo ver vandaan, namelijk van 25 tot en met 28 september zal de Heilige Vader afreizen naar Frankrijk. We overliepen samen zijn reisschema. En u hoorde de vertaling van de meditatie die de paus gaf tijdens het Angelus van zondag 9 augustus, de 19e zondag door het jaar. Om 9:15 ging Nele in gesprek met broeder Jean Baudouin, die in Syrië in een klooster verblijft. We gaan luisteren naar een fragmentje uit De Kerk Leeft van maandagavond en maken zo de overgang naar dinsdag 11 augustus.
3: Was u op dat moment al verbonden aan het klooster? Had u al een bepaalde keuze gemaakt?
4: Het klooster hier ontvangt bezoekers die ook op zoektocht zijn en die dus volledig het dagelijkse leven kunnen meeleven. Dus het was in status als bezoeker die echt wel, ik wilde niet gewoon Syrië bezoeken, ik had echt wel een dorst om het dagelijkse leven mee te leven.
3: Ja. En ja... U bent daar dan op een bepaald moment wel binnengegaan. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, dus na 6 maanden ben ik teruggekeerd naar België om mijn studies af te werken. Ik dacht van ja, dat hoort wel. En toen ik dus mijn studies had afgewerkt, was het duidelijk voor mij dat ik, dat ik wilde terugkeren naar Syrië, naar het klooster. En dat was in 2010. Heel mijn familie is naar de luchthaven geweest, heeft mij uitgewuifd en ben vertrokken.
3: En eigenlijk nooit meer teruggekeerd en zij om te bezoeken?
4: Ja, dus voorlopig denk ik nu, ik kan niet zo heel vaak terug. Ik ben 2 keer teruggekeerd, vooral om de paspoorten te vernieuwen en zo. Ook omdat er zijn mensen in ons klooster die bijvoorbeeld uit arme landen komen, die dan niet de mogelijkheid hebben om vaak hun familie te zien. Dus om alles in evenwicht te houden, is het niet makkelijk, alleen niet evident dat één iemand elk jaar zou terugkeren en een andere persoon misschien nooit in zijn leven zou kunnen terugkeren. Dus, ik keer niet vaak terug, kan het zo zijn. Familie is wel geweest 2 jaar geleden en het was ook oorlog, dus waardoor het moeilijk was voor ons om te gaan en voor mijn familie om te komen.
3: Ja, want u zegt, ik ben in 2010 dan vertrokken om echt binnen te gaan in het klooster. Dat was, als ik het goed heb, het jaar voordat de oorlog is uitgebroken dan.
1: Op dinsdag 11 augustus sprak professor Herman de Deyn ons over het belang van rituelen in zijn catechese.
5: In het tweede deeltje van deze uiteenzetting zal ik het hebben over dus christelijke rituelen. En het centrale christelijke ritueel, dat natuurlijk zoals alle rituelen een erfenis is, is het ritueel van de heilige Eucharistie. Heel dat ritueel draait rond een centrale figuur en rond centrale gebeurtenissen van die figuur, namelijk de Godmens Christus. Wat wij vieren in het ritueel van de Eucharistie is het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal dat zelf een soort condensatie is van het centrale gebeuren in het leven van Christus en in het leven van alle christenen, namelijk het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Dat ritueel hebben wij geërfd van de eerste christenen. En de eerste christenen hebben dat zelf geërfd van de leerlingen van Jezus, die na de dood en de verrijzenis van Christus elke eerste dag van de week, elke zondag, samenkwamen om dat laatste avondmaal dat ze met Christus, met Jezus beleefd hadden, te herbeleven. Dus typisch voor een ritueel is dat het, voor dit ritueel zeker, dat het tegelijk een herdenking is en een heractualisering, een herbeleving.
1: In een voorgaande aflevering van Mystieke Lectuur hebben we geprobeerd om de realiteit van het geestelijk leven meer van nabij te bekijken, samen met eerwaarde heer Paul van der Stuift. In enkele edities geleden hebben we aan Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jeanne Schmitz-Rouly. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië. Hij overleed in 1968 te München in Duitsland. Een mooi voorbeeld van wat men noemt een contemplatieve theoloog. Voordat we Lucie Christine aan het woord mochten laten over haar innerlijke ervaring, stonden we stil bij het boek waarin zij bidt en mediteert, De Navolging van Christus, van Thomas Akempis. We luisteren naar een fragmentje uit Mystieke Lectuur van dinsdag 11 augustus.
6: Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. En ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde.
1: De heilige Alphonsus de Liguori, de leraar van de moraaltheologie. We mochten hem beter leren kennen in de kerkleraars om 1 uur. Recent nog op een congres van moraaltheologie moedigde paus Leo XIV de theologen aan om bij deze heilige te rade te gaan. Hij is bekend als de doctor van de moraaltheologie. Zo wist de heilige Alphonsus een evenwichtige synthese te vinden tussen de wetten van God en de dynamiek van het menselijk geweten en de vrijheid, terwijl hij tegelijkertijd een liefdevolle, begripvolle en geduldige houding aannam tegenover zijn medemensen en zo een zichtbaar teken werd van Gods oneindige barmhartigheid, zo zei nog paus Leo XIV. We gaan luisteren naar een fragmentje uit De Kerkleraars over de heilige Alphonsus de Liguori, u gebracht door Nele.
7: Tu scendi dalle stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben. Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. De menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in 1 beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver, maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig, maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade.
1: In de heiligenbrief van die dag om 17:30 bracht Mark van Horik u het verhaal van de heilige Jeanne Jugon. We luisteren naar een fragment.
8: Weldra kloppen andere behoeftige bejaarden aan de deur met de vraag te worden opgenomen en de zusters verhuizen naar een ruimer onderkomen. De gulle gaven van vrienden en het inkomen dat de zusters uit hun arbeid putten zijn niet langer toereikend om het huis draaiend te houden. De goede oude vrouwen die gewoonlijk uit bedelen gingen, zeggen tegen Jeanne: vervang ons, collecteer in onze plaats. Een broeder van de heilige Johannes de Deo spoort de stichteres aan deze raad op te volgen, geeft haar haar eerste collectemand. De trotse Bretonse aard van Jeanne verzet zich tegen deze noodzaak, maar uiteindelijk legt ze zich toch erbij neer. Jullie zullen worden uitgezonden om te collecteren, meisjes van mij, zal ze later tegen de novicen zeggen. Dat zullen jullie niet gemakkelijk vinden. Ik heb het ook gedaan met mijn collectemand. Het kostte me grote moeite, maar ik deed het voor de goede God en voor zijn armen. Dat is de oorsprong van de collecte, welke de belangrijkste bron van inkomsten wordt van de kleine zusters van de armen. Tijdens hun rondgang vraagt Jeanne niet alleen geld, maar ook gaven in natura, bijvoorbeeld groenten, lakens, wol, ketels. Ze worden niet altijd goed ontvangen. Op een dag belt ze aan bij een rijke, oude, gierige man. Ze weet hem toch te overtuigen en ontvangt een royale gift. De dag daarop meldt de collectante zich wederom bij hem aan, maar deze keer wordt hij boos. Mijn beste meneer, antwoordt ze hem, mijn armen hadden gisteren honger. En vandaag hebben ze nog honger en morgen zullen ze nog altijd honger hebben. Wanneer hij zijn kalmte heeft hervonden, geeft de weldoener opnieuw en belooft het te blijven doen.
1: En zoals de paus er ons aan herinnerde, stond de gedachtenis van de heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe op de agenda van de kerk en van de liturgie. Hij en zijn leven is ook het onderwerp van het boek dat wordt voorgelezen en dat ik zelf tot u mag brengen, het verhaal van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. We gaan luisteren naar een fragmentje van dinsdag en dat vormt onze brug naar woensdag 12 augustus. Een van de mooiste kenmerken van pater Maximiliaan is ongetwijfeld zijn liefdevolle zorg voor de zieken. Als men zijn briefwisseling doorbladert, staat men er verwonderd over hoe deze ernstig zieke man, die zijn artsen verbaasde door de weerstand die hij aan zijn ziekte bood, bij al zijn werk zoveel heeft kunnen schrijven om oversten en medebroeders aan te sporen de grootste zorg aan de zieken te besteden. En dat de zieke medebroeders deze geestelijke, moederlijke zorg van pater Maximiliaan, die helemaal in overeenstemming was met de ware geest van de Serafijnse regel, waardeerden, blijkt duidelijk uit de eenstemmigheid waarmee zij zijn tederheid bevestigen en hoogelijk prijzen. Alle berichten die wij in bezit hebben, elke getuigenis wordt de kerkelijke rechtbanken afgelegd, bevestigen de bijzondere liefde waarmee pater Maximiliaan de zieken omringde. We hebben hier niet alleen te doen met getuigenissen over zijn liefde in het algemeen, maar ook met gebeurtenissen die werkelijk ontroeren. Pater Isidorus Kosbal vertelt het volgende feit dat hij toeschrijft aan de bovennatuurlijke gaven van pater Maximiliaan. In 1929 werd een van mijn studiegenoten, Ladislaus Wyrzbinski, op het kleinseminarie ernstig ziek. Hij is nu overleden. Pater Alfons en pater Maximiliaan waakten 's nachts beurtelings bij de zieke. Toen pater Maximiliaan de beurt had, bad hij vurig en maakte een kruisteken op zijn voorhoofd. Pater Alfons heeft dit gezien en vertelt erover in zijn aantekeningen. Wat mij betreft heb ik de jongen 's avonds tevoren nog ernstig ziek gezien, maar de volgende morgen was hij genezen en ging met mij naar de klas. Op woensdag waren wij via Radio Vaticaan Live opnieuw helemaal verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, die deze keer opnieuw in de Sint-Pietersbasiliek werd gehouden. Er is geen woensdag zonder de verhalen van Sint-Jozef, die u kon beluisteren om 11:15. En we kregen een terugblik op de jaren 1825, 1507 en 470 in Anno Domini, u gebracht door mijn collega Marieke. In Katowice op woensdagavond hoorden wij over de film War Room. Een Amerikaans christelijk drama dat werd geschreven door twee broers, Alex en Stephen Kendrick, en geregisseerd door Alex Kendrick. En we kennen hen van verschillende christelijke films, zoals Fireproof, Facing the Giants en Courageous. De titel War Room kan eigenlijk vertaald worden naar oorlogskamer. De regisseur zegt daarover: "We noemden het War Room omdat we, net als de militairen, God moeten zoeken voor de juiste strategie voordat we de strijd aangaan. Heel deze film gaat eigenlijk over de kracht en het belang van het gebed, in het bijzonder in gezinnen." Het vertelt namelijk het verhaal van Tony en Elizabeth Jordan, een gehuwd koppel dat zeer succesvol is. Ze hebben veel geld, een prachtig groot huis en een mooie dochter, Danielle. Maar achter dat mooie plaatje van dat perfecte gezinnetje is echter de verhouding tussen Tony en zijn vrouw zeer gespannen. Hij werkt zeer hard als farmaceutische verkoper en is bijna nooit thuis voor zijn dochter. Ook Elizabeth werkt veel als makelaar en dus de dochter gaat regelmatig spelen en logeren bij de buren. Op een dag zal Elizabeth het huis van een oudere vrouw, Miss Clara, verkopen. En deze vrouw die merkt dat Elizabeth zeer onrustig is innerlijk en dus met veel stress te maken krijgt. Na enkele gesprekken onderling vraagt Miss Clara aan Elizabeth om voor haar huwelijk te vechten. En dit op één manier: te bidden voor haar man Tony. We gaan luisteren naar een fragmentje uit deze mooie, beklijvende film War Room en maken zo de overgang naar donderdag 13 augustus.
9: Laat mensen opstaan die van u houden, u zoeken en u vertrouwen. Laat ze opstaan, Heer. Geef ons een generatie gelovigen die zich niet schamen voor het evangelie. Geef ons een leger gelovigen, Heer, die een hekel hebben aan lauw en bovenal naar uw woord leven. Laat ze opstaan, Heer.
10: Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance.
9: Ik bid voor eenheid onder hen die u lief hebben. Ik bid dat u hun ogen opent, opdat zij uw waarheid zien. Ik bid voor uw bescherming en begeleiding. Laat een generatie opstaan die licht in deze wereld brengt, die onder druk niet zwichten, die niet terugdeinzen als anderen vluchten. Laat ze opstaan, Heer, en verkondigen dat de naam Jezus Christus redding brengt. Laat strijders opstaan die op hun knieën vechten, die u met heel hun hart zullen aanbidden. Heer, roep ons op voor de strijd, opdat we u kunnen uitroepen tot koning der koningen en heer der heren. Ik bid hiervoor met heel mijn hart. Laat ze opstaan, Heer.
10: Raise up a generation, Lord, that will take light into this world. That will not compromise when under pressure. That will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees.

0: Op donderdag mochten wij opnieuw luisteren naar professor Herman de Deyn. Deze keer in een catechese over het belang van het ondernemen van bedevaarten.
1: Ik heb zojuist gesproken over het interessante fenomeen dat door en door menselijke interesses in bepaalde plaatsen, tijdstippen, landschappen en wat weet ik allemaal, die we ook bij geseculariseerde mensen nog altijd even sterk aanwezig zien, dat die in de godsdienst niet worden verworpen, tenminste niet in het katholicisme, maar worden opgenomen in een breder betekeniskader, een religieus betekeniskader. Ik heb al gezegd dat dat te maken heeft met het feit dat zeker in het katholicisme het lichamelijke, de natuur, niet verwerpelijk is, maar integendeel, met al wat daarbij komt, met aandacht voor speciale plaatsen en tijden, opgenomen wordt in die religieuze betekenisorde. Het is zelfs zo dat het katholicisme, het christendom, van meet af aan wat men noemt heidense plaatsen en tijden en beelden en rituelen en gebruiken heeft opgenomen en een nieuwe betekenis gegeven. Denk bijvoorbeeld aan voorouder-cultus die voor bepaalde groepen mensen, voor bepaalde stammen of groepen mensen van uitzonderlijke betekenis is. Bijvoorbeeld ook combinaties die voor binnen een heidense context een heel speciale sacrale betekenis kregen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van berg, grot en water. Wel, dat soort heilige plaats waar die dingen samenkomen en die een puur heidense heilige plaats is, wel, dat wordt soms ook in de religieuze context opgenomen. Lourdes is een mooi voorbeeld van hoe waarschijnlijk een heel oud heidense manier van denken over die combinatie van berg, grot en water, hoe dat opgenomen wordt in de context van de verschijning van de Heilige Maagd in Lourdes.
0: Om 10:30 gingen we in het programma De Rots in de Branding verder met onze wereldreis die we deze zomer mochten maken met onder meer Jos de Kok. En deze keer kwamen we terecht in Rwanda. En dat naar aanleiding van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Zo trokken wij naar de bedevaartsplaats Kibeo in Rwanda. Jawel, dat is ook het heiligdom waarmee we ons iedere maandag biddend verbonden mogen mee weten. We vernamen er niet enkel over de geschiedenis van het land, maar vooral over de verschijningen van onze lieve vrouw en de boodschappen van Maria als moeder van het woord. We luisteren naar een fragmentje uit De Rots in de Branding van donderdag, zomerreis naar Rwanda en Kibeo.
2: Kibeo is een klein dorpje in het bisdom Gigongoro, in het zuidwesten van het land, waar dus tussen 1981 en 1989 de Heilige Maagd verscheen aan meisjesstudenten van de plaatselijke school. Sinds de jaren 80 is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika.
3: En zeker in het licht van deze vrede-genocide, die ook daar ter plaatse zeer hard heeft toegeslagen met tienduizenden slachtoffers in april 1994. En zo bestaat er de getuigenis van pater Pawlowski vanuit Kibeho.
2: Op 14 april 1994 vond er hier in Kibeho een volkerenmoord op reusachtige schaal plaats. 12.000, misschien zelfs tot 20.000 mensen werden vermoord in deze streek.
3: En hij vervolgde: het gebeurde vooral hier in de kerk zelf, waar velen een toevluchtsoord zochten tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats, zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd. Maar het jaar daarop, in 1995, greep in

0: Bego opnieuw een slachting plaats, en dit onder het oog van de VN-vredesmacht, waarbij het Rwandese patriotisch leger 2000 tot 4000 Hutus doodde bij de ontruiming van een vluchtelingenkamp. Kibeho is daarom vandaag een centrum voor vrede en verzoening.
1: Maar wat gebeurde er juist in Kibeho 13 jaar voor deze genocide?
2: In Radio Vaticaan stonden we onder meer stil bij het reisprogramma dat de paus binnenkort zal doorlopen wanneer hij een bezoek brengt aan San Marino, om er onder meer ook de reliquieën van de heilige Marino te vereren. We hoorden de catechese van de generale audiëntie van 12 augustus. En we konden ook de videoboodschap horen die de paus zond naar de Leader Conference of Women Religious in de Verenigde Staten. In het inzicht ging het over iets waar nogal wat onwetendheid over bestaat, namelijk het vage vuur. En dat daar zoveel misverstanden over bestaan, dat is omdat er eigenlijk vaak weinig over geweten is. Zelfs heel wat christenen die ervan uitgaan dat het een soort van sprookje is dat hen als kind werd wijsgemaakt. En nog een ander misverstand bestaat erin dat er mensen zijn die geloven dat iedereen die sterft onmiddellijk recht naar de hemel gaat. De realiteit van het vage vuur vertelt echter een ander verhaal. Reden genoeg om het thema eens uit te diepen, zo sprak Marleen Kaars in deze aflevering van Het Inzicht op donderdagavond.
3: Het vage vuur is dus de realiteit van een zuivering na de dood en is gesteund op een praktijk van gebed voor de overledenen. Er zijn heel wat getuigenissen, zowel uit de Oosterse Christelijke Kerk als uit de Westerse Katholieke Kerk, die laten zien dat het gebed voor overledenen een heel natuurlijke zaak is. Vandaar de uitdrukking: het dogma van het vage vuur is het dogma van het gezond verstand. Zo bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed van de heilige Chrysostomos uit de Oosterse kerk, hij leefde in de 4e eeuw, zijn er aanroepingen en voorbeden voor de doden. Er zijn 4 concilies die over het vage vuur gesproken hebben. Het eerste was het concilie van Lyon en dat was al redelijk laat in 1245. Daarna tijdens het concilie van Firenze. De tekst van Lyon werd er helemaal bevestigd en er werd dan toegevoegd dat wij, levenden, kunnen bemiddelen. Dan heb je het grote concilie van Trente dat antwoorden zal geven op het probleem van de reformatie. Protestanten geloven immers niet in het bestaan van het vage vuur. Sectie 25 van 3 december 1563 behandelt deze problematiek. Ten slotte heb je het Tweede Vaticaans Concilie. En in de nummers 48 tot 50 van Lumen Gentium, die spreken over deze realiteit van loutering, zowel voor personen die in het vage vuur vertoeven, als op het vlak van de kerk.
2: En diezelfde avond, en zo kunnen we de brug maken naar vrijdag 14 augustus, omwille van de herhaling die in de ochtend nog eens te horen was, was de 4e aflevering van Pelgrim in eigen land. We zijn namelijk onderweg van de Zusters van Liefde de Korte Mark naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. In deze 4e aflevering kwamen we onder meer langs het dorpje Gits, waar de bijzondere geschiedenis van de Stevenisten uit de doeken werd gedaan en we een bezoek brachten aan de mooie kerk van Sint-Jacob de Meerdere. Van daaruit ging het naar Roeselare, waar we meer mochten te weten komen over de machtige familie Rodenbach, natuurlijk gekend omwille van het gelijknamige bier, en Albrecht Rodenbach, een van de bekendste telgen van dit geslacht. Van daaruit ging het naar het kasteel van Rumbeke, een pittoresk kasteel dat zeker de moeite waard was om te bezoeken, en mochten we daar de sympathieke Erik en Annemie ontmoeten, echte globetrotters, die sinds hun pensioen nog meer avonturen hebben beleefd en net terug waren uit Chiclayo, de plaats waar paus Leo XIV jarenlang bisschop is geweest voordat hij naar Rome werd geroepen. En met dat fragment gaan we er deze week tussenuit. Althans, voor nu. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren naar Radio Maria. Blijf het zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan zijn we er volgende week heel graag opnieuw en komen we tot bij u met een nieuw wekenoverzicht. Van harte dank en graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land van deze week.
4: Mai, en dat is dan ook nog eigenlijk het land waar de paus eigenlijk vandaan komt, of waar hij toch heel veel jaren heeft geweest, in Chiclayo.
5: Ja, de paus, we zijn dus in Chiclayo geweest. We zijn niet kunnen in de kathedraal gaan, wegens grote werkzaamheden, maar hij hangt daar dus overal uit dat hij dus komt in het najaar, ik geloof in oktober. En die hits, we zeiden, amai, er is daar nog geen voorziening van ophaling van huisvuil, dus het is daar nu heel, heel vuil. En ze hoopt in dat de paus komt, dat er toch wat verbetering is naar de ophuiling of ophaling of opkuising van dat vuil die nu overal rond de slingert ligt.
4: Ja, en we mogen hopen dat het ook blijft doorduren nadat de paus terug vertrekt, hè, want soms kan dat inderdaad de oorzaak zijn van dat een stad of een omgeving extra dingen gaat doen om de paus te ontvangen, en hopelijk blijft het dan ook doorduren.
5: Ze zijn er wel heel trots op, he, dat de paus gaat komen in oktober, ja, ja.
4: En heeft u nog andere avonturen daar beleefd? Zijn jullie altijd zo avontuurlijk? Wat zijn zo de landen die jullie ondertussen al hebben gedaan?
5: Ja, 2 jaar geleden hadden we Zuid-Peru gedaan met onze reisvrienden van Moslide. En er waren bepaalde reisagentschappen die dan een binnenvlucht namen naar het noorden. Maar wij moesten dan kiezen ofwel het noorden erbij of het oerwoud. En we hebben toen gekozen voor het oerwoud en een 14-daagse van het Noord-Peru gemaakt. Maar de mensen zijn gelukkig, want ik denk dat ze eten genoeg hebben en zo. En absoluut is het nog niet toeristisch. Ja, het was een groot verschil met het zuiden. Het is precies een ander land. Mm-hmm. En ja, wat hebben we nog allemaal gedaan? Al een paar keer in Indonesië. Ik heb een neef die in Bali woont. En van daaruit zijn we ook al een paar keer. We hebben al Sulawesi gedaan, Sumatra, Java, Bali.
4: Echte globetrotters, ik hoor het dan, om dan in Rumbeker elkaar tegen te komen. Ja.
6: Inderdaad.
7: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Het is half oogst. God heeft zijn eerste schoof binnengehaald. Maria mag naast haar zoon Jezus zitten in de hemel. Zij is de koninginmoeder die voor ons ten beste spreekt. Dit feest van Maria ten hemel opgenomen is ook ons feest. Want ook wij zijn eens verwacht in het licht van Gods aanschijn. We vieren ook het naamfeest van zuster Miriam. Proficiat, beste zuster. Je kunt geen mooiere naam dragen dan de naam van de Moeder Gods. Beste broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om dit feest goed te kunnen vieren. Ik belijd
1: voor de Almachtige God
0: en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,
1: in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.
0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons leiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van uw zoon, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen u, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht. En laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het boek Apocalyps van de heilige apostel Johannes. De tempel van God in de hemel ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. Ook verscheen aan de hemel een ander teken. Een grote, vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren van de hemel weg. En wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren. Om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggerukt naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Woord van de Heer.
2: Amen.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, Christus is verrezen uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt ook door een mens de verrijzenis van de doden. Zoals allen immers sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus ten leven worden gewekt, maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eersteling Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht teniet heeft gedaan. Want hij moet het koningschap uitoefenen, tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij aan zijn voeten gelegd. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die dagen stond Maria op en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waarom overkomt dit mij dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot voltooiing zal komen wat daar door de Heer gezegd is. En Maria zei: Hoog verheft mijn ziel de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn heiland, omdat hij neerzag op de nederigheid van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig, omdat hij die machtig is grote dingen aan mij deed en heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij doet kracht gelden met zijn arm, trotsen van hart slaat hij uiteen. Hij haalt machten omlaag van hun troon, maar nederigen verheft hij. Hongerigen vervult hij met goede gaven, maar rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël is hij te hulp gekomen, indachtig zijn barmhartigheid, zoals hij gesproken had tot onze vaderen, jegens Abraham en zijn nageslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde naar haar huis terug.

Dit is Maria's grote feest. Met ziel en lichaam is zij in de hemel opgenomen. Zij is daar waar haar goddelijke zoon is. Maar dit mysterie kunnen wij enkel begrijpen vanuit een Joodse en Oudtestamentische achtergrond. Laten wij dat even bekijken. Het Oude Testament kende het woord van God in steen. Dat waren de twee stenen tafelen van Mozes. Die twee stenen tafelen bevatten de 10 geboden. Deze 10 woorden van God werden bewaard in de oude ark van het verbond. Die ark stond in het heiligste der heiligen in de tent van samenkomst en later vanaf de tijd van koning Salomo in de tempel. Die ark is in de tijd van de Babylonische ballingschap zoek geraakt. Het derde hoofdstuk van de profeet Jeremia zegt in vers 16 dat de ark zoek is en dat er niet meer naar wordt gezocht en dat een nieuwe ark niet meer wordt gemaakt. Die ark is ook niet meer van belang, omdat God alle stammen van Israël weer samen zal brengen en dan wordt Jeruzalem de plaats van Gods aanwezigheid, ook zonder de ark. Maar er is meer. Wij christenen geloven dat God zijn zoon heeft gezonden. Jezus is het woord van God in het vlees. De ark die het woord van God in het vlees bevatte was niets minder dan het maagdelijk lichaam van Maria. Maria is de nieuwe ark. Nu is de oude zeker niet meer van belang. En de eerste lezing zegt ook dat wij christenen weten waar die nieuwe, de echte ark is. De lezing zegt: de tempel van God in de hemel ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in de tempel. En er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. De nieuwe ark is Maria en Maria is in de hemel. Belangrijk is op te merken dat wanneer David koning werd en zich vestigde in Jeruzalem, dat dan een van zijn eerste grote daden het overbrengen was van de oude ark van het verbond naar de stad Jeruzalem. Dat lezen we in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 6, vers 17. Maar het verhaal vertelt dat bij de overbrenging van de ark koning David voor de ark uitging en voor haar danste. Maar beste broeders en zusters, dat is precies wat wij ook hoorden in het evangelie van dit feest. Dat het kind, wat lezen we dan? Dat het kind in Elisabeths schoot, dat is Johannes de Doper, opsprong in de schoot van zijn moeder als deze de groet van Maria hoorde. Maria droeg Jezus. Ze was de nieuwe ark die het woord van God droeg in het vlees. En Johannes de Doper, nog in de schoot van zijn moeder, deed precies hetzelfde wat David deed voor de oude ark. David danste voor de ark uit. Johannes de Doper springt op van vreugde voor Maria die de nieuwe ark is. Belangrijk is ook te weten dat er in Israël een koning was, maar ook een koningin. Maar in Israël was de koningin niet de vrouw van de koning, maar zijn moeder. De eigenlijke koningin in Israël was de moeder van de koning, de koninginmoeder. In het Hebreeuws de Gebira. En als Maria bij Elisabeth binnenkomt, dan roept deze uit: waarom overkomt dit mij dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? In Israël werd naast de koning die aangesproken werd met Heer, Adon in het Hebreeuws, ook altijd de koningin moeder genoemd. Hier ook, Maria is de moeder van de Heer. Ze is de moeder van de Messias, de koningin moeder van koning Jezus. En er is nog meer. Maria zingt bij Elisabeth haar Magnificat. En dat Magnificat is werkelijk haar lied. Want zoveel prinsessen en hooggeplaatste vrouwen hadden er naar verlangd de koningin moeder te worden van de Messias. Maar het werd Maria. God heeft werkelijk genadig neergezien op zijn geringe dienares Maria.
Maria is inderdaad de begenadigde. Zo heeft de engel bij zijn boodschap haar genoemd. Kecharitomene, begenadigde, vol van genade. En waarom noemde de engel Maria zo? Omdat zij de onbevlekte ontvangenis is. Helemaal zuiver gemaakt op voorhand om Gods zoon te ontvangen. De oude ark van het verbond was ook helemaal zuiver. Ze was van acaciahout en dat hout was aan beide kanten bekleed met een zeer zuivere laag goud. Want zo hoorde het als de ark Gods woord moest dragen. Bij Maria hoorde het ook zo. Maar zij was niet bekleed met goud, maar met de grootste reinheid die je in kan denken. Dat acaciahout wordt in de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, ook onvergankelijk hout genoemd. Zie Exodus 25, vers 5. Maria's lichaam is dat ook onvergankelijk. Daarom kon het opgenomen worden in de hemel. Omdat het helemaal van zonden vrij was, kon het het bederf van het graf niet ondergaan. En zoals David de ark bij zich wilde hebben in Jeruzalem, zo wilde ook de nieuwe David, Messias Jezus, de nieuwe ark, het lichaam van zijn moeder, bij zich hebben in de hemel. Daar waar hij zelf troont aan de rechterhand van God. Zo zit dat in elkaar, beste broeders en zusters. Maar Maria's feest is ook het onze. De tweede lezing zei dat de laatste vijand overwonnen is. De laatste vijand is de dood. Jezus heeft inderdaad de dood overwonnen. Maria mag nu bij hem zijn in de heerlijkheid. Maar die heerlijkheid is ook voor ons weggelegd. Maria is ons maar enkele stappen voor. Toch zal ons lichaam, omdat wij zonden hebben, eens het bederf zien, eerst het bederf zien. Maar op het einde der tijden zal zelfs ons vergane of gecremeerde lichaam opnieuw met onze ziel verenigd worden en Gods heerlijkheid binnengaan. Dankzij Jezus' verdiensten op het kruis, die al onze zonden goed maakt.

0: Broeders en zusters, bidden wij nu tot God onze Vader, op de voorspraak van de maagd en moeder Gods Maria, die met ziel en lichaam ten hemel opgenomen is, en daarvoor ons bidt.
1: Voor de kerk, dat zij beschermd wordt tegen de aanvallen van de draak, die haar geloof en haar eenheid bedreigt. Laat ons bidden.

voor de wereld. Dat zij zich niet laat meeslepen in zucht naar materialisme en macht. Laat ons bidden.

voor de armen, dat God hen verheft en overlaat met gaven. Laat ons bidden.

voor onszelf, dat wij Maria altijd zalig prijzen en haar geloof navolgen. Laat ons bidden.

Voor de intenties van onze gemeenschap. Voor de intenties van zuster Mirjam, ter gelegenheid van haar naamfeest. En voor onze overleden broeders en zusters, dat God hen opneemt in zijn hemelse glorie. Laat ons bidden.

0: Almachtige, eeuwige God, u hebt de moeder van uw zoon gevrijwaard van de smet van de eerste zonde. En door haar ten hemel opneming hebt u haar behoed voor het bederf van de dood. Geef dat wij bevrijd van zonde ook eens de eeuwige vreugde binnen mogen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, moge het offer dat wij met toewijding brengen tot u opstijgen. Geef gehoor aan de voorbeden van de heilige maagd Maria, die ten hemel is opgenomen. Ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde en laat ons altijd verlangen naar u. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want op deze dag is de maagd, de moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons leven en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw zoon, de gever van alle leven. Daarom met alle koren der engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Wij bidden u, heilig onze haven, die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen in dankzegging tot uw gebeden en heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor u uitverkoren en weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige macht en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lood, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. We bidden ook voor de intenties van zuster Mirjam ter gelegenheid van haar naamfeest. Geef haar alle goeds naar lichaam en ziel. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor alle die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gave uit.

Kwaad heeft vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

tenslotte nog bidden. Heer, wij hebben uw heilig sacrament ontvangen. Wij vragen u op voorspraak van de heilige maagd Maria, die ten hemel op is genomen. Breng ook ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.

0: Moge God, die door de geboorte van zijn zoon uit de maagd Maria alle mensen heeft willen verlossen, u de rijkdom schenken van zijn zegen.
1: Amen.
0: Mocht hij altijd en overal de bescherming ondervinden van haar, van wie gij de Heer van alle leven ontvangen hebt.
1: Amen.
0: Mocht gij, die hier vandaag bijeen zijt gekomen om met vroomheid haar feest te vieren, van hier weggaan met gaven van geestelijke vreugde en al wat u de hemel geven kan.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Wij nemen de hymne van het ochtendgebed, die kan u vinden op pagina 1384. De psalmen zijn de aanvullende psalmen op pagina 1215. En de korte schriftlezing kan u dan vinden op pagina 1387. Van harte, beste luisteraars, een zalig hoogfeest. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Stralend als de dageraad, als het zonlicht zondeloos, gloeiend als een gouden roos, in een koninklijke staat. Niets dan licht en niets dan glans, als de zon in praal en pracht, als de zilveren maan bij nacht. Stijgt Maria naar de trans. Waar de Godheid in zijn troon zetelt in het eeuwig licht, staat zij voor zijn aangezicht en ontvangt de hemelkroon. O, hoe liefelijk en schoon wordt haar heerlijkheid onthuld, wordt de profetie vervuld, staat zij voor haar grote zoon. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon, om ons eeuwig zalig loon, treed voor uw getrouwen in. Heilige drievuldigheid, die Maria zo verheft, dat zij allen overtreft, u zij onze lof gewijd. Maria, u noemen wij koningin van de hemel, want uit uw bruidsvertrek kwam Christus, de zon der gerechtigheid. Tot u sla ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf. Gericht op de hand van zijn meester, zoals het oog van de dienstmaagd. Gericht op haar meesteres, zo richt zich ons oog op de Heer onze God. Tot hij zich om ons bekommert. Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen, die dronkenmanspot, dat verwaande geschimp. Wij hebben een afschuw ervan, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Was de Heer niet met ons geweest? Zo mag Israël zeggen, was de Heer niet met ons geweest? Toen allen zich tegen ons keerden, dan zouden wij levend verslonden zijn. Verzengd door de gloed van hun woede, dan had de vloed ons verzwolgen. De bergstroom ons meegesleurd. Dan waren wij reddeloos ondergegaan. In schuimende waterkolken, de Heer zij geloofd, hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden, wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers, het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid, zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat. Niet langer zet de scepter van de goddeloze. Het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken. Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede, zei Israël, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maria, u noemen wij Koningin van de Hemel. Want uit uw bruidsvertrek kwam Christus, de zon der gerechtigheid. Uit het boek Apocalyps. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. De heilige moeder Gods is ten hemel opgenomen, hoog verheven boven de koren der engelen. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen u, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: bei Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij.

0: En alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. We zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof, iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen, en om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria en hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen en misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt en we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangedaam. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja,
2: of helemaal
3: ja.
4: Nee, vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
5: Graag gedaan.
2: Zou jullie even je voornaam willen zeggen?
5: Ja, Arend.
4: Emil.
6: Emma.
7: Wanneer is dat wel live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
7: Ja, Katzenbrug.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
8: Een herhaling, ja.
2: Ja,
5: oké. Zaterdag om 1:00.
7: Radio Maria. Ja. Dat zijn tegen mijn oma.
2: Tof.
7: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
4: Mijn naam is Maarten.
9: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
4: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
4: Dag Marieke.
9: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die er 2 konden opstoppen.
4: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja, allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
4: maar,
2: voor jullie?
4: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
10: Toch bedankt.
4: De Jezuïten, is dat ook een?
2: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus van de Jezuïet.
4: Ah, oké.
2: Okay. Maar niet onze huidige paus.
4: De Augustijnen.
2: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
4: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
0: Brugge, vragen. Ja.
2: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
4: Ah, voilà.
2: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
4: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
2: ja, oké, okay, maar zo.
4: De basilisk in Brussel is van Koekelberg.
2: Dus je hoeft niet te antwoorden.
6: En Zevenzeelen?
4: In Zevenzeelen is er geen basilisk. Nee,
6: nog niet.
4: Ja.
2: Basiliek, de heilige bloedbasiliek trouwens.
4: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
2: Basiliek, ja inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde. Ja. We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
8: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
9: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
7: Ik ben De Smetala en ik sta op Winterland Asselt.
9: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
10: Ja, mijn naam is Robert.
11: Chantal.
9: Bent u van Hasselt?
11: Ik ben van Hasselt.
9: U ook?
11: Diepenbeek.
9: Dat is dichtbij.
10: Ja.
9: Ja.
10: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
9: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
12: Mijn voornaam is Ismaël.
13: Mijn is Berkan.
14: En die van mij is Oscar.
9: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
15: Ik wacht, mijn moeder belt even.
9: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
16: Mijn naam is Hanne.
17: En ik ben Kati.
9: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
14: Mijn voornaam is Zoe.
9: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
14: Ja, ik heet ook Thomas.
18: En ik heet Kobe.
9: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Ja. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
19: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilze. Ik ga nu al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
19: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
19: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet, maar... Ja, het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
19: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook...
2: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
19: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was. Die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
2: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
19: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
19: Helaas wel.
2: Maar is er ooit Hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld dat mensen jou vragen gesteld hebben of zo?
19: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
19: Ja, toch wel.
2: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
6: Oei, oei, oei.
2: Waaraan is de maand juni gewijd?
6: Juni?
2: Ja. Geen idee?
6: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
2: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
6: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
6: Nee.
15: Is dat Maria-maand?
17: Nee, dat is mei.
15: Nee, dat is mei. Just.
2: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
15: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
2: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
15: Och.
2: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan,
15: nee,
2: dat is misschien
15: een
2: hint.
15: We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
2: maar wel,
15: komen.
2: Ja, iets van reclame of zo, nee.
15: Maar,
2: het heeft iets met Jezus te maken.
15: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
2: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
15: Verlos ons uit ons lijden, ja.
18: Hoogst?
2: Dat zou je kunt hebben.
18: Ja, ik weet het niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken.
18: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
2: Maar je moet dus geen zorgen maken.
18: Oké.
2: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen de onderkant zien van het schilderij.
18: Die daar hangt?
2: Ja, enige wat daarop afgebeeld
18: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe. Nee.
2: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
20: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
2: Ja, het heeft te maken met Jezus.
20: Is dat niet misschien
21: LGBT,
20: de
21: tafel? LGBT,
20: misschien dat je maakt misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
2: Dat had gekund, ja. Het is...
22: Hey, Pierre, je bent wel slim, hè?
20: Ik weet dat, ja.
22: Precies, is het eerste.
2: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
23: Maand juli.
2: Juni, ja.
23: Juli of juni?
2: Onze huidige maand, juni.
23: Die pas begonnen, juni.
2: Ja.
23: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet.
2: De maand juni. Dat is deze maand.
23: Ja, juni deze maand.
2: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
24: Is het iets relevant met Jezus? Of?
2: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
24: Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
2: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
24: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
2: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
24: Nee, wacht, heeft hij niet. Iets met vrouw. Het heeft hij niet.
2: Heb ik eens gezegd?
24: Gewoon iets met liefde.
22: Ah, met liefde.
2: Ah, oké, ik snap het. Ah. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
24: Met zijn liefde voor wat?
2: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
24: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo? Zoiets?
15: Nee.
2: Nee?
15: Geen idee.
2: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
15: In juni?
2: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt... tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor
15: hart.
25: De maand juni.
2: Ja.
25: Dat is verjaar, dus dat weet ik.
2: Proficiat.
25: Ja. En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
1: Echt? Ah, mega dus, leuk. Voilà. Proficiat.
25: Dus.
1: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
25: Ja.
1: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
25: Wat? Het hart.
3: Het hart.
5: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Nee.
1: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
5: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
1: Pinksteren is voorbij, ja.
5: Is voorbij.
17: Moeilijke vraag.
1: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
5: Een roos.
1: Had je gekund?
5: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
1: Ah, is dat zo?
5: Ja,
1: het heilig hartplein. Ah, ja, inderdaad.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou u even aan onze luisteraars willen voorstellen?
21: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij en samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
2: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
21: Klopt.
2: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat daar wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
21: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
2: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaat staan.
21: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
2: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
21: Ja, want dikwijls hebben we toch na die de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
1: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, ah ja, de radio verhuist naar Tine, bij de zusters passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
21: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
21: Ja, ja, ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
2: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els, die meeging naar Tine. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis, luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
1: U zegt dat u gelovig bent.
0: Ja.
1: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
0: Ja, ik heb me daaraan vast.
1: Ze...
0: Ja. Ik ben mijn man.
1: Het is voor u, u houdt vast het geloof.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Waar. Want ik ga niet naar het katholiek.
1: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
3: Ik ben moslim, ja.
1: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
3: Ja, hoor, ja hoor. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. Nee, de God.
1: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
4: Of? Dat wel. Ja, maar dat is al even geleden. Mm. Dus ja, ik heb mijn communies gedaan, alles. Maar
1: u doet er niets meer mee?
4: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
4: Jawel, zeker en vast wel. Ja. Okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En... Dan een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
1: Kent u mensen die gelovig zijn?
8: Ja.
1: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
8: Soms. Heel soms.
1: En zijn het vrienden of familie?
8: Vrienden, familie en gewoon, ja.
1: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt u dat iets?
17: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in... In 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962. Hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
1: Okay, je bent een echte tiener daar.
17: Ja, ja. Dat hoort, ja. Aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
22: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook... Als ik dat mag zeggen, politiek mandataris geweest voor een katholieke partij. Allee, als je dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter dan antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
1: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
22: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
1: Zou ik u mogen vragen of dat u bent op een katholieke school gezeten?
22: Ja, katholiek opgevoed, ja. Ik heb godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja... Ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
1: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
26: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al een twee.
1: Ja.
26: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
27: Bonnie?
26: Ja.
27: Het is, ja, weggegaan met de jaren. Door al de... miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
1: Dank u.
26: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten, hè. Zo, ja, dat, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja.
1: Is dat iets wat je zelf ook ervaren heeft als je het moeilijk heeft, of niet?
26: Toch wel, ja, toch wel.
7: Dat is mooi.
26: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van, ja...
7: Ja, toch wel.
26: Toch wel, maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat dat diep van binnen blijft zitten.
7: Ja, dat kan wel.
26: En dat dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja...
27: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
26: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, allee, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je ja, precies een gesprek aangaat, zo van... Ah, jong, wat?
7: Ja, dat is
26: moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, ja, weet je, het is iets spiritueel ook. Allee, ik bedoel, geloof is iets, ja, iets heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van... Ja, ik heb dat soms wel, ja.
1: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
9: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar allee, ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Allee, dat is gewoon een keuze. Hè. Allee, dat geloof is een geloof. Allee, ja, ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, allee, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, ja, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je je ding opdringen. En dat vind ik niet oké.
1: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
26: Want... Ja, absoluut.
1: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
26: Ten zoekend, hè?
1: Ja, maar dat is ook... Ik snap dat wel. Ik snap het... Gelijk mijn vader, die was compleet niet... Allee, die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
26: Echt?
7: Oh, zo mooi.
1: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
10: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
1: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem, hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Allee, waarom moet ik gaan en hij niet?
10: Ja,
1: okay.
10: Het is
1: wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Okay, maar ik geloof niet in een God. Dus...
7: Je hebt geen persoonlijke band eigenlijk.
1: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
10: Oké.
1: We zien dat niet altijd, maar ik denk wel dat dat de bedoeling is dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen, alles, ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt, heeft een reden en heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten, kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen.
10: Ja.
1: Also, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen. Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
7: Ja.
1: Ken je mensen die gelovig zijn?
7: Ja.
1: Vrienden of familie? Of?
7: Ja, vrienden, familie.
1: En heb je het daar ooit met hen over?
7: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten.
1: Hm.
7: Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
1: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
7: Nee. Heel eerlijk, nee.
2: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tienen.

0: heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad, het was koud, maar ik was goed gekleed. En dat was, ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld. Dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is, ja, voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht, zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit, ja, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die u stelt aan de mensen, maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles, wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, ja, soms u weet wel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal en die vraag die wij hebben gesteld. Ja, ik denk dat meer, dat is een les voor mij, dat, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. Dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
2: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
3: Geef mij dan maar een balpen.
2: Een balpen? Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
2: Rozenkrans?
4: Ja, dank je.
2: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
5: Ik zal een rozenkrans nemen.
2: Ah, top.
5: Top.
6: Deze.
2: Rozenkrans?
6: Ja.
2: Top. Alsjeblieft.
6: Dank je.
2: Fijne dag nog, dankjewel.
7: Wat is kei lief.
8: Ja, wat jullie.
5: Stilo. Ik heb ook een pen nodig.
7: Ik wil een rozenkrans.
2: Oké,
8: dank u wel. Ik heb nog rozenkrans, als je krijgt.
7: Ik heb een rozenkrans gekozen.
9: Ik heb ook een rozenkrans gekozen.
10: Ik heb een stilo gekozen.
11: Ik heb ook een rozenkrans gekozen.
12: Dan wil ik een stilo, dat is handig om te schrijven.
2: Oké, zeer goed.
12: Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Een rozenkrans, ja. Zeer goed. Een stilo?
6: Okay. Een dikke is goed.
2: Oké. Okay.
6: De rozenkrans.

0: Ik ga de pen nemen. Ja, handig okay. Voor school. Dat kan ik gebruiken. Dank je wel.
1: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
2: Ja, graag Marieke. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
1: Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
2: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed. Bepaalde dagen of bepaalde momenten. We doen het toch al 14 jaar. Zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
1: We zijn ook altijd heel blij om jullie erbij te hebben.
2: Dankjewel, Marieke.
1: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
2: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Van, ik? Ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. Te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
1: Je was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast. Want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
2: Ja.
1: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
2: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
1: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
2: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
1: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
2: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja, want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar twee keren gebeurd is. En dan nog bij iemand die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
1: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
2: Nee, om... en zowel jonge als oude. Hè? Mm. Mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja. En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
2: Wel, moest ik het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En maar nog allemaal. Dus het was wel even koud.
1: Ja, het was zeker met momenten koud.
2: Ja.
1: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
2: Heel vaak. Heel vaak zo van... ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over... de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
1: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagenieten.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
1: Oké, zeer goed.
2: Ja.
1: Dan...
2: Nu ja, ik heb wel ervaring om met in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat heeft... Dat geeft een goede oefening, hè?
3: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
4: Jonas. Jonas. Dat weet ik niet.
5: Jonah and the whale?
6: Ja.
5: What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké? Okay?
6: Ja, doe maar.
5: Yeah, was he swallowed by the whale?
4: Geen idee.
6: Jona? Is dat niet degene die in een vis beland is of zo?
7: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
8: geen idee.
9: Ja, ook geen idee, sorry.
6: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons. We zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
9: Geen idee. Wordt opgegeten?
10: Nee.
11: Door?
9: Ah, is...
8: Een haai. Ik weet het niet.
9: Door uit een monster.
12: Ik geloof dat het de walvis was, zeker, jongens. De walvis.
13: Dat is het Oude Testament.
5: Yes.
13: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
14: Wie is Jona?
6: Dat is een hele goede vraag.
15: Ik denk dat
14: je... Weet ik de verkeerde mensen.
15: Ja, wij weten echt niks van...
5: Dat is niet.
8: Geen idee.
14: Ik heb niet meer bestaan.
5: Oh,
8: geen idee.
15: Enig idee?
8: Nee, ook geen idee. Ja.
6: Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
8: Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
6: Dat is Mozes, dat is niet Jona.
8: Ah, dat is Mozes.
6: Ja,
8: ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
1: Beste luisteraars, de tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna is het tijd voor muziek. Vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen.
16: Hallo.
1: Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
16: Wel, mijn naam is Koen. En eigenlijk, wat belangrijk is om te weten, is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria. En zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
6: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
16: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen. Dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
6: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
16: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er denk ik niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
6: Ja.
16: En ik denk dat er toch de meesten daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
6: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
16: Dat denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is. Als je bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden, daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
6: Oké. En is dat iets wat je doorheen je leven veel gedaan hebt, met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
16: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan is het bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent, dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja, over geloof bezig zijn, ja. Geloof nadenken en geloof praten, andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw, toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die ken alleszins. Niet-katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest. Of dat. Dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se met opzet een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als... Zo gaat van, oh, het was een weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou?
2: Ja. Dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké. En is dat iets wat je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Dat zat sowieso ook wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
3: Oké, okay, ja, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
4: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden dat gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
7: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
7: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
7: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja. Ja.
3: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal
1: niet? Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
3: oké. Okay. Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
1: Maar ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
3: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb een begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet iets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
4: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
4: Of... Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja,
3: voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
1: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dat is niet echt eigenlijk.
1: Nee.
3: Oké. En jij?
4: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
3: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
4: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
3: Oké.
1: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
9: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
9: Dat ik soms eens bid. Bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
10: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
10: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
10: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
10: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
11: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan met twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
12: Ik heb ook mijn twee communies.
11: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft hij beide gedaan.
3: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
11: Nee, niet echt.
3: Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
11: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
11: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
11: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
1: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
9: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar toch wel. Ik. Denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent. We hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
12: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
12: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
12: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik had u gevraagd of je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
12: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
12: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
12: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik dacht, ik laat het gewoon op mij afkomen. En we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf met vreugde naar terugkijk.
0: Je hebt dat dus graag gedaan.
12: Inderdaad, ja.
0: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
12: Oh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma, luistert er nog wel veel naar en zo? Dan, dan denk je, tof. Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
0: Ja, en de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze luisteraars kennen? Ja.
12: Ja, inderdaad.
0: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
12: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
0: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
12: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
3: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat misschien ook aan ons ligt. Dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
12: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, alleen zo, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, is toch altijd ook een beetje een leerproces.
3: Ja.
12: Ja, dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben. Ja, inderdaad. Ik had er nog niet zo over nagedacht.
3: Ja,
12: maar klopt, ja.
3: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen. Eens dat we er een beetje in zitten.
12: Ja. Ja, ja, inderdaad. Dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
3: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
12: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
3: Ja, maar hij had dus nee gezegd. Dus dat was een beetje jammer.
12: Ah ja, ja, ja. Het was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
3: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
12: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, dan, ja, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar ik zelfs ook al het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken vooraleer ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat me in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb het toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo 5 en 6 in het middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit. En zo nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
3: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
12: Ja. Want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
3: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
12: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, oh, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
3: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
13: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Hè? Een beginaantal. Dat dan 3. Dat is een heilig getal.
14: Maar toen niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood? Misschien dat 1 brood? Of?
15: Nee, dat weet ik echt niet.
3: Nee?
15: Ik heb echt geen idee.
3: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
15: Ja, waarschijnlijk brood.
3: Al helemaal juist.
15: En wijn?
3: Nee.
15: Of water?
3: Het gaat echt over eten, geen drinken.
15: Vis?
3: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
15: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
16: Hoeveelheid eten?
3: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
16: Dat zal waarschijnlijk brood zijn. Hè?
3: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
16: Ah, brood en wijn?
3: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
16: Brood en ik had het niet weten.
3: Het is brood en vis.
16: Vis?
3: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
16: Goh. Ik heb geen idee van.
17: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
3: Enig idee om welk soort eten het gaat?
17: Ik meen dat het om die broden gaat.
3: Helemaal juist. Rode en nog iets anders ook.
17: Vis.
3: Inderdaad, helemaal juist.
17: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou drie broden, ik zou het niet weten.
18: Nee. Brood en wijn, of is dat...
3: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
18: Nee.
3: Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid, of...
18: Nee.
19: Eén brood en wijn? Nee.
3: Brood is al juist, het is... Geen drank. Het
19: water
3: is
19: en
3: één...
19: brood. Ah, brood en een vis.
3: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet één brood en één vis. Dus,
19: Meer weet ik niet meer.
20: Met hoeveel soorten brood en vis?
3: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
20: Een gok 12.
19: Nee,
3: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
21: Het enige wat in me opkomt is brood.
3: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
21: Misschien iets van fruit of zo?
3: Nee, het zijn vissen.
21: Okay.
3: Brood en vis.
21: Okay.
3: En wil u een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
21: Ik zeg enkel veel.
22: Het was één brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
3: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel?
22: Dan weer water.
3: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
22: Vissen?
3: Ja, dus het zijn... Wil je nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
22: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen? 5-5.
21: Ja, ook deze weet ik niet.
3: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
21: Brood.
3: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en...
21: Wijn?
3: Nee.
21: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
3: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Ja. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
21: Ah, ja. Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
3: Nee. Het is nog vissen. Ah, ja, brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
21: Een tiental broden was misschien wat weinig, nee?
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
23: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
0: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
23: Ja, het was heel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
0: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
23: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
0: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
23: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek en ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
0: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
23: Ja.
0: We zijn op een maandag... voormiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
23: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
0: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk de parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
23: Mm-hmm.
0: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En daar was veel... doorlopen, waren veel mensen die daar passeerden, maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
23: Klopt.
0: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
23: Ja, het was echt een doorgang waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
0: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben dan alle leeftijden mensen kunnen spreken.
23: Mm-hmm.
0: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
23: Ja, het was een verscheiden publiek.
0: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
23: Ja.
0: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
23: In het zonnetje.
0: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel, de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt.
23: Mm-hmm.
0: Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
23: Ja. Net waar wij stonden.
0: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
23: Ja.
0: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
23: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
0: Ja.
23: Op de markt zelf.
0: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat je je trein zou halen naar Brugge.
23: Ja. En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
0: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
23: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
0: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
23: Ja.
0: Dat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
23: Ja, inderdaad.
0: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
23: Mm-hmm.
0: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
23: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
0: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
23: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
0: Ja.
23: En een beetje verwaterd was.
0: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
23: Mm-hmm.
0: Ze zei dat ook achteraf. Dat is echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
23: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
0: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
23: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
0: We zijn hier in Kortrijk.
2: Ja.
0: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
2: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
0: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
2: Geen flauw idee.
0: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
2: Ah, Sint-Antoine, nee.
0: Nee. Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
2: heilige,
0: van deze streek.
2: Heilige van het verlies, zeker is dat niet. Van iets dat je verloren bent, dan moet je nog Sint-Antonius
0: exact, zijn. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
5: Nee.
0: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
5: Geen idee.
0: Ligt begraven in de Sint-Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
5: Nee.
6: Broeder Isidore.
7: What his name is?
0: Yeah.
7: Okay. Imagine if it's Peter. can I get a clue?
0: I would, but I don't really know which clue to give.
4: Nee, ik weet het niet.
6: Ja, ik heb dat weten. Maar is dat natuurlijk niet zo.
8: Hmm.
10: Een hele korte
8: zon.
10: Steenstreuvel.
8: Sint Maarten. Nee, dat zijn Morselen, Sint Maarten.
3: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
8: Sint-Antonius. Nee. Oké, ja, geen idee.
24: Kiezen door.
25: Goed, ik...
3: Ja, is helemaal...
25: Ik niet zo lang. Okay. 3 maanden, dus...
3: Ah, dat is helemaal niet lang.
25: Ja, nee.
4: Isidor? Ja, broeder Isidor?
3: Hij weet
25: dat. En nee, zeker niet.
3: We zijn... Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms in kerken. Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
25: Sint-Antonius?
3: Nee. Nee. Was logisch geweest, maar dat is niet het juiste antwoord.
0: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
26: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
0: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
26: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
0: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. Of ook, ja, in het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
26: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelen, waardoor dat ze misschien niet spontaan durven zijn.
0: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het... We waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
26: Ja.
0: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kust.
26: Ja, klopt.
0: Toen ging het veel vlotter, hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
26: Ja.
0: Ja.
26: Maar ik denk ook die rust aan de kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview. Mensen toelaat om dan mee te willen doen.
0: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
26: Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek. Als je het in een park doet, dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
0: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
26: Ik ben wel blij dat het is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch een vreugdevol en energierijke afstand.
3: Ja, ik denk eens dat we in het, ja, dus in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, ja, geeft je daar echt energie.
26: Ja.
3: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
26: Ja, ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want het was zo'n toeval of knipoogje van Maria, dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
3: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden, dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
26: Ja, klopt.
0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan!

Goedemiddag, beste luisteraars. Wij zijn hier in Gistel, bij de abdij Ten Putte, bij de gemeenschap Moeder van Vrede, om samen de Eucharistie te vieren op deze hoogdag Maria ten Hemelopneming. En zoals elk jaar, beste luisteraars, zijn we hier samen met zeer vele mensen aanwezig om de Eucharistie te vieren. Een tent vol. Heel veel mensen die er eigenlijk al 2 dagen, de welgeziende dagen, hebben meegedaan. Met conferenties, gebedsmomenten, lofprijzingsmomenten. En we gaan nu teken doen aan moeder Greta dat ze mogen starten. Want, beste luisteraars, we gaan samen Eucharistie vieren.

We mogen hier samen zijn in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Goede mensen, allemaal van harte welkom. Ook welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden deze feestelijke Eucharistie kunnen meevolgen hier vanuit de grote tent op de weide van de abdij in Gistel. Moeilijk om het te beschrijven voor de luisteraars, een tent vol zingende, blije mensen, zoveel jonge mensen, gezinnen met hun kinderen. Het doet deugd om ons te verzamelen samen met moeder Maria aan onze zijde op dit hoogfeest van haar ten hemel opneming. Maria, die ons wil bemoedigen, sterken op de weg van het geloof, zij die bij God is opgenomen in de hemel en daar voor ons ten beste spreekt. Goed om haar bij ons te hebben, haar hand te nemen en te vertrouwen op haar voorspraak, haar gebed voor ieder van ons. We mogen op haar vertrouwen, ook als wij het moeilijk hebben, ook als wij de moed dreigen te verliezen. Zij blijft bij ons en zij wil ons sterken door haar gebed. Ook als wij vallen in het kwaad, als wij dwaalwegen zijn, blijft zij voor ons bidden en hoopt zij dat wij naar God terugkeren. Daartoe komt zij ook al zo lang naar onze wereld om ons op te roepen tot gebed en liefde. Samen in deze liefde, in dit geloof, willen wij Eucharistie vieren en willen wij ons hart openen voor Jezus, haar Zoon, die ook komt hier op het altaar, zijn leven zal geven voor ons. Belangrijk om ons voor te bereiden op deze ontmoeting en ons nederig te buigen en te bidden om vergeving, te vertrouwen op Gods barmhartigheid. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige, de Barmhartige God zich over ons allen ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Ook nog welkom aan alle priesters hier vooraan aan het altaar, ook de drie diakens, de vele messenaars die met ons samen Eucharistie vieren. Dank u wel om te zijn gekomen. We maken het even stil om tot God te bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van uw zoon, met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. We vragen u, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste lezing uit Openbaring van de heilige apostel Johannes. De tempel van God in de hemel ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats geeft door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: nu is gekomen het geil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde, woord van de Heer.

De tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste en voornaamste Christus. Vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer Christus het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben ontroond. Want het is vastgesteld dat hij die het koningschap zal uitoefenen, tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij aan zijn macht onderworpen. Woord van de Heer.

0: Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind op van vreugde in haar schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer is gezegd. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is gij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontmoet hij hun troon, maar hij vergeft de geringen. Die hongeren overlaat gij met gaven, en rijken zendt gij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, indachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij Elisabeth gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dit zijn woorden uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus.
1: Wij danken God.

Mensen, waarde luisteraars, woensdag laatst was een bijzondere dag. Ook in de media kwam het uitgebreid aan bod, volmondig werd er gesproken over de gedeeltelijke zonsverduistering. En zoals de media dat kunnen brengen, iedereen werd opgeroepen om naar buiten te gaan, om zo'n bijzonder brilletje aan te schaffen, om te kijken naar dit wonderteken aan de hemel. De zon die werd verduisterd, de maan die tussen de zon en de aarde kwam en door de schaduw van de maan viel op de aarde, hadden wij een gedeeltelijke zonsverduistering. Misschien wel goed dat de mensen eens opkeken naar de hemel, wat ze normaal gezien misschien te weinig doen. Eens weg van de zoveel schermen om hen heen, om te kijken naar Gods schepping en zijn natuur. Maar wat belangrijker is dan deze zonsverduistering in de natuur, is eigenlijk de verduistering van het licht van Christus over onze wereld. Dit is een verduistering die heel ernstig is en die steeds maar grotere vormen aanneemt. De zon, Christus, die zijn licht wil brengen naar onze wereld. Jezus, het licht van de wereld, die ons wil verlichten en wil sterken met zijn liefde en zijn barmhartigheid. Goed om ook naar dit licht te kijken, om Jezus te ontmoeten, naar hem op te zien. En van dit licht moeten wij niet bang zijn, we hebben geen sterke bril nodig. Het is een liefdevol, teder, barmhartig licht die ons geen kwaad kan doen, maar die in ons wil binnendringen, in ons leven, in ons hart, en die ons wil verwarmen. Het wonder van Gods schepping, de natuur, maar het grote wonder van Jezus Christus, die komt in elke Eucharistie. Geen groter wonder die elke dag gebeurt dan de Eucharistie, en waar Jezus komt en zijn leven geeft voor ons. Zijn de mensen daar nog verbaasd over? Komen ze nog buiten voor de Heer? Verlaten ze hun huis? Doen ze moeite om hem te ontmoeten in de Eucharistie? Een veel grotere wonder, waar hij zijn leven geeft voor ons. Spreken de media daar nog over? Roepen zij daartoe op? Ik denk het niet. Zij die veel macht hebben om bij de mensen te komen, de huiskamers binnen te dringen, maar hopelijk gebruiken ze dit ook voor het goede, om de mensen te bemoedigen en op te roepen tot geloof. Want dat heeft de wereld toch wel heel sterk nodig. Het licht van Christus wordt verduisterd door de machten van het kwaad, die overal werkzaam zijn, helaas, in onze wereld. Maria spreekt erover. We zijn het ook in de eerste lezing van de Apocalyps. We hebben aan de ene kant het grote teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en omringt haar hoofd met een kroon van 12 sterren. Als we kijken hier vooraan naar het beeld van Maria in Medjugorje, dan denken wij misschien ook wel aan het beeld uit de Apocalyps. Aan de andere kant een vuurrode draak. De duivel, de tegenstander, de leugenaar, die er ook altijd is van in het begin, om te strijden tegen Maria en haar kind Jezus. De grote strijd in de wereld tussen goed en kwaad, we zien het overal gebeuren. Oorlog, haat, verdrukking, honger, verdeeldheid, zoveel kwaad in de wereld, verkeerde filosofieën die de mensen willen meekrijgen, allemaal dingen, individualisme, materialisme, die de mensen willen weghouden van God en van zijn liefde en die de duivel probeert tegenover elkaar in ruzie te brengen. In de grote wereld, maar ook in onze eigen leven en onze gezinnen, moeten wij beducht zijn voor de tegenstander die ons wil weghouden van Maria en van de liefde van haar zoon. De grote strijd, we zien het al in het boek Genesis, tussen Adam en Eva, die vallen in het kwaad, de zondeval, die bedreigd worden door de slang, die met leugenachtige woorden hen bedriegt. En zo gaat de strijd verder gedurende de geschiedenis van de mensheid tot op onze dagen. Maar wij zien hoe God ook zijn plan heeft, hoe hij zijn

werden de duivels die zich keerden tegen God. Niet om jullie bang te maken, goede mensen, maar we moeten bewust zijn van deze realiteit. En ook wij worden opgeroepen door Maria om waakzaam te blijven en te beseffen dat wij ook deze strijd altijd moeten aangaan in ons eigen hart, in ons eigen leven. Maria komt naar de wereld. Zij komt in Medjugorje al 45 jaar om de mensen juist op te roepen tot terugkeer naar haar zoon. Zij roept ons op tot het gebed, de rozenkrans, het wapen tegen het kwaad. Zijn wij daar trouw aan gebleven? Willen we ons zijn in deze plaats geweest in Medjugorje, de koningin van de vrede? Hebben mooie dingen mogen beleven? We hebben haar liefde mogen ervaren? Maar zijn wij trouw aan dit gebed? Blijven wij wel bidden in ons gezin? Doen wij de moeite om de rozenkrans ter hand te nemen en om elke dag te blijven bidden? Maria heeft ons nodig. Zij hoopt op ons ja, zoals zij ook ja heeft gezegd aan God. Zij hoopt dat wij haar oproep horen en dat wij moeite doen om dagelijks te bidden, ook in het gezin, om ook onze kinderen te leren bidden. Niet bang te zijn om het gebed elke dag een plaats te geven en om te vertrouwen op de kracht van de rozenkrans. Mensen getuigen dat dit wonderen kan doen. Voor vele dingen zijn wij onmachtig, maar Maria zegt, bid, bid, bid. Door het gebed kunnen oorlogen vermeden worden, ook natuurrampen worden vermeden. Wij mogen vertrouwen op dit woord van ons lieve vrouw, die ons oproept tot gebed, terugkeer naar God. Maria, die ons wil helpen op de tocht door ons leven, zij die ons het einddoel aanwijst om ooit aan te komen bij God in het eeuwig leven. Zij die met lichaam en ziel is opgenomen bij God in de hemel, dit feest vieren we toch vandaag. We zijn op weg naar het eeuwig leven. Het einddoel nooit uit het oog verliezen en onze oog gericht houden op de Heer. Kijken naar Hem. De zon in ons leven die ons verlicht en die ons de goede weg wil tonen. Het belang van het gebed, Maria heeft het heel sterk benadrukt. Gebed op de eerste plaats, gebed weer een plaats geven in uw dagelijks leven. Maria vertrouwt op ons. Zij wil ons vormen als een leger van biddende mensen, als tegengewicht voor het kwaad. Keer terug naar God. Keer u af van het kwaad. Kies voor Jezus, voor het goede, voor de liefde, de naastenliefde. Maria roept ons daartoe op, zijn wij wel de uitgestoken handen van Gods liefde voor de mens naast ons. Dat hebben we ook gehoord in de mooie conferenties van broeder René Stokman, die ons sprak over het leven. Het thema van deze welgezinde dagen, kies dan voor het leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wie anders kan het volle leven brengen naar ons dan Jezus Christus alleen? Bij Hem mogen we leven ontvangen, niet alleen voor onszelf, om dit ook weer door te geven aan de mensen rondom ons. De liefde ontvangen om deze door te geven. Daartoe zijn wij opgeroepen als christenen, de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onze naasten, zoals René Stokman het ook heeft gebracht. De liefde tot God, tot onze medemens en tot onszelf. Zo dikwijls komen wij tekort aan liefde en moeten wij deze halen bij de bron van alle leven en liefde, bij Jezus Christus zelf. Daartoe zijn wij geroepen door ons geloof, door ons doopsel en geholpen door de Heilige Geest. Dit alles wil Maria ons in herinnering brengen, zoals een goede moeder die ook dikwijls hetzelfde moet blijven herhalen aan haar kinderen. Hoe dikwijls heeft onze moeder niet hetzelfde moeten zeggen, vooraleer het tot ons doordrong en vooraleer wij konden gehoorzamen. Gehoor geven, de oren open voor wat Maria ons wil zeggen. Soms denken we zijn al ver, we zijn op de goede weg. Inderdaad, we hebben een stuk afgelegd, maar op de weg van de liefde kunnen wij altijd verder gaan en moeten wij ondanks onze moeilijke tijd blijven volharden. Trouw blijven, de hoop, de moed niet verliezen. Maria, de moeder van de hoop, die komt naar de wereld om ons juist

te sterken en te helpen. Daartoe moeten wij trouw zijn en worden wij geholpen door de Heilige Geest. Maria die open stond voor de engel die bij haar kwam, de Heilige Geest die haar op heeft geroepen tot gehoor geven aan de opdracht moeder worden van Gods Zoon. Zij wordt vervuld van de Heilige Geest en ook wij moeten telkens opnieuw deze Heilige Geest ontvangen. De helper, de trooster die ons kracht geeft om op de goede weg te blijven. Te kunnen onderscheiden wat goed is en kwaad. Ons te laten leiden door de goede geest. Zij gaat met spoed, zoals wij hoorden in het mooie evangelie, gedreven door de Heilige Geest. Ook wij moeten ons haasten, geen tijd verliezen aan bijkomstigheden van de wereld, maar ons spoeden naar God en naar onze naaste. Waaraan heb ik te danken dat de moeder van de Heer naar mij toekomt? Zodra ik de klank van uw groet hoorde, sprong het kind op in mijn schoot, zoals Elisabeth zei, de nicht van Maria. Met haar woorden kunnen wij als het ware zeggen, waaraan hebben wij het te danken dat de moeder van God naar ons toekomt in Maria en die komt in de wereld, verschijnt in Medjugorje en ook wil binnenkomen in ons eigen leven. Als wij goede mensen het Wees Gegroet bidden en zeggen Wees Gegroet Maria, dan groet Maria ons terug. En dan zegt zij ook gegroet Michel, gegroet Paul, gegroet Eva, gegroet Johanna. En zij zegt onze naam. Zozeer houdt zij van ons als een goede hemelse moeder en zozeer is zij om ons bekommerd. Door het gebed ontvangen wij haar liefde en mochten wij ook opspringen van vreugde. De vreugde niet verliezen, de vreugde van het geloof. De vreugde dat wij Jezus en Maria kennen. De vreugde om haar bij ons te weten. Blij zijn omwille van hen en omwille van de schat van het geloof. Het grote geluk dat wij het geloof kennen en dat wij bij God verwacht worden op het einde van ons leven en dan hopelijk het grote geschenk mogen ontvangen om voor altijd bij God te zijn, bij Jezus, Maria, alle engelen en heiligen en degenen die ons in de dood zijn voorgegaan. De lofzang van Maria. Prachtig hoe Maria God looft en prijst voor alle wonderen die God aan haar heeft gedaan. De nederige dienstmaagd die heeft ja gezegd aan God. Alle geslachten zullen haar zalig prijzen. Het belang van de lofprijzing. God loven, prijzen en danken. Te weinig doen wij dit. God prijzen omdat hij God is, omdat hij ons het leven heeft geschonken. Blij zijn omwille van God die er altijd is en die van ons houdt. Loven, prijzen en danken. Niet gemakkelijk, maar doe het ook elke dag. Misschien bij het opstaan 's morgens. Dank u God voor de nieuwe dag. Dank u dat ik mag leven. Dank u voor het geloof. Voor goede mensen rondom mij. Mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Alles wat ik krijg uit uw hand. Mochten wij zo de dag beginnen, dan denk ik dat wij al anders zouden opstaan. Misschien hebben wij al een beetje last om op te staan. Maar met een glimlach, we krijgen een nieuwe dag als een cadeau van de Heer. En dan in het gebed de dag beginnen. Sommige mensen staan wat vroeger op om tijd te nemen voor het gebed. Eerst en vooral bidden en dan de dag ingaan samen met de Heer en Maria. Wij vergeten het te vaak, maar moesten wij dit kleine offertje doen, dan zou onze dag wellicht helemaal anders zijn. We dragen hem op aan de Heer. Alles wat wij meemaken, God in uw handen, alles tot meerdere eer en glorie van u. Kleine eenvoudige dingen, maar die wij niet mogen vergeten, om zo ons leven te gaan met Maria, die ons bij de hand wil nemen, die ons wil sterken en bemoedigen, samen met haar op weg gaan in deze heel moeilijke en verwarde tijd. Maar zij blijft bij ons en zij verliest de hoop niet, want zij zal ooit de overwinning behalen. Zij verplettert met haar voet de kop van de draak. Zij die strijdt met haar zoon en die de eindoverwinning zal behalen. Daar zijn wij zeker van en zij hoopt dat wij mee strijden met haar.
Zijn wij bereid haar leger te vormen? Zijn wij bereid de moed te vatten, te strijden voor het goede, het geloof te beleven en het te verkondigen waar wij komen, leven en werken? Kom, Heilige Geest, over ons allen hier aanwezig, de luisteraars van Radio Maria, vatten wij moed samen met Maria om deze moeilijke tijd door te gaan en te hopen en te bidden dat het goede, de liefde van God, zal overwinnen. Amen. Dit geloof mogen wij ook samen hernieuwen en ook weer uitspreken. Wij geloven in God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Vol geloof en vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer op voorspraak van de maagd Maria. De mensen die daartoe werden uitgenodigd mogen nu vooraan komen om hun voorbeden uit te spreken.

0: Door onze heilige vader Paus Leo, dat hij gesterkt door de Heilige Geest de kerk met vreugde en toewijding mag leiden en Gods liefde blijven verkondigen. Voor de bisschoppen, priesters, diakens en religieuzen, dat zij trouw blijven aan de kerk en aan hun roeping en getuigen door hun standvastigheid in geloof en gebed. Laat ons bidden.
1: Voor onze gemeenschap, moeder van vrede, die vandaag wil danken voor alle genaden die ze van Maria heeft ontvangen, dat ze zich mag toewijden aan Maria en groeien in heiligheid, en dat ze door haar leven en gebed een oase van vrede mag zijn. Laat ons bidden.
2: Voor alle moeders die we vandaag vieren, voor hen die in blijde verwachting zijn van een kindje, voor allen die de naam van Maria dragen, voor de intenties van Radio Maria en voor al haar luisteraars, voor hen die het moeilijk hebben door verdriet en zorgen, dat ze naar het voorbeeld van Maria ja zouden zeggen aan God en liefdevol ten dienste staan van de anderen. Laat ons bidden.
3: Voor onze gezinnen, dat ouders en kinderen volharden in het dagelijks samen bidden, zodat er vrede en genezing komt in hun hart en roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven kunnen groeien. Mochten ze door hun manier van leven blijmoedig getuigenis afleggen van hun geloof, opdat de kerk weer kan openbloeien. Laat ons bidden.
4: Voor allen die getroffen zijn door oorlog en vervolging, natuurrampen, ziekte, dat ze geholpen worden door hun geloof en met de hulp van Maria de hoop bewaren op een toekomst van vrede. Laat ons bidden.
5: Verhoor ons, Heer.
6: Bidden wij voor al onze dierbare overledenen, in het bijzonder voor vader Benaar, en ook voor Maria Leenknecht, die hier vorige week na de sacramenten te hebben ontvangen een hersenbloeding heeft gehad, nog enkele dagen in coma heeft geleefd en dan naar de Heer is vertrokken. Dat zij aan de hand van Maria de hemel mogen binnengaan, bidden wij ook in het bijzonder voor alle zielen in het vagevuur, alle mensen die onvoorbereid voor de dood komen te staan, dat zij de genade mogen ontvangen om ook binnen te gaan in de hemel, ook diegenen die nog gelouterd worden in het vagevuur. Laat ons bidden.
5: Wij bidden u, verhoor ons,
7: Heer onze God, het zijn onze gebeden en ook wat er leeft in ons hart, bieden wij u aan. We bidden ook voor al onze zieken die nu meeluisteren vanuit hun ziekbed, voor alle zwaarzieken, dat zij gesterkt mogen worden door ons gebed, getroost worden door Maria. Alle mensen die het moeilijk hebben voor onze gezinnen, dat zij volhardend zijn. Kom, Heilige Geest, over ons allen op voorspraak van Maria. Door Christus, onze Heer. Amen.

Lieve mensen allemaal, jullie die hier al zijn van donderdag, jullie die gisteren gearriveerd zijn en jullie allemaal die massaal vandaag aanwezig zijn voor deze Eucharistieviering. De gemeenschap vroeg mij, wilt je iets vertellen? Ja, eigenlijk mag ik de laatste tijd wel getuige zijn. Getuige van hoe alles hier stukje bij beetje tot stand is gekomen. Je kunt niet denken wat er hier allemaal gebeurd is in de laatste dagen. Ja, het is te veel om op te noemen. Van de keuken, tot het bureau, tot de inschrijvingen, tot deze tent hier, waar dat jullie in zitten. Ja, ik kan het allemaal niet beschrijven. Maar wat ik wel weet, vele dagen en weken en maanden voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan. En alles werd doorspekt met gebed. En ik ben er zeker van, doorspekt met jullie gebed ook. Er is heel veel werk achter de schermen gebeurd. Nu, deze morgen zei zuster Leen mij, en dat vat misschien alles samen. Er was een klein jongetje die tot haar was gekomen aan het ontbijt. Met zeer grote, verwonderlijke ogen zo. Maar zuster Leen, hebben jullie dat hier allemaal gedaan? Zo heel verwonderd. Maar jullie weten allemaal, koken en roeren in de potten, letterlijk en figuurlijk, kost geld. Je hoort mij komen, hè? Veel geld dat de gemeenschap niet geeft. Straks wordt er rondgegaan met mandjes. De gemeenschap heeft er bewust voor gekozen om jonge mensen, dat jonge mensen rondgaan met de mandjes. Want het is voor hen, niet voor hen persoonlijk, maar voor de evangelisatie van jonge mensen die zo nodig is. We weten dat allemaal. En daarom, als ze straks

Ze verdragen geen muntjes. Ze zijn allergisch. Ja, liefst brief. 1. En tussen de gsm. Hé, we zijn meegemoderniseerd bij de gemeenschap. Als je straks na de mis naar buiten gaat, als ze zegt, ja, maar ben hier van donderdag, ik heb een platte portemonnee. Dat gaat niet, hé. Je kunt dan niets meer geven. Dus daar aan het beeld van Sint-Jozef is daar een QR-code. Bij de tafel van de mensen van de inschrijving is een QR-code. Op dat scherm is een QR-code. Steek daar uw gsm tegen. Druk daar enkele nummertjes op. En vloep, dat is gedaan. Zo gemakkelijk is dat. Zo, in naam van de gemeenschap Moeder van Vrede wil ik jullie nu al van harte bedanken voor jullie milde heft. Dank u wel.

0: Bethaan, zusters en broeders, dat mij en ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, mogen het offer dat wij u met toewijding brengen tot u opstijgen. Geef gehoor aan de voorbeden van de heilige maagd Maria, die ten hemel is opgenomen. Ontsteek ook in ons hart het vuur van uw liefde. En laat ons altijd naar u blijven verlangen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want op deze dag is de maagd, de moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de kerk van de voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw zoon, de gever van alle leven. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen wij u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons tot het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid.
1: Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen. Verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
2: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
3: Bedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan.
4: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met haar bruidegom, de heilige Jozef, met de apostelen, de martelaren, met de heilige Tarsicius, de patroon van de misdienaars, en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

0: Zusters en broeders, laten we nu eensgezind, geholpen door de Heilige Geest die ons bidt, bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: Amen.
0: Zusters en broeders, geef ook aan elkaar een teken van Jezus vrede.
2: Vrede van de Heer.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons tot eeuwig leven. Amen.

En terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigd weten in gebed. Bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Bidden we nog samen met Maria voor haar intenties, bijzonder voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heere is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Heer onze God, wij hebben uw Zoon Jezus ontmoet, ontvangen in deze heilige Eucharistie. En wij bidden en vragen u op voorspraak van de heilige maagd Maria, die ten hemel is opgenomen. Breng ook ons allen eenmaal tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer. Amen. Een woord van dank op het einde van deze mooie Eucharistie aan de muzikanten, aan de zangers en het koor onder de goede leiding van moeder Greta. Dank u wel om deze Eucharistie zo prachtig op te luisteren. Een applausje voor hen. Dank ook aan Luc de Pape, aan Cathy met zijn ploeg, of met haar ploeg, om alles te versterken, het geluid te brengen. De mensen van de onthaal, de mensen van de keuken, de vele vrijwilligers. Ik zal geen namen noemen, alle die hebben meegeholpen. Deze week, de voorbije week, die nog zal komen, ook om alles op te ruimen. Alle mensen in de keuken die het eten hebben gemaakt, zoveel helpende handen die dit hebben mogelijk gemaakt, dat dit alles tot stand kwam. Ook de zusters die het programma hebben gebracht voor de jongeren. Dank u wel voor de tieners, de kleuters, de peuters. Zoveel helpende handen om alles te kunnen verwezenlijken wat wij u vandaag wilden aanbieden op dit feest van Maria. De wereld staat een beetje in brand. We hebben het gezien in de media, bosbranden. Het is heel droog, maar wellicht ook droog in vele harten van de mensen. En hart is verhard, is droog geworden. Het is dringend nodig dat Gods genade komt, de regen van de Heilige Geest, om alles weer te bevloeien met zijn kracht en liefde, opdat alles weer kan opbloeien. Geen ware, blijvende, duurzame vrede zonder God. God is nodig in deze wereld en wij moeten met Maria bidden dat hij spoedig mag komen om in deze moeilijke, verwarde tijd zijn liefde opnieuw te brengen. Op voorspraak van Maria. Daartoe zegenen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Haal mij dan allen heen in vrede. Wij danken God.
2: Naar broeder Alexander, ik zou nog een applausje willen vragen voor de misdienaars. Want wie aandachtig heeft geluisterd, heeft gehoord, erken het grote dankgebed, ook de heilige Tarcisius heb genoemd. Wie vandaag naar dat kalenderblaadje kijkt, zal die heilige er ook zien opstaan. En de heilige Tarcisius is de patroon van de misdienaars. Dus,

0: απλώς φωμαρία όπως είναι.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, met een applausje voor onze lieve vrouw eindigen we deze rechtstreekse Eucharistieviering vanuit Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede hier in de grote tent. Er gaan ondertussen natuurlijk nog wat enkele activiteiten verder voor de deelnemers hier aan de welgeziende dagen. Voor ons, beste luisteraars, gaan we over naar onze studio in Tienen met wat muziek en zo dadelijk binnen een half uurtje om 17 uur bidden we samen de Vespers, het avondgebed van de kerk. We wensen jullie van harte nog een mooie hoogdag toe, hoogdag van onze lieve vrouw. Maar die wordt er.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers, op dit hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De hymne kan u vinden op pagina 1387, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1567. En voor de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden keert u terug naar pagina 1388. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Hoog boven alles blinkt gij uit, o maagd, o koningin, o bruid. En alle schoonheid vloeit ineen, en alle glans in u alleen. U schiep als schoonste eens het woord, aan wie gij eeuwig toebehoort. De Zoon die gij het leven geeft, de God die u geschapen heeft. Als Christus die aan het kruishout leed, die koning was in purperen kleed, zo gij die met hem medelijdt en moeder van het leven zijt. Gekroond met zoveel glans en eer, o, zie op ons die bidden neer, en neem met vreugde het loflied aan, wanneer wij zingend tot u gaan. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam.
2: Maria is opgenomen ten hemel, de engelen verheugen zich, zij loven en prijzen de Heer.
1: Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis.
2: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
1: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
2: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
1: Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren.
2: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
1: Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij.
2: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust.
1: Terwille van mijn broeders en mijn makkers, wens ik u vrede toe.
2: Terwille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Maria
2: is opgenomen ten hemel, de engelen verheugen zich, zij loven en prijzen de Heer. De maagd Maria is opgenomen in het hemels bruidsvertrek, waar de koning der koningen gezeten is op een troon van sterren.
1: Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
2: Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
1: Vergeefs staat gij op voor de dag aanbreekt, en rust ge pas laat in de nacht.
2: Gij eet na moeizame arbeid uw brood, Gods vrienden ontvangen het slapend.
1: Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is zijn gave.
2: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder, zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
1: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De maagd Maria is opgenomen in het hemels bruidsvertrek,
1: waar de koning der koningen gezeten is, op een troon van sterren.
2: Gezegend zijt gij, dochter Sion, want door u ontvingen wij het leven, de vrucht van uw schoot.
1: Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
2: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voortbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.
2: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
2: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
2: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gezegend zijt gij, dochter Sion, want door u ontvingen wij het leven, de vrucht van uw schoot. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus het leven. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. De maagd Maria is verheven hoog boven de koren der engelen.
2: De maagd Maria is verheven hoog boven de koren der engelen.
1: Gezegend de Heer die haar verheven heeft.
2: Hoog boven de koren der engelen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De maagd Maria is verheven hoog boven de koren der engelen. Verheugt u, want heden is de maagd Maria opgenomen ten hemel, waar zij met Christus het koninkrijk bezit voor eeuwig.
1: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Verheugt u, want heden is de maagd Maria opgenomen ten hemel, waar zij met Christus het koninkrijk bezit voor eeuwig.
1: Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn Zoon, zalig prijzen. Vragen we hem ootmoedig.
2: Heer, verhoor ons op haar voorspraak. God, wonderbaar in uw werken, gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Maak uw kerk één van hart en één van ziel in ware liefde. En laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
2: Jij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Bidden we samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen u, open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Mijn beide ouders zijn in het begin van de zomer van 2011 overleden. Mijn vader 5 weken na mijn moeder. Ze waren zo hecht dat ze elkaar niet konden missen. Mijn vader zei nog enkele dagen voor zijn plotse dood: ik leef niet meer. Een 3-tal jaar geleden had ik een bijzondere droom over mijn vader. Ik bevond mij in een immens grote hal. Ik stond helemaal bovenaan een hoge trap. De hal was compleet gehuld in duisternis. Toch wist ik dat er ontelbare personen aanwezig waren. Ze stonden als het ware op elkaar gepakt. Plots scheen een schijnwerper door de hal. Hij bleef gericht op 1 persoon. En toen ik goed keek, zag ik dat de persoon die baadde in het licht mijn vader was. Hij straalde. Ik voelde onmiddellijk een heel sterke drang in mij om de trappen af te stormen en naar mijn vader toe te lopen. En ik wist dat ik snel moest zijn, dat dit tafereel niet lang meer zou duren. We vlogen elkaars in elkaars armen en ik voelde een extatische vreugde. Toen ging het licht uit en alles was voorbij. Het was niet moeilijk voor mij om de betekenis van die droom te vatten. Ik wist onmiddellijk dat de duistere hal met al die mensen, inclusief mijn vader, een tafereel suggereerde uit het vage vuur. Hoe dan ook, ben ik daarna met nog meer ijver voor mijn vader en mijn moeder gaan bidden en voor al mijn dierbare overledenen. En ik heb een bijzondere liefde gekregen voor de zielen in het vage vuur. Er bestaat heel veel onwetendheid over het vage vuur. Waarschijnlijk zijn er zelfs heel wat christenen die ervan uitgaan dat het vage vuur het zoveelste sprookje is dat hen als kind is wijsgemaakt. Een ander misverstand, en ik hoorde het vorige week nog uit de mond van een jonge man, is dat er mensen zijn die geloven dat ieder die sterft recht naar de hemel gaat. Redenen genoeg om vandaag het thema van het vage vuur eens uit te diepen. En ik heb hiervoor heel wat inspiratie geput uit een interview tussen 2 grote kenners van deze thematiek. Eén van hen is de rector van een unieke bedevaartplaats in Frankrijk, in Montlignon, dat in Normandië ligt. En die bedevaartplaats gaat helemaal over de zielen van het vage vuur. En ze hebben ook een apostolaat van troost en bemoediging voor mensen in rouw. Er komen bedevaarders naartoe uit alle delen van de wereld. Aan de oorsprong van deze bijzondere plek ligt de Franse priester Le Père Buguet, die op het einde van de 19e eeuw priester was in een klein dorpje. Hij droeg in zijn hart een heel sterk verlangen om te bidden voor de verlaten zielen van het vage vuur. En dat kwam omdat zijn broer, die koster was in een naburig dorp, plots gestorven was. En dat was gebeurd tijdens het luiden van de klokken. Er was namelijk een klok naar beneden gevallen en recht op het hoofd van zijn broer. De jonge man was op slag

geloofden trouwens alle katholieken in het bestaan van het vagevuur en in de noodzaak voor vele zielen om er gelouterd te worden vooraleer te kunnen opgenomen worden in Gods liefde. De bisschop antwoordde: dat is een goed idee. Als je in je opzet slaagt, betekent dit dat je intuïtie van de Heilige Geest komt en dat het een werk van God is. Als je niet slaagt, heb je de verdiensten van een goed werk. Ondertussen vierde priester Buguet elke maandag een eucharistie voor de verlaten zielen van het vagevuur. Kort na zijn bezoek aan de bisschop zat er op zo'n maandag een dame die hij nooit eerder gezien had op de eerste rij. Ze volgde de eucharistie met heel veel aandacht. Na afloop kwam ze naar de priester toe om hem te bedanken en ze feliciteerde hem voor wat hij deed. De maandag daarop was de dame weer aanwezig. De priester ging zich na de mis omkleden in de sacristie en wilde daarna de dame opzoeken, maar ze was verdwenen en niemand had haar nog gezien. Toen besefte hij dat het een ziel was uit het vagevuur. Deze gebeurtenis staat opgetekend in de memoires van priester Buguet, maar hij heeft er nooit echt veel over gesproken. Voor hem was het een bevestigend teken uit de hemel. Het echte grote teken daarna was wel hoe Mont-Lijon zich heel snel ontwikkeld heeft en die unieke bedevaartplaats geworden is die het vandaag nog altijd is. De basiliek werd in 1911 ingewijd. Vanaf het begin hebben zich miljoenen mensen aangesloten bij de broederschap van Mont-Lijon. Hun namen staan opgetekend in dikke boeken die in de basiliek bewaard worden. En dagelijks wordt voor al deze mensen de Eucharistie opgedragen. Maar van waar komt het geloof in het vagevuur? Heel eenvoudig eigenlijk, van het gebed voor de overledenen. Het vagevuur is wat je zou kunnen noemen het dogma van het gezond verstand. De kerk heeft altijd al gebeden voor haar overledenen. Zelfs al lang voor haar ontstaan werd er zo gebeden. Zo vind je een heel interessante passage in de Bijbel in het tweede boek van de Maccabeeën. Dit situeert zich in de tweede eeuw voor Christus. De Maccabeeën hadden al vele veldtochten gewonnen omdat God met hen was. Toch sneuvelde er tijdens een veldtocht tegen Gorgias een aantal Joden. Toen de mannen de lijken wilden bergen, ontdekten ze onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia. Die hadden ze buitgemaakt tijdens de overwinning en omgehangen. Maar de Joden mogen dergelijke amuletten volgens de wet niet bezitten. Het was daarom voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Daarom baden en smeekten ze dat de zonde die door de gevallenen bedreven was geheel mocht vergeven worden. Er werd ook geld ingezameld voor een zoenoffer. Die daad was ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis, lezen we in het boek van de Maccabeeën. De kerk heeft dus altijd al voor de doden gebeden. In de vroege kerk werden er zelfs missen opgedragen op de graven van de gestorvenen. Het geloof in het vagevuur is een geloof van hoop. Als je kunt bidden voor een overledene en hem door je gebed kunt helpen, toont dit dat God wil dat we verbonden zijn met het heilswerk voor de overledene. Voor velen roept de gedachte aan het vagevuur angst op, maar daar is geen reden toe, want de zielen van het vagevuur zijn gered. Ze zijn er zeker van dat ze ooit ten volle in Gods liefde zullen mogen thuiskomen. Er moet nog wel een loutering gebeuren, maar ze zijn aan de goede kant. En dat kon ik ook aflezen uit de grote vreugde die ik zag op het gelaat van mijn vader tijdens die fantastische droom. Wat kunnen we hieruit leren? Eerst en vooral, de doden zijn de levenden in de onzichtbare wereld. Ze verdwijnen dus niet, of ze vallen niet in het niets.

En we kunnen iets positiefs doen om hen die leven in de onzichtbare wereld te helpen datgene te bereiken waarvoor elke mens geschapen is, namelijk God zien, God aanschouwen. Er is nog een andere tekst, nu uit het evangelie, die over het vage vuur gaat. Jezus zegt dat alle zonden kunnen vergeven worden behalve één, de zonde tegen de Heilige Geest. Die kan nog in deze wereld vergeven worden, nog in de andere. Dit doet verstaan dat er zonden zijn die in die andere wereld kunnen vergeven worden. En die andere wereld is het vage vuur. Welke relatie hebben wij met onze overledenen? Er is natuurlijk de mooie traditie van Allerheiligen en Allerzielen. Mensen gaan naar de diensten in de kerk en ze bezoeken de graven van hun dierbaren. Ze plaatsen er mooie bloemstukken en kaarsen. Zelfs rond de strooiweides staan bloemstukken. Het is een traditie die gelukkig overeind gebleven is en waar veel mensen moed en troost uit putten. Hoewel niet iedereen. Onlangs nog las ik in de krant hoe mensen in Disneyparken, in de VS, op bepaalde plekken en dan liefst in een horrorhuis de assen van hun dierbaren uitstrooien, hoewel dit verboden is. Het is heel moeilijk de betekenis van zulk een daad te vatten. Tegenwoordig lees je wel eens in een overlijdensbericht: is teruggekeerd naar het vaderhuis. Maar wat leert de kerk? We hopen dat de overledene is teruggekeerd of zal terugkeren. Er is een goedkope manier om zich snel van overledenen te ontdoen. Ze zijn in het vaderhuis en dus moeten we ons daar niets meer van aantrekken. Het zou beter zijn dat we zouden zeggen: we vertrouwen onze overledenen toe aan het gebed van de kerk. In de belijdenissen van Augustinus staat een mooie getuigenis over Monica, de moeder van Augustinus. Ze ligt op sterven en ze verzamelt haar kinderen rondom haar. Dan zegt ze: de plaats van mijn begrafenis is niet belangrijk, zolang je mij maar gedenkt aan het altaar van de Heer. Toen al, ten tijde van Augustinus, was men bezorgd over het gebed van de overledenen.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. We hebben het vandaag over het vage vuur. Het vage vuur is dus de realiteit van een zuivering na de dood en is gesteund op een praktijk van gebed voor de overledene. Er zijn heel wat getuigenissen, zowel uit de Oosterse Christelijke Kerk als uit de Westerse Katholieke Kerk, die laten zien dat het gebed voor overledenen een heel natuurlijke zaak is. Vandaar de uitdrukking: het dogma van het vage vuur is het dogma van het gezond verstand. Zo bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed van de heilige Chrysostomos uit de Oosterse Kerk, hij leefde in de 4e eeuw, zijn er aanroepingen en voorbeden voor de doden. Er zijn 4 concilies die over het vage vuur gesproken hebben. Het eerste was het concilie van Lyon en dat was al redelijk laat in 1245. Daarna tijdens het concilie van Firenze. De tekst van Lyon werd er helemaal bevestigd en er werd dan toegevoegd dat wij, levenden, kunnen bemiddelen. Dan heb je het grote concilie van Trente dat antwoorden zal geven op het probleem van de reformatie. Protestanten geloven immers niet in het bestaan van het vage vuur. Sectie 25 van 3 december 1563 behandelt deze problematiek. Ten slotte heb je het Tweede Vaticaans Concilie. En in de nummers 48 tot 50 van Lumen Gentium, die spreken over deze realiteit van loutering, zowel voor personen die in het vage vuur vertoeven, als op het vlak van de kerk. De kerk is één, maar bestaat uit 3 toestanden. De hemel, dat is de glorierijke kerk, het vage vuur, de leidende kerk, en wij, de pelgrimerende of strijdende kerk. Deze 3 verschillende toestanden vormen samen 1 kerk die door dezelfde Heilige Geest bevloeid wordt. Het is diezelfde geest die ons met elkaar verbindt. En dat is wat men de gemeenschap van de heiligen noemt. Het concilie van Firenze heeft verklaard: zij die in de vriendschap met God gestorven zijn, vooraleer zij waardige vruchten van boete hebben voortgebracht, worden na hun dood gezuiverd door de straffen van het vage vuur en door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Het vage vuur is dus geen plaats van verdoemenis. Al de zielen van het vage vuur zijn gered. Maar laten we ons eens over die verklaring van het concilie buigen. Zij die in de vriendschap met God gestorven zijn. Het gaat om hen die voor Gods vriendschap en liefde gekozen hebben. We spreken dus niet over hen die daar niet voor kiezen. De nadruk ligt dus op de vriendschap met God. Dat is ook wat de catechismus zegt. De zielen van het vage vuur zijn zielen die in vriendschap met God leven. We begrijpen heel goed dat we niet zomaar de overstap kunnen maken van dit aardse tranendal, dat in wezen een plaats van duisternis is, naar de grote zon die Jezus is, zonder dat we ons leren aanpassen aan zijn licht. Het leven hier op aarde is zoals de duisternis in een grot. Als je een lange tijd in een grot verblijft en je loopt dan zomaar buiten, word je volledig verblind door het felle zonlicht. Je ogen kunnen zelfs beschadigd worden. Je moet dus heel langzaam wennen aan het licht. Dat kun je vergelijken met het vage vuur. Je moet stilaan gewend geraken aan het genieten van het grote geluk dat God is. Een van de redenen die een terughoudendheid ten opzichte van het vage vuur bewerkt hebben, is ongetwijfeld het beeld dat in de loop van de eeuwen van het vage vuur geschetst is. De plek waar God zich zou wreken, de plek waar God straft. Dit klopt dus niet. Zij die zich in het vage vuur bevinden zijn gered en zijn er zeker van dat ze God zullen mogen zien en dat ze in de hemel zullen mogen thuiskomen. Ze zijn er zeker van datgene te zullen bezitten
waarvoor ze geschapen zijn en te mogen binnentreden in de hemelse zaligheid. De concilietekst spreekt dus over hen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Dit onderlijnt hoezeer deze broeders en zusters onze vrienden zijn. En het is heel belangrijk dat wij daaraan herinnerd worden. In sommige culturen van Afrika bijvoorbeeld, of van het Verre Oosten, is men niet bang van de dood, maar wel van de doden. Maar de zielen van het vage vuur zijn geen vijanden, het zijn vrienden. Vrienden die in nood zijn. Ze hebben ons nodig. Laten we dat vooral niet vergeten. Een tweede stukje uit diezelfde tekst van het Concilie van Firenze. Gezuiverd door de straffen van het vage vuur. Natuurlijk is er een lijden, een smart in het vage vuur. Waarom? Omdat je tot het besef komt, waarom heb ik niet meer bemind? Wat ben ik toch dom geweest om niet heel mijn leven in God te wortelen, in God die zo oneindig goed is. Want men begint te begrijpen wat het paradijs echt is. Het is de liefde van God, het totale geluk. Men krijgt een diepe spijt over zijn zondigheid en over het feit dat men zich van God afgekeerd heeft. Men verlangt heftig om in God thuis te komen. Dat is de smart en het lijden van het vage vuur. Er zijn door de eeuwen heen heel wat verkeerde beelden tot ons gekomen over zielen in het vage vuur die door het vuur geroosterd worden en die veelsoortige martelingen moeten ondergaan. We moeten ons van die beelden ontdoen, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. We moeten al die verkeerde beelden van ons afschudden, maar de gezonde theologische realiteit over het vage vuur behouden, namelijk zielen die gestorven zijn en die nog gebonden zijn door zonde, worden heel langzaam door God gelouterd. Een loutering is altijd pijnlijk en is altijd moeilijk. Je kunt het vergelijken met een genezingsproces na een zware operatie of na een zware ziekte. Als je zekerheid hebt over een totale genezing, dan ben je hoopvol. Maar dat neemt niet weg dat ziek zijn pijnlijk is. Dan louterend vuur. We moeten een onderscheid maken tussen enerzijds pijn of smart en straf. Spreken over straf of kastijding is spreken over de hel. We hebben van het vage vuur in het verleden al te vaak een tijdelijke hel gemaakt, terwijl het vage vuur aan de kant van het heil staat. Er wordt in de Bijbel over een louterend vuur gesproken. De realiteit van vuur is uitermate symbolisch om te spreken over de Heilige Geest die zal reinigen. De profeet Maleachi zegt heel bijzondere dingen die aantonen dat de uitspraak over het beeld van het louterend vuur op het Concilie van Firenze niet zomaar ter plekke uitgevonden is, maar wel een diepe Bijbelse grond heeft. Maleachi spreekt over de dag van Yahweh. Dat betekent voor ons de dag van onze ontmoeting met God, de dag van het oordeel. Wie verdraagt de dag van zijn komst, zegt Maleachi? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de bleker. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Het gaat dus over een proces van loutering en reiniging. Je zou het zelfs een rijping kunnen noemen. Wat gebeurt er als ik zondig, als ik het kwade doe? Ik stel een slechte daad, maar ik engageer ook mezelf. Ik creëer daardoor in mezelf een misvorming. Een misvorming in mijn hart namelijk. Het is als een wonde. En niet alleen een misvorming in mijn hart, maar ook in het hart van de persoon die ik kwets. In het vage vuur wordt die wonde genezen. En het is precies op dit aspect dat de fundamentele nadruk van het onderricht van de kerk vandaag ligt.
ons hart laten genezen van de misvorming door de zonde, en dit gebeurt door het vuur van de liefde, het vuur van de Heilige Geest. Het zijn niet de zielen die verbranden door het vuur, maar het kwade in hen, datgene wat niet van God is. De oude mens zal helemaal bekleed worden met de nieuwe mens die Christus is. Dat is het vagevuur. Dan een volgend stukje uit die concilietekst. Door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Een vraag die je onmiddellijk kunt stellen: betekent deze zin niet een terugkeer naar die karikatuur van de aflaten? Ik kan mijn heil als het ware afkopen, zo ook het heil van mijn geliefden die gestorven zijn, door heilige missen te laten opdragen of door offers te brengen. Het is geen terugkeer. Aflaten zijn er altijd geweest. De drie pausen die een groot accent gelegd hebben op de aflaten zijn alle drie pausen van na het Tweede Vaticaans Concilie. Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dat was een vrucht van dat concilie. Wat heeft dat concilie herontdekt? Wel het prachtige sociale aspect van de kerk. Wij zijn Gods volk. Er is de gemeenschap van de heiligen en we zijn met elkaar verbonden. Het is in de kerk niet ieder voor zich, zoals het er tegenwoordig in de maatschappij vaak aan toe gaat. Het is niet, ik heb een ziel en die moet ik redden. Nee, we treden allemaal tezamen de hemel binnen. De heilige neemt de hand van de zondaar en trekt hem met zich mee. Dat is een doorslaggevend aspect van het christelijk geloof, die solidariteit, die gemeenschap van de heiligen. En dat is allemaal vertaald in de leer van de aflaten. De heilige paus Paulus VI herinnert ons hieraan in dat prachtig document Indulgentiarum Doctrina. Wat zegt dus die leer van de aflaten? Wel, ik ben niet alleen. Ik sta niet alleen in mijn strijd tegen de zonde en in die noodzaak van genezing. De zonde heeft een grote impact op ons, zondaars. We zijn zelf ook slachtoffer van de zonde. En in die noodzaak om te genezen zijn we dus niet alleen. We hebben een goede geneesheer en dat is God zelf. Bovendien hebben we remedies die we kunnen gebruiken. De kerk put uit deze schat van de gemeenschap van de heiligen, uit al die goede daden die gesteld zijn, al het goede dat de heiligen verzameld hebben, en natuurlijk de heilige maagd Maria en Jezus, om voor onze genezing te gebruiken. Want alleen kan je die genezing niet tot stand brengen, wel met anderen tezamen. Is dat dan geen onderhandeling in de zin van: ik brand een kaars, ik laat een heilige mis opdragen en dan heb ik gedaan wat ik moet doen en is de kous af? Daar schuilt inderdaad een zeker gevaar in. Denk maar aan de enorme blessure van de reformatie. We moeten op een juiste manier met deze zaken omgaan. Paus Johannes Paulus II heeft tijdens een algemene audiëntie, juist voor het grote jubileum in het jaar 2000... waar hij opnieuw over de aflaten gesproken heeft, ons aan het volgende herinnert. Een aflaat is in de eerste plaats de barmhartigheid van de Vader. Hij die voor ons een aflaat is, is Jezus Christus. Hij is voor onze zonde aan het kruis gestorven en is verrezen uit de doden. Maar God heeft niet alles alleen willen doen in dat mysterie van het heil. Hij heeft er onszelf bij willen betrekken. Wij hebben geput uit de verdiensten van Jezus Christus om tot op vandaag, maar ook verder in de toekomst, daardoor genezing te mogen vinden. Een voorbeeld. Stel je voor dat je je bevindt in een heel grote ruimte van een museum waarin unieke, waardevolle historische boeken worden tentoongesteld en waarvan geen kopieën bestaan. Plots breekt er brand uit. Wat doe je dan? Natuurlijk verlaat je onmiddellijk het gebouw en je tracht waar mogelijk het vuur te doven. Dat zou je kunnen vertalen als vergiffenis van zonde krijgen.
Maar de boeken zijn verloren. Hoe ga je dat aan boord leggen om die terug te krijgen? Dat is een onmogelijke opdracht. Niemand van ons is in staat om dat wat de zonde heeft aangericht te herstellen. Als ik iemand vermoord heb, dan heb ik iemand vermoord. Of als ik van iemand kwaad gesproken heb, heb ik kwaad gesproken. Ik kan daar niets meer aan veranderen. Enkel Gods barmhartigheid kan genezing brengen. God is zo goed en zo barmhartig dat hij ons wil verbinden met dat werk van restauratie van dat museum. Dat betekent het herstel van onze menselijke waardigheid. Hij wil niet alleen dat we op een passieve wijze vruchten plukken van het heil, maar hij wil dat wij vanuit de genade van de sacramenten en door onze boetedoening, onze aalmoes, onze liefde, de viering van de Eucharistie, met het volle leven verbonden worden, met het bestaan van elk van ons, inclusief met de zielen van het vage vuur. De Eucharistieviering is niet iets dat buiten mij staat. Integendeel, ik ga me engageren. Ik ga iets geven van mezelf. 15 euro voor een heilige mis bijvoorbeeld. En dat doet natuurlijk denken aan dat afkopen, maar het heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat iemand iets van zichzelf wil geven. Heb je veel geld? Geef dan 150 euro voor een heilige mis. Waarom? Omdat je iets gaat geven van jezelf. Je gaat eraan deelnemen met je werk, je inspanningen, je zweet. En zo toon je aan je dierbare overledene dat je ze graag ziet.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik vandaag over het vage vuur. Maar wat is het vage vuur? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Het is heel moeilijk om over het leven aan de overkant te spreken in termen van ruimte en tijd. We hebben een bepaalde ervaring van tijd en ruimte, maar aan de overkant zullen tijd en ruimte, als we die begrippen al mogen hanteren, er helemaal anders uitzien. Tijd en ruimte zullen wel bestaan, maar niet zoals hier bij ons. Alleen God is eeuwig en alleen Hij staat buiten de tijd, zegt Thomas van Aquino. Alles wat geschapen is, zelfs de engelen, bevinden zich in de tijd, in een zekere tijd. Maar geen tijd zoals we dat hier kennen. Ook geen ruimte zoals hier. We kunnen er niet veel over zeggen, maar we zijn wel verplicht om erover te spreken in categorieën die we kennen. Daarom spreken we over het vage vuur als over een plaats. Beter nog is het misschien over het vage vuur te spreken als een toestand of als vuur. Het spreekt vanzelf dat het vuur van het vage vuur niet hetzelfde is als het vuur van een open haard. Als we over het vage vuur spreken in termen van vuur, proberen we de essentie ervan duidelijk te maken. Het gaat om een reiniging en een geneeskrachtig werk. We moeten inderdaad genezen. En hier zit een duidelijke logica in. Als we willen genezen, moeten we er iets voor doen. We moeten geneesmiddelen nemen of oefeningen doen die de kinesist ons voorstelt. In die zin is het vage vuur een school van het geluk. Stilaan zal ik leren om gelukzalig te worden, om heilig te worden. Als ik er niet in geslaagd ben om hier op aarde alles te leren en af te maken, krijg ik een herkansing als het ware. En dat is het vage vuur. Waar zijn de zielen van het vage vuur? We spreken nog altijd over de zielen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Op het ogenblik van de dood gebeurt er een scheiding tussen het levensprincipe, het spirituele principe in ons, en dat is de ziel, en het lichaam. Het lichaam is een lijk geworden en het wordt begraven of gecremeerd. Er is een principe van continuïteit, maar ook een principe van identiteit. Mijn ziel blijft voortleven na de lichamelijke dood en ze is niets anders dan ikzelf. Mijn ziel blijft altijd de ziel van het lichaam dat ik nu heb. Deze ziel verwacht de verrijzenis. Er is al verrijzenis op het moment van het doopsel, op het ogenblik waarop het kind de doopgenade ontvangt. Dat zou je de eerste verrijzenis kunnen noemen. Er is ook verrijzenis op het moment dat je je bekeert en je leven uitdrukkelijk afstemt op dat van God. Maar in geloof verwachten wij de glorierijke terugkeer van Jezus. Dat zal een beslissend moment in de geschiedenis zijn. Dan zal er voor ons verrijzenis van het lichaam zijn. We spreken dus niet van verrijzenis op het ogenblik van de dood. We spreken wel van een spirituele verrijzenis van de ziel. En op het einde van de tijden verwachten wij een verrijzenis waarbij eenieder zijn verheerlijkt lichaam zal ontvangen, zoals de maagd Maria, die niet door de erfzonde getekend was, en zoals Jezus. Nu hebben dus enkel Jezus en de maagd Maria een verheerlijkt lichaam. Dus de zielen van al de heiligen die we kennen, ook van de heiligen die in de stilte van elke dag geleefd hebben en die we niet kennen, maar ook de zielen van het vage vuur, bevinden zich momenteel in een toestand van afgescheiden ziel, in afwachting van hun verheerlijk lichaam op het einde der tijden. Op welke plaats bevinden deze zielen zich? Het gaat niet om een plaats, want een ziel is spiritueel. Paus Johannes Paulus II noemde het staat van leven. Ze bevinden zich in een levensstaat van een ziel die door de dood is heen gegaan en die in de eeuwigheid is vastgelegd wat betreft het heil.
Spreken over de dood als afscheiding tussen ziel en lichaam is heel belangrijk. Kardinaal Ratzinger, onze latere paus Benedictus XVI, heeft hier in het verleden duidelijk de nadruk op gelegd. Het maakt deel uit van de erfenis van ons christelijk geloof en is essentieel voor het begrijpen van het christelijk dogma van het vage vuur. En dat dogma vormt het tegengif tegen de heterodoxe opvatting van reïncarnatie. Heterodox betekent in deze context vreemd aan het christelijk geloof. Het maakt er geen deel van uit. Het geloof in reïncarnatie zie je tegenwoordig overal verschijnen. Ook bij christenen. Om het op een frappante wijze te zeggen, de kerk gelooft niet in reïncarnatie, ze gelooft daarentegen in het vage vuur. Hoe moet je dat verder uitleggen? Eigenlijk weten we als gelovigen allemaal diep in ons hart dat de mens voor God geschapen is. Maar hoe geraken we daar? We weten dat we daartoe niet in staat zijn. We zijn te zwak, we zijn het niet waard, we zijn zondaars. Dan zouden er twee opties bestaan. Ofwel zijn er veelvuldige levens om je telkens een beetje te zuiveren, dat is het geloof in reïncarnatie, en na ontelbare levens getracht te hebben om je karma telkens te verbeteren, zal je uiteindelijk het nirvana bereiken en de grote fusie met het goddelijke. De kerk daarentegen zegt, we hebben slechts één leven. En als we ongelukkigerwijze tijdens dit aardse leven onvoldoende gezuiverd zijn, dan heeft de kerk, maar dat is God, een laatste kleedkamer als het ware voorzien, waar we ons zullen kunnen omkleden om ons bruiloftskleed te kunnen aantrekken, om te kunnen aanzitten aan het bruiloftsmaal. En dat is het vage vuur. Wat we in de loop van ons aardse leven niet hebben kunnen doen, dat zal God in het vage vuur zelf voor ons doen. Hij zal ons herbekleden met het bruiloftskleed. Het is precies omdat mensen de betekenis van het vage vuur niet meer kennen, dat een heterodox geloof zoals dat van reïncarnatie zo kan toenemen. Het is belangrijk dat deze wijsheid over het vage vuur opnieuw verkondigd wordt. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie waren er ook priesters en bisschoppen aanwezig uit het Verre Oosten. En zoals je weet zijn dat streken waar veel boeddhisten en hindoeïsten wonen die in reïncarnatie geloven. Aan deze priesters en bisschoppen werd gevraagd om daar iets over te zeggen. In het 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat een klein vers, vers 27, en dat luidt: het is het lot van elke mens eenmaal te sterven. Daarna komt het oordeel. Dit vers is in het document van het Tweede Vaticaans Concilie opgenomen om te zeggen: wij leiden een uniek aards leven. Dit onderlijnt dat ieder van ons slechts één identiteit heeft. Ik ben geschapen naar het beeld van God. Ik ben uniek. Ik ben geen reproductie van iemand die al zoveel keer en zoveel eeuwen geleefd heeft. Dat is opwindend, maar het maakt ook mijn opdracht om te bidden voor de overledenen nog dringender. Dat is wat ik te doen heb. Het ogenblik waarop ik leef is fundamenteel. Dit ogenblik moet met liefde gevuld worden. Hoe word ik met liefde gevuld? Doorheen de gave van de tijd hier op aarde die God me schenkt. Door te trachten mijn naaste te beminnen en door mezelf te heiligen. Zo zie je dat de theologie van het vage vuur een theologie van de hoop is, maar tegelijk een theologie die zich wijd opent voor een sterk moreel leven. Ik kan niet doen wat ik wil. Niet alleen omdat ik op het einde van mijn dagen rekenschap zal moeten afleggen over alles wat ik zal gedaan en gezegd hebben, maar ik weet ook dat alles wat ik doe en zeg mijn aangezicht in de eeuwigheid zal bepalen. Ik vorm hier op aarde al mijn aangezicht in de eeuwigheid doorheen al de daden
die ik stel. Wat kan ik doen voor de zielen van het vage vuur, voor mijn overleden geliefde? In de belangrijke encycliek Spe Salvi spreekt Paus Benedictus over de zielen en over ons. Ik citeer: wie zou niet de behoefte voelen aan zijn geliefde die hem naar het hiernamaals zijn voorgegaan, een teken van goedheid of van dankbaarheid over te brengen, of zelf een bede van vergeving? Niemand leeft alleen. Niemand zondigt alleen. Niemand wordt alleen gered. In mijn leven komt steeds het leven van anderen binnen. In wat ik denk, zeg, doe en bereik. En omgekeerd komt mijn leven binnen in dat van anderen, ten kwade en ten goede. Encycliek Spe Salvi, nummer 48. Dit zijn zeer sterke, troostende gedachten voor iemand die geconfronteerd wordt met de dood van een geliefde. Men ziet de dood vaak als een angstaanjagende breuk, maar er is integendeel continuïteit. In de breuk van lichaam en ziel bij de dood blijft de ziel, het principe van identiteit, en ze blijft fundamenteel. Ik zal beoordeeld worden op wat ik in mijn leven hier op aarde gedaan heb, het is te zeggen, op de overeenstemming van mijn hart met de liefde van God.

0: is ons nabij ook deze nacht.
1: Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht probeer ik de thematiek van het vagevuur een beetje te verdiepen. Hoe stellen de mensen zich de zaken voor? Neem nu een goede parochiaan. Hij gaat proberen goed te leven volgens Gods wet. Er zullen zeker wat misdrijven zijn, soms kleine, maar soms ook grotere. Maar, zegt die parochiaan, God is toch oneindig barmhartig. Op het einde van de tijd zal hij alle zonden uitwissen en dan naar het paradijs. Er zijn heel wat mensen die de zaken op die manier bekijken. Enkele zonden, soms wat grotere, die zullen de zaak wel niet maken, zeker? We gaan na de dood toch allemaal naar de hemel? Inderdaad, Gods barmhartigheid is altijd groter dan onze zondigheid. Maar de visie die ik zo net geschetst heb, is dramatisch. Ze ontkent volledig het belang van ons aards bestaan en van onze daden hier op aarde. We moeten de zaken dus heel anders bekijken. Ons aardse leven, het vagevuur en de hemel vormen één continuïteit. We hebben van God als het ware organen of spieren van geluk ontvangen. Een capaciteit om gelukkig te zijn. En die spieren van geluk moeten we gebruiken en ontwikkelen. Als we niet willen dat die spieren op het einde van ons leven volledig verschrompeld zijn, als we met andere woorden aan het einde van ons leven van Gods liefde willen genieten, dan moeten we ervoor zorgen dat we die spieren trainen en sterk maken. Als je voor een dove een concert van Mozart speelt, zal hij niet geraakt worden. Als je een blinde voor een prachtig schilderij plaatst, dan zal hij niet geraakt worden. Als je een persoon met een dor hart, een hart dat koud is en van steen, tegenover de grote liefde van God plaatst, zal hij er niet door geraakt worden. Dus we hopen dat we door liefde hebben hier op aarde die spieren van ons hart, spieren van liefde, stilaan kunnen ontwikkelen om zo in staat te zijn iets van die overgrote liefde van God te leren ontvangen. En als die spieren op het moment van ons sterven niet voldoende ontwikkeld zijn, dan zetten we onze oefeningen verder in het vagevuur. Er is dus een ongelooflijke continuïteit van de ernst waarmee ik hier op aarde leef en de voltooiing ervan in het vagevuur. Het zal God zelf zijn die mijn leven voltooit. De liefde houdt dus niet op bij de dood. Ik kan aan mijn geliefde alles zeggen wat ik hen tijdens hun leven hier op aarde niet gezegd heb. Paus Benedictus zegt daar werkelijk prachtige dingen over in zijn encycliek. Ik kan ook nog vergiffenis schenken. Denk eens aan een familie waarin iemand zelfmoord gepleegd heeft. Wat een opstandigheid brengt dit teweeg. Maar ook een gevoel van schuld. Al of niet echte schuld, schuldgevoelens. Er kan dus nog een weg afgelegd worden. Enkel de Heilige Geest is diegene die zuivert en loutert en die iemand in rouw kan troosten. De Heilige Geest doorheen ons. Het gaat over een continuïteit van de liefde. Het zijn de woorden van Paulus. Geloof en hoop zal ik aan de overkant niet meer nodig hebben. Enkel de liefde blijft over. De liefde is het koppelteken tussen het leven hier op aarde en dat aan de overkant. Hoe ga je nu om met personen die in rouw zijn? Wel, denk aan de Emmausgangers. Jezus luisterde eerst naar hun verhaal. Luisteren is heel belangrijk. De kerk heeft een heel grote bediening en een heel grote opdracht. Een opdracht van medelijden en troost. Het is een opdracht die voor christenen de dag van vandaag heel belangrijk is. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. We leven in een gemeenschap waar ieder met zichzelf bezig is en dat is vreselijk. Iedereen is in zijn ivoren toren opgesloten. Mensen communiceren niet meer met elkaar, ondanks de smartphone, internet, Facebook, Instagram. En als we geluisterd hebben, lang geluisterd hebben, telkens opnieuw, wat moeten we dan aan mensen vertellen? We moeten hen vertellen dat Christus hun redder is. Waar vinden we Christus? In de Eucharistie. Waar gebeurt de voorspraak voor de zondaars? Waar spreekt Jezus voor ons onophoudelijk ten beste? In de Eucharistie. Zelfs voor mensen die gestorven zijn. Daarom laten mensen missen opdragen voor overledenen. Het is geen magie. Tijdens de Eucharistie vertrouwen mensen aan Jezus, de redder, de enige redder, hun dierbare overledenen toe. Zoals in de tijd van Jezus, toen men zieken naar hem toebracht. Zoals de weduwe van Naïm, die Jezus mocht ontmoeten. En wat deed Jezus? Hij bracht haar zoon tot leven. Het is Christus die redt. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Er gebeurt niets zonder ons. Hij wilde van ons afhankelijk zijn. Er is iets, zoiets als een liefdestroming. Als we in de hemel zullen zijn, zullen we tegen elkaar zeggen: het is dankzij jou dat ik hier ben. Dankzij je gevecht tegen die verleiding, die keer toen je aan je bureau zat. Je hebt het volgehouden. Wel, dankzij dat gevecht zit ik nu hier. Dat is gemeenschap van de heiligen. Het is geen groot theologisch concept. Het is heel concreet. De band van de liefde is eeuwig. En we zullen God zien, verenigd in die liefde, want God is liefde. We moeten dus zin geven aan alle daden die we stellen en dus werken aan onze heiliging. Maar we kunnen onszelf niet alleen redden. We behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Het is dankzij de genade dat we gered worden. Het is God die rijk is aan erbarmen die ons redt. Let op, de genade werkt in ons, op onze intelligentie, op ons verstand. En als we die organen of spieren van geluk die God ons geschonken heeft ontwikkelen, natuurlijk met zijn hulp, zal er een ontwikkeling gebeuren van heel ons wezen naar die heerlijkheid die God is. Nog meer duidelijkheid over die gemeenschap van de heiligen. Er bestaat het volgende spreekwoord: een vlinder in Normandië zal een orkaan veroorzaken in Australië. Het is een beeld dat veel zegt. Stel, ik zeg een kwaad woord over iemand. Dat wordt verder verteld. Het wordt opgeblazen. En na verloop van tijd is het iets heel groots geworden. Ik kan het niet meer goedmaken. Dat geldt voor het kwade, maar het geldt nog veel meer voor het goede. Bijvoorbeeld een grootmoeder die dagelijks een rozenkrans bidt voor haar kleinzoon en die haar geloof vasthoudt. En die kleinzoon weet daar waarschijnlijk niets van. En de grootmoeder bidt na haar dood verder. Dat is heel moois. We hebben allemaal één en dezelfde vader die onze hemelse vader is. We moeten de band van de broederlijkheid onder elkaar herontdekken en dat gaat heel ver. Chrysostomos, die Oosterse kerkvader uit de 4e eeuw, zei het volgende: of hij al in het licht is of nog onderweg, spreekt dus over het vagevuur, de overledenen zijn broers met wie de taal van de liefde altijd mogelijk is. Het gebed is er de hoogste uitdrukking van en meer dan ooit noodzakelijk. In Spe Salvi zegt paus Benedictus: het is nooit te laat en nooit te vergeefs. Het is buitengewoon om in een encycliek zoiets moois te mogen lezen. Het is dus nooit te laat om voor iemand te bidden, zelfs niet voor de grootste zondaar, voor iemand die zelfmoord gepleegd heeft, zelfs niet voor iemand die in de ogen van de mensen nooit iets goeds gedaan heeft. Het is nooit te laat en het is altijd nuttig. In diezelfde encycliek staat nog iets anders dat heel belangrijk is. Onze hoop is altijd ten diepste ook hoop voor de anderen. Alleen zo, is ze werkelijk ook hoop voor mezelf. Als christenen moeten wij ons nooit alleen maar afvragen: hoe kan ik mezelf redden? We moeten ons ook afvragen: hoe kan ik anderen helpen opdat anderen gered worden en voor anderen de ster van de hoop opgaat? Als ik dat doe, dan heb ik ook het meeste gedaan voor mijn eigen redding. Einde citaat. Het gaat hier om de liefde tot in zijn hoogste of diepste uitdrukking. Diezelfde gedachte vinden we ook terug bij Johannes, in de eerste Johannesbrief. Wat wij gezien en gehoord hebben, schrijft Johannes, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. We kunnen met andere woorden slechts gelukkig zijn als we die vreugde die we zelf ontvangen hebben verder geven en als we niet met onszelf alleen bezig zijn. We moeten die collectieve notie van heil krijgen. Augustinus zegt: hoe zuiver je je hart? Door je naaste te beminnen. Beste luisteraars, ik heb het in heel dit verhaal helemaal niet over onze moeder Gods Maria gehad, en dat ten onrechte. Er was zoveel te zeggen. Maar het volgende verhaal maakt wellicht alles goed. Het is een legende die Pater Pio ook heel graag vertelde. Op een dag, wandelend door de hemel, zag de Heer enige mensen met een dubbelzinnig gezicht. Hij vroeg aan Petrus hoe deze mensen in de hemel gekomen waren. Maar Petrus antwoordde dat hij daar niets kon aan doen, waarbij de Heer hem een opmerking gaf Peter zijn taak te vervullen. Maar enige dagen later zag de Heer opnieuw een aantal mensen met een dubbelzinnig gezicht. Petrus, ik heb de indruk dat je je werk niet goed vervult, dat je niet voldoende controle uitoefent bij de poort, zei de Heer nu op boze toon. Maar Petrus antwoordde: ik kan daar niets aan doen en ik vrees dat u daar ook niets kunt aan doen. Want het is Maria die een andere sleutel heeft en die deze mensen binnenlaat. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebt u nog vragen of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu.

0: Zodra Elisabeth de Groot van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: aan Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 24 tot en met 28. En God zei: het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.

Vandaag hebben we het eerste deel gelezen van de zesde dag van de schepping. En die zesde dag wordt gebruikt voor de schepping van de levende wezens. In de eerste plaats de dieren op het land. We weten dat God op de vijfde dag reeds de vissen had geschapen en de vogels. Maar er was nog geen sprake van dierlijke aanwezigheid op het land. En zeker nog niet van menselijke aanwezigheid. En nu is er sprake van levende wezens. Natuurlijk, een vis in de zee, als ook een vogel in de lucht, is ook een levend wezen. En toch is er een verschil. Nu gaat het over het geschapene dat op het land leeft. En er zullen allerlei soorten komen. Alle soorten dieren. Kruipende dieren, tamme dieren, wilde dieren. En aan de mens uiteindelijk zal gevraagd zijn over dit alles te heersen. En wanneer God zal vragen om te heersen aan de mens, dan pas is er terugsprake van de vissen en van de vogels. Alsof het toch ook levende wezens waren, die nog niet zo genoemd zijn op de vijfde dag. Het is pas op de zesde dag eigenlijk dat het ware leven wordt gegeven. Dat God van zichzelf uit, Hij die het leven is, eigenlijk alles geeft. Op de zesde dag. God zei, nu gaan wij de mens maken. Wel, nadat God de eerste dieren had geschapen, als levend wezen op de aarde, op het land, is nu de schepping van de mens die centraal komt te staan. En die schepping van de mens op de zesde dag, wel, die gebeurt naar het beeld en de gelijkenis van God. En in het geschrift van het boek Genesis staat er hier een meervoud. Wij gaan de mens scheppen. Natuurlijk kan dit theologisch gezien worden als een verwijzing naar de goddelijke drie-eenheid. Of ook nog een koninklijk meervoud. Er gebeurt iets plechtigs. En we weten doorheen de openbaring dat God als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, een gemeenschap is van personen. De Vader is een persoon, de Zoon is een persoon, de Heilige Geest is een persoon. Eén God in drie personen. En het is naar dat beeld dat de mens geschapen wordt. Ook de mens is eigenlijk geroepen om in gemeenschap te leven. Wij leven niet alleen, wij leven met anderen. Ook al zijn we soms eenzaam, we hebben altijd een neiging om met meerdere te willen zijn. Niet daarom met iedereen, maar wel om in gemeenschap te leven. Om iets van zichzelf te kunnen geven aan een ander. En ook vaak om iets van een ander te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk in gemeenschap leven. En zo zijn we geschapen. Nu gaan wij de mens maken als beeld van ons. Op ons gelijkend. En dan staat er, hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En hier is terug de band gelegd tussen de zesde dag en de vijfde dag. De mens wordt gevraagd om te heersen, omdat wij als beeld zijn geschapen van God. God die natuurlijk over alles heerst. Hij is de alheerser. Hij is de almachtige. En de mens, geschapen naar zijn beeld, mag heersen. Maar alleen zoals God het doet. En dat zal later natuurlijk volledig anders worden wanneer de mens zal kiezen voor de zonde en niet voor God. Maar in het begin was het de bedoeling dat wij heersten zoals God. Niet op een hoogmoedige manier, maar op een dienende manier. Zoals God het zelf heeft voorgedaan. En dat zullen we later zien in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens wordt. Het is niet voor niets dat de Zoon van God, wanneer hij zijn kruisoffer doet en zijn leven geeft voor ieder van ons, dat dat gebeurt op de zesde dag.
Dat is namelijk op de vrijdag. De zaterdag, de sabbat, was dan weer de zevende dag. En dan komt Pasen met opnieuw de eerste dag van de week. Jezus Christus is gestorven op de zesde dag, omdat hij ons op het kruis doorheen zijn dood terug het leven geeft, ons terug schept. En zo zijn wij geschapen reeds bij het begin, met die goede bedoelingen die God met ons had, namelijk om te heersen over de schepping van de vissen, de vogels en al de dieren op het land. En zo zijn we geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Er staat ook nog: God schiep de mens als zijn beeld. Het wordt dus eigenlijk herhaald. Hier zien we het belang van de schepping van de mens. We gaan de mens scheppen naar ons beeld en dan zal het ook echt gebeuren. God schiep de mens als zijn beeld. Als beeld van God schiep hij hem. De mens wordt gezien als één. Het staat ook in het enkelvoud. De mens, als het beeld van God, schiep hij hem. En dan komt er ineens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen in het meervoud. Heel mooi hoe de auteur hier van het enkelvoud naar het meervoud gaat. Eerst toont hij eigenlijk de mens als één. Ook al is men man of vrouw, men is mens. En dan komt er een onderscheid. En dan komt er een meervoud. Hen. En dat is zowel mannelijk als vrouwelijk. En dat is het dan ook. Dat is de openbaring van de schepping van de mens. Mannelijk of vrouwelijk. En daar staat niets anders bij. Ook al denkt men vandaag dat er daar nog andere geslachten of gender zijn. In de openbaring die God van zichzelf geeft en ook van zijn schepping staat er wel degelijk mannelijk en vrouwelijk. En wij zijn één in het mens zijn. Maar tegelijkertijd is er een verschil. Er is een onderscheid. De een is man en de ander vrouw. God zegende hen, wordt er hierop gezegd. God zegent hen, wederom in het meervoud, hen. Zowel de man als de vrouw worden gezegend. En dat is de tweede maal dat er een zegen komt te midden van de schepping. De eerste zegen zagen we verschijnen over de vissen en de vogels. God zegende die dieren. Daarna, de schepping van de dieren op het land, wel, daar is geen zegen gegeven. Maar voor de mens komt er wederom een zegen. In de Joodse traditie, in de traditie van het volk van Israël, worden verschillende zegens gegeven. En de eerste zegen in hun traditie is altijd de kleinste. Iets minder waardig, maar ook nog altijd waardig, want het gaat nog altijd over een zegen, over iets goeds uitspreken voor de ander. En dan volgt een belangrijkere zegen. En daarna nog een belangrijke enzovoort. En wanneer in de Joodse traditie de zegens worden gegeven, dan is dat altijd crescendo. Het gaat van minder belangrijk naar het belangrijkste. Daarom ziet men ook dat die tweede zegen gegeven wordt voor de mens. Heel belangrijk in de schepping. Maar zal het wel het belangrijkste zijn? Wel, daar zullen we het later over hebben. Want we kunnen nu reeds verklappen, er is nog een zegen die zal volgen. Maar daarover later meer. En als er dus nog een zegen komt, dan is die nog belangrijker dan de mens. Maar nu zien we reeds dat God de mens zal zegenen. Man en vrouw. En dan herhaalt hij zich. God zegt, wees vruchtbaar. En dat komt vanuit die zegen. Een zegen wordt gegeven ook om vruchtbaar te kunnen zijn. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde. En dan onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En dit is een herhaling. Want het werd reeds gezegd dat de mens daartoe geschapen werd. Wanneer we dus de schepping van de mens beschouwen,
dan zien we in het boek Genesis eigenlijk altijd alles dubbel staan. Tot tweemaal toe wordt er gezegd dat de mens geschapen wordt, naar het beeld en de gelijkenis van God. Tot tweemaal toe wordt er een missie gegeven aan de mens, namelijk heersen over de dieren in de zee, in de lucht en op het land. En er wordt ook nog aan toegevoegd om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. En daartoe geldt die zegen. God geeft iets van zichzelf in de mens, in zijn eigen schepping. En dat zullen we pas met Jezus Christus ten volle begrijpen, wanneer Jezus Christus ons vraagt hem te volgen, zodat hij in ons kan leven. En het is pas in Jezus Christus dat we ook terug gaan ontdekken wat het beeld en de gelijkenis van God betekent. Want als er iemand beeld en gelijkenis is van God, dan is het wel degelijk Jezus Christus, de Zoon van God zelf. Hij die reeds toen bij die eerste schepping aanwezig was, als het woord van God, als die tweede persoon. Hij bevat het volledige beeld van God en wij kunnen nu op hem gelijken om dat beeld van God in ons terug te ontdekken. En zo hebben we gelezen deze mooie passage, het eerste deel van de schepping van de zesde dag, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 24 tot en met 28. We lezen nogmaals. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen, van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort, de tamme dieren soort na soort en alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, aan ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zijn jullie klaar om de Heer te loven? Want dat gaan we doen in deze uitzending van Vivendo. We starten met een versie van het lied Ouvrons les portes, Hosanna, van de christelijke muziekgroep EXO. Deze versie wordt gezongen door onze katholieke muzikanten uit Frankrijk, Glorious. Welkom, beste luisteraars, en kom samen met ons de komende 40 minuten de Heer loven en prijzen.

Amen. Alleluia. Hosanna. Beste luisteraars, we gaan verder met een uitzending vol lofprijzingmuziek. En we gaan verder met de groep Sela. Zegen komt van u.

Een klassieker voorbij lofprijzingsmuziek, beste luisteraars, is het lied Shout to the Lord, roep tot de Heer. Deze versie wordt gezongen door Getaway Worship met Jesse Harris. Shout

Het volgende lofprijzingsnummer, beste luisteraars, komt eraan en die komt van de Emmanuel Gemeenschap, Emmanuel Music. Zij zingen: Que ma bouche chante ta louange, mogen mijn mond uw lof bezingen.

En we gaan nu luisteren naar een Nederlandstalige versie van het lied King of Love, Herder van mijn ziel. En deze Nederlandstalige versie wordt gezongen door de groep Lef.

En wie lofprijzingsmuziek zegt, beste luisteraars, wie praise zegt, wel, dan denken we toch gelijk aan dat prachtig lied Praise. En wij gaan luisteren naar een versie van Elevation Worship, Praise.

En welkom terug in onze uitzending vol lofprijzingsmuziek, beste luisteraars. We prijzen de Heer, we loven Hem. En dat doen we ook met het volgende lied van Michael W. Smith, Above All.

En natuurlijk prijzen we de heer ook nog in het Nederlands. We luisteren naar een lied van de groep Sela, Alles wat adem heeft.

En dan is het weer tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. Deze uitzending vol lofprijzingsmuziek. En dat doen we met een lied tot de heilige. Eigenlijk een gezongen litanie. Ze noemen dit een Congolese versie van een lied van een litanie tot de heilige. Deze wordt gezongen door de Chemin Neuf, Litanie des Saints, version congolaise. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de relatie of de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is uiteraard wel wat we in al de bijdragen van Mystieke Lectuur als doel hebben, maar we pakten het iets wat theoretischer aan dan van gewoonte. We hebben een paar edities geleden over Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz Rouly. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raden gegaan met een stuk waarop hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. En aan het einde stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht van onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. We zijn eveneens blijven stilstaan bij het beeld van een venster dat Sint Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn. Want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God. In onze vorige editie stonden we stil bij het zesde hoofdstuk ook van het Evangelie van Sint Jan, met de vraag die gesteld werd aan Jezus: wat moeten we doen om de werken van God te verrichten? En daarop antwoordde Jezus het volgende: dat jullie geloven in hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Daarbij verwezen we naar de veelgemaakte fout die erin bestaat dat we het vocabularium van de moraal met deze van het christelijk geloof verwarren. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens. Dat noemt de menswording of incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons in hem en bezield met de Heilige Geest te voeren tot de Vader. We zagen eveneens dat als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van fysiek klimmen, maar over het opstijgen zoals dat van een luchtballon. Het niet opstijgen van een luchtballon zou in dat geval een serieuze inspanning vragen, dan wel het zich laten opstijgen. De overgave is wat ons op verantwoorde wijze doet stijgen onder Gods genade. En dus behoren we niet door middel van grote krachtpatserijen de hemel te beklimmen. Hoe meer men stijgt door die ware overgave, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Ruusbroek spreekt ook over dat opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. Wij kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden of wat dan ook door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om op te stijgen, om spiritueel of vergoddelijk te worden. En dit versta het vergoddelijkt worden als het worden van een waar kind van God. En uiteraard niet om God van de troon te stoten en zijn plaats in te nemen. En we stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. We brachten eveneens onder de aandacht dat wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dat we dan zien dat de positieve geboden, met andere woorden deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit: je zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel uw ziel enzovoorts. En dat al de rest negatieve geboden zijn. Dat wil zeggen dat we wat we niet moeten doen. Niet stelen, niet doden, niet liegen. Het is dus niet vermoeiend iets niet te doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij heel eenvoudig wat we niet moeten doen als we tot het ware leven willen komen. Het is zelfs zo dat wat er moet gedaan worden, dat God dat in ons zal verrichten wanneer we waarlijke instrumenten zijn in zijn hand. Of anders gezegd, zodra we in zekere zin met hem zijn verbonden, of op hem, of met andere woorden, op hem zijn geënt. Een groot specialist, Monseigneur Combe, van de kleine Theresia van het kind Jezus, gaf ons haar geheim mee, namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. En als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Dit zeggen of schrijven schijnt voor velen als ontoelaatbaar over te komen. Want als we louter vanuit een menselijk perspectief naar het evangelie kijken, dan zullen we moeilijk kunnen toegeven dat dit werk van eenheid met God alles te boven gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of de naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren. Daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. En er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door daarvan te leven. Op die manier waarover Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld bij de put, de waterput van Jacob. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelen tot eeuwig leven. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4, versen 13 en 14. En wat verder in het Johannesevangelie, hoofdstuk 7, versen 37 en tot 39, lezen we het volgende. Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Om dit alles nog wat dieper in overweging te nemen, zullen we nogmaals Lucie Christine hier ter sprake brengen en wat langer stilstaan bij haar spiritueel dagboek. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er gebeurt wanneer God zich opdringt in een leven. En voordat we Lucie Christine echt aan het woord laten over haar innerlijke ervaring, is het goed even stil te staan bij het boek waarin zij bidt en mediteert. De navolgingen van Christus, van Thomas van Kempen. Dat werk ontstond in de 15e eeuw en kende een bijna ongeëvenaarde verspreiding. Manuscripten in het Latijn bleven in heel West-Europa bewaard en de vele vertalingen en gedrukte edities getuigen van een uitzonderlijke populariteit. Een klassieke samenvatting zegt zelfs dat, met uitzondering van de Bijbel, nauwelijks een christelijk geschrift zo wijd en zo langdurig gelezen is. Je zou het in de moderne taal gerust een bestseller avant la lettre kunnen noemen. Maar die populariteit is niet het hele verhaal. De navolging is ook echt een boek van meditatie, van stilte en innerlijke oefening. Thomas à Kempis nodigt de lezer uit om een geschikte tijd voor meditatie te zoeken, zich terug te trekken uit leeg geklets en rondzwerven zonder doel, de wereldse drukte buiten te sluiten en in de stilte de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. Dat past precies bij de geest van de Devotio Moderna, waarin het boek een bijzondere uitdrukking werd van een innerlijk, sober, christocentrisch gebedsleven. Lucie Christine leest dus niet zomaar een spiritueel boek. Zij staat in een lange traditie van gelovigen die dit werk gebruikten als gids voor de ziel. Thomas à Kempis zelf sluit daar prachtig bij aan wanneer hij schrijft dat meditatie een zoeken is naar wat de mens dichter bij God brengt. De catechismus zegt hetzelfde in nuchtere taal. Meditatie is een zoektocht van de geest, geholpen door de Heilige Schrift, de liturgie, de geschriften van de geestelijke vaders en andere boeken van geestelijke auteurs. Paus Franciscus heeft dat later nog eens helder samengevat. Mediteren is voor een christen betekenis zoeken in Gods openbaring, om uiteindelijk Christus te ontmoeten. En dat is precies de sfeer waarin dit fragment van Lucie Christine gelezen moet worden. Duiken we nu dan in haar spiritueel dagboek. Op 25 april 1873 schrijft ze het volgende. Op de ochtend van die dag deed ik mijn meditatie in het boek van de navolging van Christus, zoals ik dat sinds 13 jaar gewoon was. En toen gebeurde het. Plotseling zag ik voor mijn innerlijke ogen deze woorden: God alleen. Het is vreemd om te zeggen dat men woorden ziet, en toch is het zeker dat ik ze zag en hoorde in mijn innerlijk, maar niet op de gewone wijze van zien en horen. En ook voel ik hoe gebrekkig mijn woorden zijn om uit te drukken wat ik toen ervoer. Al is de herinnering eraan mij zeer levendig bijgebleven, het was tegelijk een licht, een aantrekking en een kracht. Een licht dat mij deed zien hoe ik in de wereld volledig aan God alleen kon toebehoren. En ik zag dat ik dat tot dan toe niet goed had begrepen. Een aantrekking waardoor mijn hart werd overwonnen en meegevoerd. Een kracht die mij een edelmoedig besluit ingaf en mij als het ware de middelen in handen gaf om het uit te voeren. Want het eigene van deze goddelijke woorden is dat ze bewerken wat ze zeggen. Dit waren de eerste woorden die God behaagde mijn ziel te laten horen, en in zijn barmhartigheid maakte hij daarvan het vertrekpunt van een nieuw leven voor mij.

We nemen nu nog een andere passage die we in voorbije edities gedeeltelijk hebben gehoord, maar die we nu toch ook graag naast de vorige passage plaatsen. En we luisteren naar wat ze op 16 juli 1874 schrijft in haar spiritueel dagboek. Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. En ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde. Dit duurde denk ik ongeveer een uur en mijn ziel bleef sterk gesterkt en getroost door deze hemelse gunst, zodat de uitwerking ervan mij niet toeliet dit voor een illusie te houden, hoewel ik toen nog een grote onwetendheid had omtrent deze goddelijke zaken. En laten we nu even stilstaan bij de auteur zelf, Mathilde Bertrand Boulté. In 1844 geboren en in 1908 overleden. Ze was echtgenote en moeder

1939 geboren en 1919 overleden. Het was hij die er in 1910 uittreksels van publiceerde onder de titel en het pseudoniem Spiritueel Dagboek van Lucie Christine. Het grote belang van deze teksten ligt in hun helderheid en spontaneïteit. Lucie Christine was geen speculatief auteur, niet iemand die zich opwierp als specialist in mystiek, maar een evenwichtige en intelligente vrouw die zelf nauwelijks mystieke lectuur had gelezen en toch in concrete, voor iedereen herkenbare taal de hoogste ervaring van God weet te beschrijven. Juist daarom spreken haar woorden zo sterk. Ze zijn eenvoudig, maar nooit oppervlakkig. Direct, maar nooit banaal. Wat in haar meditaties meteen opvalt en zo bijzonder maakt, is dat de ervaring van Lucie Christine niet losstaat van haar gebedsleven. Ze begint in een boek, De Navolging van Christus, dat zelf uitnodigt tot stilte, tot terugkeer naar binnen en eenvoud van hart. Dat maakt haar ervaring zo klassiek en tegelijk zo menselijk. Er is niets geforceerd aan. Eerst merken we de trouw op, waarbij ze 13 jaar lang uit hetzelfde boek mediteert, diezelfde oefening verricht en dezelfde stille omgang met God. En juist daar, in die regelmaat, kan iets onverwachts gebeuren. Het plotselinge breekt in op het gewone, zonder het gewone te vernietigen. Het verdiept het slechts. Dat is namelijk typisch voor christelijke meditatie. De ziel zoekt niet een vlucht uit de werkelijkheid, maar een dieper zien van de werkelijkheid waarin men staat. De catechismus noemt meditatie een zoektocht naar de betekenis van het christelijk leven, geholpen door het woord en door de christelijke geestelijke traditie. Paus Franciscus legt daar nog een sterk accent op. Mediteren is niet in de eerste plaats jezelf observeren, maar de ontmoeting met de ander, met Christus binnenstappen. Daarom kunnen boeken als De Navolging van Christus zulke krachtige instrumenten zijn. Ze leiden niet naar zichzelf, maar naar God. En precies dat gebeurt hier. De woorden God alleen zijn niet zomaar een gedachte of een devotionele formule. Ze zijn tegelijk licht, aantrekking en kracht. Dat is een zeer diepe beschrijving van contemplatie. Het licht raakt het verstand. Lucie Christine ziet iets dat zij voordien niet echt had begrepen. De aantrekking raakt het hart. Haar innerlijk wordt gewonnen. De kracht raakt de wil. Ze krijgt niet alleen een inzicht, maar ook de middelen om ernaar te handelen. Met andere woorden, ware contemplatie maakt niet passief, maar doet kiezen. Ze maakt niet vaag, maar doet beslissen. Ze schept niet afstand tot God, maar overgave aan zijn wil. Dat is ook de reden waarom de tekst van De Navolging hier zo mooi op aansluit. Thomas à Kempis blijft erop hameren dat de ziel zich moet richten op Christus, dat grote woorden weinig baten zonder nederigheid en dat de ware weg die van zijn eigen kruis dragen is. Het zegt het heel direct. Laat het onze meest ernstige bezigheid zijn om te blijven bij het leven van Jezus Christus. En elders zet hij de lezer aan om de wereldse drukte te verlaten, zich terug te trekken in stilte en in afzondering de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. De stijl is sober, maar de richting is duidelijk. Weg van verstrooiing naar innerlijke eenheid,
weg van

ijdelheid naar God. De tweede passage is minstens even mooi, maar op een andere manier. Hier gaat het niet om een bepaald woord dat als vuur binnenvalt, maar om een ervaring van Gods nabijheid na een periode van droogte. Lucie Christine klaagt haar Heer dat hij haar ver van zich laat blijven. En juist terwijl zij in die gedachte leeft, overvalt haar plotseling het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. De vergelijking met de blinde is heel treffend. Een blinde ziet de ander niet, maar weet toch dat iemand nabij is, doordat hij de aanraking voelt en de stem hoort. Zo beschrijft Lucie de aanwezigheid van God niet als een visueel bewijs, maar als de zekerheid van nabijheid. En die nabijheid is geen abstract idee. Ze wordt ervaren als zalving, vrede en vreugde. Dat zijn geen toevallige gevoelens, maar de vruchten van een echte genade. De ziel wordt gesterkt, getroost en bevestigd. Hier wordt het ook duidelijk hoe belangrijk de woorden van de navolging zijn. Dat boek leert de ziel om het lawaai buiten te sluiten, in stilte te blijven en zo de echte innerlijke werkelijkheid te leren kennen. Lucie Christine lijkt precies in die lijn te bewegen. Geen spektakel, geen drukte, geen geestelijke nieuwsgierigheid, maar een stille, sterke overtuiging dat God werkelijk nabij is. Die ervaring maakt haar niet zelfbewuster in wereldse zin, maar rustiger, eenvoudiger en zekerder. Dat is misschien een van de mooiste kenmerken van authentieke christelijke mystiek. Ze maakt de mens niet groter in eigen ogen, maar kleiner, nederiger en ontvankelijker voor God. En daarmee zijn we zo stilaan weer gekomen aan het einde van deze bijdrage van Mystieke Lectuur, met deze fragmenten van het spiritueel dagboek van Lucie Christine staan we eigenlijk al op de drempel naar wat volgt. Het is een mooie voorbereiding om in volgende bijdragen het werk van Thomas van Kempen meer aan bod te laten komen. De navolging van Christus fungeert hier niet alleen als achtergrond, maar als een levende bron. Na deze uitzending zal het boek zelf dus verder spreken, kort, sober en recht op het doel af. Thomas à Kempis begint immers meteen met Christus te volgen door het afleggen van wereldse ijdelheid, door nederigheid, waarheid en het dragen van ons kruis. Het is precies die weg waarop Lucie Christine zich al heeft laten leiden, lang voor de woorden van de mystieke ervaring zelf onweerlegbaar bij haar zijn binnengekomen, laat staan dat ze volledig zijn uitgelegd. De fragmenten van haar spiritueel dagboek kunnen nu rustig overgaan in het stilstaan bij het boek van de navolging. De stem die zegt dat wie Christus volgt niet in de duisternis zal wandelen, en dat de ware wijsheid begint waar de ziel zich losmaakt van de leegte van de wereld, dat alles nodigt ons uit om ons te verdiepen in dat werk dat geruime tijd na de Bijbel het meest gegeerde boek was. Daarmee is dan ook de toon gezet voor wat zal volgen. Niet eerst een theorie, theologie of wat dan ook, maar meditatie. Niet in een eerste instantie een uitleg, maar stilte. Niet eerst het observeren van een afstand, maar de eenvoudige en dringende uitnodiging en ja, zelfs roeping, God alleen. Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Daardoor wordt de orde hersteld die God heeft tot stand gebracht en die opbouwt en leven geeft. Het ene dat echt werkelijkheid is en blijft,
onze relatie en eenheid met God. God die alleen bron van leven is en die ons, wanneer we met hem verbonden zijn, ons in relatie stelt met alles wat in hem en door hem en voor hem bestaat. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur dus weer aan haar einde gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie ook geholpen om die realiteit van jullie leven beter te situeren op een manier dat jullie er iets mee kunnen doen. In de volgende edities gaan we dus rechtstreeks stukken lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Dat werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende heel lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om een spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goede avond, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op dit hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De opbouw van de dagsluiting die vindt u op bladzijde 681. U vindt daar de openingsversen terug, als ook het gewetensonderzoek en de schuldbelijdenis. De hymne vindt u onderaan bladzijde 682. Daarna bidden wij de psalmen en die kan u terugvinden op bladzijde 1203. Gevolgd door de korte schriftlezing bladzijde 1204. Na de korte schriftlezing volgt dan de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie. En die vindt u respectievelijk terug op bladzijde 684 en bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En op het einde van dit mooie hoogfeest kunnen we de gelegenheid gebruiken om God te danken voor datgene wat Hij ons heeft geschonken in de uren die voorbij gegaan zijn. Een moment van dankbaarheid, maar ook een moment van gewetensonderzoek om even te kijken naar onze daden van de afgelopen uren. Daar waar we mogelijk tekortgeschoten zijn of misschien hebben gezondigd. En voor al deze momenten willen wij vergeving vragen op het einde van deze dag. En zoeken wij verzoening met God. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken u, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart, uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand, uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie gij zocht, en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn, en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus, die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaar zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, bezoek dit huis en houd ver van ons alle listen van de vijand. Mogen uw engelen hier wonen om ons in vrede te bewaren en laat uw zegen altijd op ons rusten. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij heten u van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarbij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop het begin van de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt. Pater Maximiliaan is al één keer gearresteerd geweest, keerde toen terug naar Niepokalanov en we bevinden ons nu in die situatie waarin dat hij voor een tweede maal is gearresteerd. Hij is gearresteerd op basis van een verklaring van een voormalige broeder die, voordat hij zijn gelofte kon afleggen, eigenlijk is weggestuurd uit Niepokalanov door pater Maximiliaan. En men vermoedde gedurende een tijd dat deze Rembisch eigenlijk een soort van wraak had genomen op pater Maximiliaan. Maar later bleek dat de Gestapo met een list eigenlijk een valse verklaring kon loskrijgen van Rembisch. Rembisch, die geen Duits kon, die krijgt dan ineens een soort van, zeg maar, proces-verbaal onder zijn neus geschoven en ondertekent het document zonder de inhoud ervan te kennen. De Gestapo heeft aan deze getuigenis en aan deze verklaring eigenlijk toegevoegd dat pater Maximiliaan ook aan politiek zou gedaan hebben en dus tegen de nazi's zou gesproken hebben. En pater Maximiliaan heeft eigenlijk nooit aan politiek gedaan, zoals we al eerder konden zien. We gaan verder in ons relaas en we kijken naar de mogelijke motieven die er waren om pater Maximiliaan voor een tweede maal te arresteren en zelfs met een list ervoor te zorgen dat vrijlating onmogelijk werd. Sommigen menen dat de reden voor de arrestatie van pater Maximiliaan en zijn confraters gezocht moet worden in de activiteit zelf van Niepokalanov van voor de oorlog. En dan denkt men in het bijzonder aan de Malijnik of de Kleine Krant. De Duitse politie kende heel goed de Malijnik, die de vervolging van de katholieke kerk door de nazi's hekelde en de veroveringspolitiek van Duitsland veroordeelde. Daarom verklaarde een Duitse officier bij de eerste internering, september 1939, tegenover soldaten en gevangengenomen burgers, dat het ging om degenen die de Malijnik uitgaven en hij wees naar pater Maximiliaan en zijn medebroeders. Maar dat was toch niet alles. Ook nadat de religieuzen vrijgelaten waren, bleef Niepokalanov het mikpunt van lasterlijke betichtingen in de nazi-pers. In februari 1940 was het zo erg dat pater Maximiliaan gedwongen was om bij de directeur van de Warschauer Zeitung te protesteren tegen de zoveelste aanval ten koste van Niepokalanov tegen de inmiddels verdwenen Malijnik. Die verdween overigens in september 1939. Toch geloven wij niet dat de uitgave van de Malijnik het enige motief is geweest voor de arrestatie van pater Maximiliaan in 1941. In dat geval zouden immers reeds in september 1939 represaillemaatregelen genomen zijn. En eenmaal gevangen zouden zij niet meer vrijgelaten zijn. Bovendien zou pater Maximiliaan zeker geen verlof gekregen hebben om de ridder nog eens uit te geven. Men vermoedde daarom dat nog een ander motief een rol gespeeld heeft in deze arrestatie. Het zou de zoveelste misdaad geweest kunnen zijn van een zekere Ratajczak, die door de Duitse militairen als hoofd van het bestuur van het gebied Terezin bij Sokachev, waaronder Niepokalanov viel, was aangesteld. Deze Pool uit de provincie van Poznan werd beloond voor zijn spionageactiviteit ten gunste van de Duitsers voor het uitbreken van de oorlog.
en hij was een losbandig individu. Hij schaamde er zich niet voor om in de omheining van Nepokalanov te gaan wonen met een vrouw die niet de zijne was. Alle mogelijke bouwmateriaal haalde hij weg om voor zich een paardenstal te bouwen in Terezin. Hij eigende zich apparatuur toe en levensmiddelen om zijn familieleden te verrijken, terwijl hij de werkplaatsen van de broeders overbelastte in zijn eigen voordeel. Het is bekend dat pater Maximiliaan hem niets in de weg legde, zowel uit voorzichtigheid als om de ziel van de misdadiger te redden. Maar hij had geen vriendelijke of hartelijke omgang met hem omwille van zijn immoreel karakter. De bruut waagde het zelfs eens met zijn geliefde op de kamer te komen van pater Maximiliaan, zonder rekening te houden met de kerkelijke kloosterwetten. Pater Maximiliaan was toen wel gedwongen hem op de ernst van dit geval te wijzen, maar wij weten niet of die Ratajczak daar een rancune aan overhield en dat dit de reden is geweest zich van zijn aanwezigheid in Nepokalanov te bevrijden. Volgens enkele kloosterlingen van Nepokalanov was Ratajczak een vertrouweling van de Gestapo en heeft hij op de arrestatie van pater Maximiliaan en zijn confraters aangedrongen om zelf directeur te worden van Nepokalanov en zo het stelen voor zichzelf makkelijker te maken. Hoe het ook zij, wij menen dat in de gegeven omstandigheden waarin Nepokalanov zich bevond, zich iedere dag een incident kon voordoen met onberekenbare gevolgen. Hoewel wij de Malijinik, de boosheid van Ratajczak en andere voorvallen niet willen uitsluiten, toch blijven wij van mening dat de eigenlijke reden gezocht moet worden in de oorlogsvoering zelf. De arrestatie van pater Maximiliaan had plaats in 1941, het jaar waarin Polen een bufferzone vormde tussen Duitsland en het slagveld in Rusland. Het land moest dus vrijgemaakt worden van elementen die de achterhoede en de verbindingen, hoe dan ook, zouden kunnen hinderen. Het is bekend dat, naargelang de Hitlerbenden oprukten, miljoenen Polen gedeporteerd werden en verjaagd. In Polen is men overtuigd dat het doel van deze deportaties en gevangenneming de verdelging was van de beste Polen, vooral van de mensen die bekend stonden om hun cultuur en hun sociale invloed, en de invloed van pater Maximiliaan en van Nepokalanov op heel Polen was bijzonder groot. Voordat wij pater Maximiliaan op zijn kruisweg zullen volgen, moeten wij nog even spreken over de gesteldheid van zijn ziel. Wij kunnen hier iets van bevroeden door een bijzondere gebeurtenis die ons wordt verteld door broeder Vitalianus Milos, oud-secretaris van de redactie van de Ridder. Toen de Duitsers ons land hadden bezet, zei ik tot de dienaar Gods: Pater, u spreekt over het martelaarschap voor het geloof, terwijl er zoveel mensen in de concentratiekampen zitten en er omkomen. En dit gebeurt niet voor het geloof, maar voor het vaderland. Hij antwoordde: Zoon, ik herhaal, als dit met ons zou gebeuren, zou het zeker een martelaarschap voor het geloof zijn. Nauwelijks hadden de Duitsers het bestuur overgenomen of ik ben naar het hoofd van het district, starosta, te Sokachev gegaan om hem onze statuten voor te leggen. Ik heb hem toen verteld waarom wij in Nepokalanov waren, welk doel wij nastreefden, dat het programma van ons werk werd voorgeschreven door de statuten en dat wij bereid waren ons leven te geven voor onze idealen. Zodoende, broeder, zijn de Duitse autoriteiten op de hoogte van de reden waarom wij ons hier bevinden. Als zij tegen ons gaan beginnen, zal het niet alleen gaan om het vaderland, maar ook om ons geloof.
in de wetenschap dat hij iedere dag zijn plicht jegens het vaderland had gedaan, maar meer nog met de bereidheid om door elk soort lijden zijn eigen geloof als katholiek priester te belijden, overschreed pater Maximiliaan de drempel van de gevangenis van Warschau, Pawiak geheten. Deze historische gevangenis werd gebruikt als opvangcentrum voor burgerlijke gevangenen die na een verblijf van 2 à 3 maanden naar de verschillende concentratiekampen werden doorgezonden. Pater Maximiliaan bleef er langer dan zijn confraters, want hij liep een longontsteking op en moest naar de ziekenafdeling worden overgebracht. Hij was in de Pawiak van februari tot einde mei, terwijl zijn 4 confraters begin april naar Auschwitz gezonden werden. In ieder geval bleven zij een maand bij elkaar, waarschijnlijk in dezelfde cel. Op 21 februari 1941 schreef hij: "Zend voor ieder van ons een borstrok, een onderbroek, 2 paar sokken, 2 handdoeken, 2 zakdoeken, een tandenborstel en tandpasta. Stuurt de pakjes aan ieder afzonderlijk en vermeld de naam van de afzender. Zend ons via de post 10 zloty. Kolbe Raymond." Op 13 maart: "Dat alle broeders veel en goed bidden, met ijver werken en zich niet te veel zorgen maken om ons, want zonder toestemming en de wil van God en van de onbevlekte kan ons niets overkomen." En op een volgende kaart staat alleen: "Warschau, voorlopige gevangenis, ziekenafdeling, 2 april 1941. In de onmogelijkheid berichten door te geven over zijn confraters, omdat het door de censuur verboden was, liet hij op deze wijze weten dat hij was opgenomen in de ziekenafdeling van de gevangenis, die voorlopig was, en dat hij gescheiden was van de anderen, waar hij niets meer van wist.

De beruchte gevangenis, de Paviak, was getuige van een heldhaftig geloofsgetuigenis van pater Maximiliaan. Het wordt ons verteld door de heer Njadek, die samen met een zekere heer Singer in dezelfde cel zat en ooggetuige was. Het moet gebeurd zijn toen pater Maximiliaan pas van de overige confraters was afgezonderd en voor hij naar de ziekenafdeling gebracht werd. De getuigenis luidt als volgt. Begin maart 1941 bevond ik mij in de gevangenis Paviak te Warschau in cel 103, derde afdeling, samen met een Jood die Singer heette. Na enkele dagen brachten ze pater Kolbe binnen, die een habit droeg en geschoren was, terwijl hij voor de oorlog een baard droeg. Ik was blij hem als celgenoot te krijgen, want de tegenwoordigheid van de Jood irriteerde mij, omdat ik antisemiet ben. De tegenwoordigheid van pater Kolbe kalmeerde mij, maar ik had toch steeds het gevoel dat ze hem ieder ogenblik weer konden weghalen, God weet waarheen. 5 dagen na zijn komst kregen wij inspectie van het hoofd van de afdeling, een nazi. Toen hij pater Kolbe in zijn habit zag, leek het mij dat hij een hartverlamming zou krijgen. De haat van die man kwam niet alleen door dat habit, maar vooral door het kruis en de rozenkrans die hij aan het koord droeg. Nadat de Jood hem rapport had uitgebracht, hij was de oudste van de cel, greep het afdelingshoofd naar het kruis van pater Kolbe, rukte er hevig aan, terwijl hij hem toeschreeuwde: "En jij gelooft daarin?" Met de grootste kalmte antwoordde pater Kolbe: "Ik geloof, en hoe?" De Duitser werd wit van woede en gaf pater Kolbe een harde klap in het gezicht. Hij herhaalde 3 maal dezelfde vraag en kreeg 3 maal hetzelfde antwoord en sloeg hem 3 maal hard in het gezicht. Ik wilde mij op hem werpen, maar in de zekerheid dat ik het erger zou maken, trachtte ik mijn woede te verbergen, want die man zou nog razender worden tegen pater Kolbe en zou daarna ook op ons wraak genomen hebben. Ondanks dat alles bleef pater Kolbe zeer rustig en het enige wat van het gebeurde overbleef was een serieuze blauwe plek op zijn gezicht. Er was een Poolse wacht bij die in de deurpost stond. En toen onze nazi-held verdwenen was, begon pater Kolbe door de cel heen en weer te wandelen terwijl hij bad. Wij waren meer opgewonden dan hij, hetgeen heel goed te verklaren is. Op zekere momenten zijn de sterkste zenuwen nog te zwak, en het was uitgerekend pater Kolbe die ons trachtte te kalmeren. Hij zei: "Er is geen enkele reden om zich kwaad te maken. U heeft al persoonlijke redenen genoeg om zorgen te hebben. Dit is een kleinigheid. Het is allemaal voor moedertje." Na enige tijd bracht de Poolse bewaker gevangeniskleren voor pater Kolbe om te voorkomen dat zijn habit en de rozenkrans weer op de zenuwen van het afdelingshoofd zouden werken. Het gebeurde werd spoedig in de hele gevangenis bekend en de geneesheren zorgden ervoor dat pater Kolbe naar de ziekenafdeling werd vervoerd, ook omdat hij een zware longontsteking had opgelopen. Dit heldhaftige geloofsgetuigenis en zijn gedrag in de gevangenis de Paviak wordt ook vermeld door de heer Kroschitsky. Hij deelde met pater Maximiliaan en anderen dezelfde cel gedurende 1 of 2 maanden, want later werd hij naar een andere afdeling overgebracht. Zijn getuigenis klinkt als volgt. Toen pater Maximiliaan naar de gevangenis, de Paviak, gebracht werd, waar ik mij reeds als gevangene bevond, vertelde hij ons dat hij met andere broeders in Niepokalanov was gearresteerd. Ik kan mij niet herinneren of hij over de reden van zijn arrestatie sprak.
Het was de tweede keer dat hij door de Duitsers gevangen genomen werd. Als wij in de cellen bleven, spraken wij dikwijls over verschillende politieke, sociale of godsdienstige onderwerpen. Omdat ik nog jong was, ik was amper 22 jaar, luisterde ik met anderen naar deze gesprekken en discussies. De invloed van Pater Kolbe op mij en mijn makkers was weldadig. Ik bedoel, was erg kostbaar in de moeilijke omstandigheden van die gevangenis. Alle gevangenen hadden in hem een prachtige geestelijke beschermer en vader. Ze hadden een grote en diepe eerbied voor hem, dankzij de eenvoudige manier waarop hij een gesprek leidde en zijn reactie op de dikwijls harde omstandigheden van het leven in de gevangenis. Heel zijn persoon gaf rust, zalving en wel zo dat wij steeds om hem heen stonden. Ik herinner mij dat zelfs gevangenen die eerst dikwijls sceptisch tegenover hem stonden, na enkele discussies woorden van lof en eerbied voor hem uiten. Hij verdedigde ons tegen geestelijke neerslachtigheid en sprak ons moed in om sterk te staan en vol te houden. In iedere moeilijkheid toonde hij begrip voor ons, hij wist ons raad te geven, troost en bemoediging. Uit de gesprekken met de confraters die samen met hem gearresteerd waren, bleek dat zij veel zorg hadden om Niepokalanov. Maar Pater Kolbe liet alles over aan de goddelijke voorzienigheid en de onbevlekte. De dienaar Gods verdroeg de harde toestanden van de gevangenis met grote edelmoedigheid en met sterkte, zodat hij voor ons allen een model en voorbeeld was. Kalm en waardig onderging hij de kwellingen van de SS, die hem vooral om zijn kloosterhabijt werden aangedaan. Ik heb hem nooit horen klagen over de afranselingen, nog over andere martelingen. In de Pavjak was men van Pater Maximiliaan gaan houden. Het Poolse personeel, aan wie hij door zijn faam bekend was, trachtte op alle mogelijke manieren zijn transport naar een concentratiekamp te voorkomen. Maar nadat het enkele keren gelukt was, kon men zijn uiteindelijke vertrek niet verhinderen. Er zijn nog 3 briefkaarten die ons een idee geven van zijn leven in de gevangenis voordat hij naar het kamp van de dood gebracht werd. De eerste is gedateerd op 1 mei 1941 en we geven u graag een weergave ervan. Ze hebben mij toegestaan 2 keer per maand een levensmiddelenpakket tot 5 kilogram te ontvangen. Deze kunnen ontvangen worden de 5e en de 20e van elke maand via de commissaris van politie. De tweede briefkaart heeft dezelfde datum, een teken dat het niet was toegestaan brieven te schrijven. Zij doet ons de volharding van zijn gevoelens kennen. Ik heb de pakjes ontvangen voor het paasfeest. Ook de briefkaarten van de broeders Freilich, Ivo en Arnoldus. De liefdevolle, onbevlekte moeder, zoals zij tot nu toe was en in de toekomst zijn zal, zal moederlijk voor haar kinderen zorgen. Ik ben een tijdje in de ziekenafdeling geweest en ik krijg nog het ziekenrantsoen. Ik ben nu werkzaam in de bibliotheek van de gevangenis. Vandaag begint de mooie meimaand, toegewijd aan onze lieve vrouw. Ik hoop dat u mij niet vergeet in uw gebeden. Ik wens alle broeders de zegen toe van de onbevlekte en groet allen hartelijk. Pater Maximiliaan Raymond Kolbe. Op 12 mei schreef hij de laatste maal. Uit zijn verzoek bleek dat hem zijn aanstaande vertrek naar het kamp was meegedeeld. Maar uit de context bleek ook dat hij niet gedacht heeft dat deze briefkaart zijn allerlaatste zou zijn. Zijn hart liep over van liefde tot de onbevlekte. Daarin vond hij de troost en de kracht om vast te blijven houden aan het heilig ideaal van heel zijn leven.
We geven deze briefkaart ook in haar geheel weer. Warschau, 12 mei 1941. Mijn allerdierbaarsten. Ik verzoek u mij een burgerpak te zenden. Ik schrijf dit op bevel van de commandant. De broek die ik heb is nog goed. Ik heb geen andere nodig. In plaats van een broek stuurt mij een overal, een borstrok en een wollendoek, zo vlug mogelijk. Ik heb het levensmiddelenpak van de 5e jongstleden ontvangen en brieven van Pelagius en Felicimus. Voor dit alles bedank ik de onbevlekte. Ik kan niet aan ieder afzonderlijk antwoorden, want het schrijven is beperkt. Beloven wij ons op de meest volmaakte wijze te laten leiden, zoals en waar zij ons maar hebben wil, opdat wij door onze plichten heilig te verrichten, uit liefde tot haar bereiken, dat alle mensen gered worden. Met hartelijke groeten aan allen en ieder afzonderlijk, uw Raymond Kolbe. Enkele dagen na deze plechtige belofte, en tegelijkertijd edelmoedig offer van zichzelf, zal de onbevlekte hem leiden naar het kamp van het martelaarschap, om hem daar de rode krans te schenken die hij in zijn jeugd heeft mogen zien.

Hoofdstuk 11. Auschwitz. Dit laatste hoofdstuk over het leven van Pater Maximiliaan handelt over zijn verblijf in het dodenkamp. Het edelmoedig offer van zijn leven om dat van een medegevangene te redden en over zijn heldhaftige en heilige dood. Het is een tragisch gebeuren dat over de hele wereld een diepe indruk maakte. Veel is er over Pater Maximiliaan als martelaar van Auschwitz geschreven. Niet zelden schijnen schrijvers en journalisten daarbij als hoofddoel te hebben indruk te maken op hun lezers. Door gebrek aan betrouwbare documentatie bleven overdrijvingen niet uit en ontstonden er zelfs verhalen die niet overeenstemmen met de waarheid. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons in dit hoofdstuk strikt te houden aan de meest zekere documenten. Zelfs verklaringen van ooggetuigen geven wij pas weer, na ze eerst in het licht van deze zekere documenten die in ons bezit zijn, bestudeerd te hebben. Wij doen dit ook zonder ons over te geven aan emoties of persoonlijke overwegingen. Beiden laten we over aan degene die deze verneemt, die zeker in staat is het heldhaftig offer van Pater Maximiliaan te begrijpen en te waarderen. Oswiecim, de Poolse naam voor Auschwitz, dat meer dan 200.000 gevangenen kon herbergen, wordt door de Polen het kamp van de dood genoemd, om de miljoenen slachtoffers die er omkwamen onder het vredejuk van de vijand. Andere concentratiekampen als Dachau, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek en Oranienburg, waar eveneens weerloze mensen de dood vonden, zijn berucht om hun wreedheid, doch kunnen moeilijk een vergelijking met Oswiecim doorstaan. Waren zij ingericht om hele bevolkingsgroepen te interneren, Oswiecim werd gesticht om vergeldingsmaatregelen te treffen tegen het verzet van de Polen. Ook Oswiecim is tot internationaal herdenkingsmonument gewijd aan het lijden, want in zijn kampen, barakken en doodskelders zijn zonen omgekomen van bijna alle naties. Voor degenen die Pater Maximiliaan bewonderen, zal Oswiecim een heiligdom zijn, want hier werden zijn heldhaftigheid en zijn martelaarschap voltooid. De Duitsers gaven het kamp de naam van Auschwitz. Het lag in Zuid-Polen, waar de Sola in de Weichsel stroomt, niet te ver van de plaats waar eens de zeer oude stad Auschwitz lag. Uit het puin van de kazernes en de huizen die door de bombardementen waren omgewoeld, ontstond het kamp van Auschwitz in een moerassig en ongezond gebied. De hele streek was verlaten omdat de Duitsers de bewoners hadden geëvacueerd. Uit de akten van de processen moet men opmaken dat er toch nog bewoners achterbleven die de velden om het kamp heen moesten bewerken. Onder de gehoorde getuigen bevinden zich namelijk twee pastoors van Auschwitz, de eerwaarde heer Skarbek, die als volgt getuigt. Ik was pastoor van Auschwitz toen Pater Kolbe zich in het concentratiekamp bevond, maar ik ben er niet in geslaagd op het terrein van het kamp door te dringen. En de eerwaarde heer Stanislaus Bayer, die verklaart pastoor van Auschwitz te zijn geweest van 1942 tot 1945. Maar als er een pastoor was, dan moet er noodzakelijkerwijs ook een groepje mensen geweest zijn buiten het kamp. En het is juist de aanwezigheid van deze burgers die ons enkele aangrijpende gebeurtenissen helpt begrijpen, die een oud gevangene vertelt. Deze mocht, zoals het ook met anderen het geval was, 's morgens het kamp verlaten om bij de boeren te gaan werken en moest dan 's avonds terugkeren. Deze omstandigheid verklaart ook de ontsnappingsmogelijkheid voor gevangenen.
Zo'n vlucht was de oorzaak van het doodvonnis van 10 ongelukkigen. Voor de redding van 1 hunner bracht pater Maximiliaan zijn levensoffer. Ten tijde van pater Maximiliaan was Auschwitz nog het enige kamp waaraan de Pavjak het teveel aan gevangenen regelmatig kwijt kon. Later, tegen het einde van 1941, kwam er in de buurt een tweede kamp bij, bestemd voor de duizenden vrouwen, voor het merendeel Poolse, eveneens afkomstig van de Pavjak. Het heeft geen zin het leven van de gevangenen van Auschwitz te beschrijven, nu er verschillende geschriften verschenen zijn van overlevenden die het geheim van de wreedheid en het onmenselijk leed in de nazi-kampen onthuld hebben. Een afschuwelijke bijzonderheid van Auschwitz was de bunker, of de kelder van de dood, waarheen de veroordeelden werden gebracht om er van honger en dorst te sterven, om dan gecremeerd te worden op enorme brandstapels, rijkelijk met brandstof overgoten. In het eerste jaar van haar bestaan had Auschwitz nog geen gaskamers waarin de slachtoffers in massa vermoord werden, nog de grote verbrandingsovens. Al deze dingen werden uitgevonden en gebouwd na de dood van pater Maximiliaan. Toen hij er was, ging het er eigenlijk nogal primitief aan toe. Een volgende keer gaan we verder in dit tragische hoofdstuk, zeg maar, het laatste hoofdstuk van het leven van pater Maximiliaan. We horen getuigen en we zullen ook dieper ingaan op de documentatie die gebruikt werd om dit boek te ondersteunen. En we leren het leven van pater Maximiliaan in dus, zeg maar, de eerste fase van het concentratiekamp van Auschwitz, dus nog voor de verbrandingsovens en de gaskamers, kennen. Het is een tragische gebeurtenis, een tragische geschiedenis die we allen goed kennen. Er zijn heel veel verschillende documentaires en documenten en getuigenissen enzovoort naar buiten gekomen. Dus we kennen allemaal de gruwelijke geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. Een volgende keer gaan we verder in het ontdekken van het leven van een van die bijzondere inwoners van het concentratiekamp van Auschwitz. En leren wij dus het leven van pater Maximiliaan Kolbe nog beter kennen. En zien we ook hoe hij zijn ultieme liefdesoffer zal brengen. De kruisweg van pater Maximiliaan is nu echt begonnen. En ik hoop dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 349. En wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 28, de brief aan de Filippenzen hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 25 tot en met 27. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het moment is aangebroken waarop wij het laatste hoofdstuk uit een verhalend boek zullen lezen. Wij lezen namelijk vandaag in het boek Handelingen van de Apostelen hoe de heilige Paulus in Rome aankomt en hoe hij daar zijn mede-Joden aanspreekt. Dat wil zeggen dat na vandaag wij geen enkel verhalend boek meer zullen lezen. Als eerste passage zullen wij vanaf morgen lezen uit de brieven uit het Nieuwe Testament die niet geschreven zijn door de heilige Paulus. En daarna lezen wij ook als eerste passage, dat zijn de laatste 7 dagen uit het boek Apocalyps. De tweede passage elke dag zal voor heel de rest van ons leesjaar altijd zijn uit een brief van de heilige Paulus. En natuurlijk, zoals jullie zeker wel weten, blijven wij ook elke dag lezen uit het boek Spreuken. Maar beste luisteraars, het is nog maar even volhouden. We hebben echt bijna de volledige Bijbel samen gelezen, want we zijn vandaag dag 349. Dat betekent dat wij nog 16 dagen te gaan hebben. Dus nog maar 2 dikke weken en dan hebben wij samen de volledige Bijbel gelezen. Dus blijf zeker luisteren.

ben en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 28. Op Melite. Toen we eenmaal in veiligheid waren, hoorden we dat het eiland Melite heette. De inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon welwillend. Wegens de kou en de stromende regen legden ze een vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Paulus pakte een armvol takken en gooide die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een adder uit tevoorschijn die zich vastbeet in zijn hand. Toen die mensen dat beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: "Die man is vast een moordenaar. Hij is uit zee gered, maar Lyke wil hem niet in leven laten." Hij schudde het beest echter van zich af in het vuur en mankeerde niets. Hoewel zij verwachten dat zijn arm zou opzwellen of dat hij ineens dood zou neervallen. Toen ze na lang wachten zagen dat er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een god was. Niet ver daarvandaan had Publius, het hoofd van het eiland, een landgoed. Hij ontving ons en onthaalde ons 3 dagen lang gastvrij. Nu lag de vader van Publius juist ziek in bed, gekweld door koortsen en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en door gebed en handoplegging genas hij hem. Na deze gebeurtenis kwamen ook de andere zieken van het eiland en ze werden behandeld. Zij beloonden ons dan ook rijkelijk en toen we vertrokken voorzagen ze ons van al het nodige. Paulus bereikt Rome. Na 3 maanden vertrokken wij met een schip dat op het eiland overwinterd had. Het was een Alexandrijns schip, met als boegbeeld de Dioscuren. In Syracuse gingen we aan land en we bleven er 3 dagen. Vandaar voeren we naar Regium. Omdat er een dag later een zuidenwind opstak, kwamen we binnen 2 dagen in Puteoli aan. Daar troffen we broeders aan, die ons uitnodigden om 7 dagen bij hen te blijven. En daarna gingen we naar Rome. Vandaar kwamen de broeders, die al over ons gehoord hadden, ons tegemoet tot bij Forum Appii en Tres Taberni. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. In Rome kreeg Paulus toestemming zelfstandig te wonen, onder bewaking van een soldaat. Paulus in Rome. Na 3 dagen riep hij de voornaamste Joden van de stad bij elkaar. Toen ze bijeen waren, zei hij: "Broeders, hoewel ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke zeden en gewoonten, ben ik toch vanuit Jeruzalem als gevangene aan de Romeinen uitgeleverd. Die hebben me ondervraagd en wilden me vrijlaten, omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen. Maar omdat de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen me op de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk in enig opzicht aan te klagen. Dit is de reden waarom ik u wilde zien en spreken. Want het is vanwege de hoop van Israël dat ik deze boeien draag." Ze zeiden tegen hem: "Wij hebben geen brieven over u ontvangen uit Judea, en er is hier geen broeder aangekomen die over u iets slechts

heeft gemeld of gezegd. Wel willen we graag uw opvattingen horen, want we weten van deze richting dat ze overal tegenspraak ondervindt. Ze spraken een dag met hem af en waren in groten getale bij hem te gast. Hij sprak uitvoerig met hen. Van de ochtend tot de avond getuigde hij van het koninkrijk van God en probeerde hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Sommigen gaven gehoor aan wat hij zei, anderen wilden het niet geloven. Zij werden het niet met elkaar eens en bij het afscheid zei Paulus alleen nog dit: de Heilige Geest heeft het door de profeet Jesaja treffend gezegd tegen uw voorvaders. Ga naar dit volk en zeg: u zult horen en horen, maar niet verstaan. En kijken en nog eens kijken, maar niet zien. Want het hart van dit volk is gevoelloos geworden. Hun oren zijn hardhorend en hun ogen hebben ze gesloten. Anders zouden ze zien met hun ogen en horen met hun oren en met hun hart verstaan. En zouden ze zich bekeren en ik zou hen genezen. U moet weten dat deze redding door God gezonden is aan de heidenen en die zullen luisteren. 2 volle jaren verbleef Paulus daar op eigen kosten en hij ontving iedereen die naar hem toekwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en gaf onderricht over de Heer Jezus Christus, vrijmoedig en ongehinderd. De brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 1. Schrijver, lezers, groet. Van Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi, met hun leiders en diakens. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dankzegging en gebed. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijdschap zeg ik mijn gebed, vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie, vanaf de eerste dag tot nu toe. Ik ben er zeker van dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het spreekt trouwens vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die tijdens mijn gevangenschap en bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie in de genade deelt die mij gegeven wordt. God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang met de innigheid van Christus Jezus. En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus, vol van de vrucht van de gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot lof en eer van God. Paulus' getuigenis van het evangelie. Ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is, juist veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. Zo is het in heel het praetorium en voor alle anderen duidelijk geworden dat ik mijn boeien draag terwille van Christus en dat de meesten van mijn broeders uit mijn gevangenschap kracht hebben geput om in vertrouwen op de Heer en met meer durf dan eerst onbevreesd het woord te verkondigen. Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken Christus met goede bedoelingen. Die doen het uit liefde,
in de overtuiging dat ik sta voor de verdediging van het evangelie. De anderen verkondigen Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren. Wat dan nog? In elk geval wordt Christus verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal mij ook blijven verheugen, want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus. Het is mijn stellige verwachting en mijn hoop dat ik in niets beschaamd zal staan, maar dat in de volle openbaarheid, zoals altijd, ook nu Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam, of ik nu levend ben of dood. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar als blijven leven betekent dat ik vruchtbaar kan werken, dan zou ik niet weten wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik heb het verlangen heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven. En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde. Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben. Eensgezind strijden voor het evangelie. Maar u moet wel een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien, of als ik ver van u af ben, over u horen, dat u vaststaat in één geest en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie, zonder dat u zich ook maar in het minst door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een teken van ondergang en voor u een teken van redding en wel van Gods wegen. Want u is de genade omwille van Christus verleend, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. U hebt dezelfde strijd te leveren die ik voor uw ogen geleverd heb, en die ik, zoals u weet, nog steeds lever. Hoofdstuk 2. Het voorbeeld van Christus. Als dus vernaming in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. Die gezindheid moet onder u heersen, die ook in Christus Jezus was. Hij die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan willen vastklampen, gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Daarom ook heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader, de Heer, dat is Jezus Christus. Vasthouden aan het woord dat leven geeft. Daarom, geliefden,
omdat u altijd naar mij geluisterd hebt. Niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nog veel meer nu ik afwezig ben. Bewerk uw redding met eerbied en ontzag. God immers brengt in u zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken. Doe alles zonder morren of tegenspreken, zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een slinks en ontaard geslacht, waarin u schittert als sterren in het heelal. Houd vast aan het woord dat leven geeft, dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn, omdat ik niet te vergeefs heb gelopen en niet voor niets heb gezwoegd. Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog ben ik verheugd en wens ik u allen geluk. En u moet evengoed verheugd zijn en delen in mijn vreugde. Timotheus en Epafroditus. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timotheus spoedig naar u te sturen. Het zal mij goed doen te horen hoe het met u gaat. Ik heb niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen. Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Maar hij heeft, zoals u weet, zijn trouw bewezen. Want samen met mij heeft hij, als een kind naast zijn vader, de zaak van het evangelie gediend. Hem hoop ik dus te sturen, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan. Maar ik vertrouw op de Heer, dat ik spoedig ook zelf zal komen. Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezant en uw helper in mijn nood, naar u toe te sturen. Hij heeft namelijk heimwee naar u allen, en hij lijdt eronder dat u van zijn ziekte gehoord hebt. Hij is inderdaad doodziek geweest, maar God heeft medelijden met hem gehad. En niet alleen met hem, maar ook met mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben. Daarom stuur ik hem haastig terug, opdat u verheugd zult zijn hem weer terug te zien en ik van zorgen bevrijd ben. Verwelkom hem dus hartelijk in de Heer. Mannen als hij moet u in ere houden, omdat hij voor het werk van Christus de dood nabij is geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen, waar u in gebreke moest blijven. Spreuken hoofdstuk 29, versen 25 tot en met 27. De vrees voor de mensen betekent een valstrik, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Velen zoeken de gunst van de heerser, maar van de Heer krijgt de mens zijn recht. Een boosdoener is een gruwel voor de rechtvaardigen. Wie zich rechtschapen gedraagt, is voor de zondaar een gruwel.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 349. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 28, de brief aan de Filippenzen hoofdstukken 1 en 2, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 25 tot en met 27. Vandaag sluiten wij nog af met een citaat van de heilige Augustinus. Paulus zegt: U is de genade verleend niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. De diaken Vincentius heeft beide gunsten ontvangen. Hij heeft ze ontvangen en hij bezat ze. Wat zou hij immers gehad hebben als hij het niet ontvangen had? In zijn spreken had hij vertrouwen, in zijn lijden had hij geduld. Daarom, wie spreekt mag geen hoge dunk hebben van zichzelf. Wie beproeving doorstaat, mag niet op zijn eigen krachten vertrouwen. Want als we over het goede verstandig spreken, komt onze wijsheid van God. En als we moedig het kwaad verdragen, komt ons geduld van hem. Zo, beste luisteraars, sluiten we ook deze leesdag af. Morgen op dag 350 is het tijd om samen te lezen. De brief van Jacobus, hoofdstukken 1 en 2. De brief aan de Filippenzen, hoofdstukken 3 en 4. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Blijf zeker volhouden. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur.

0: ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Leviticus, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 24. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: de feesten ter ere van de Heer, die u voor mij tot heilige dagen moet uitroepen, zijn de volgende. 6 dagen wordt er gewerkt, maar de 7e dag is een sabbat, een heilige dag. U mag dan niet werken. Het is een sabbat ter ere van de Heer, waar u ook woont. Dit zijn de feesten voor de Heer, de heilige dagen, die u op de gestelde tijd moet vieren. De 14e dag van de eerste maand, tegen zonsondergang, is het Pasen, ter ere van de Heer. De 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden, ter ere van de Heer. Dan moet u 7 dagen ongezuurd brood eten. De 1e dag is een heilige dag. U mag dan niet werken. 7 dagen achtereen moet u de Heer offers aanbieden. De 7e dag is een heilige dag. Dan mag u niet werken. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: wanneer u in het land komt dat ik u schenk en er de oogst binnenhaalt, moet u de eerste schoof naar de priester brengen. Staande voor de Heer zondert hij deze af als aandeel voor de priester. Dan schept de Heer behagen in u. Dit moet de dag na de sabbat gebeuren. Op de dag dat de schoof op deze wijze wordt aangeboden, moet u een gaaf lam van nog geen jaar als brandoffer aan de Heer opdragen. Daarbij hoort een meeloffer van 2 isaron bloem, aangemaakt met olie als geurige gave die de Heer behaagt, en een plengoffer van 1/4 hin wijn. Tot de dag dat u dit offer aan uw God hebt opgedragen, mag u geen brood eten en geen graankorrels, gepoft of niet gepoft. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen, waar u ook woont. Vanaf de dag na de sabbat, waarop u de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet u 7 sabbatten tellen. En de dag na de 7e sabbat, op de 50e dag, moet u aan de Heer vers graan offeren. Van de plaats waar u woont, moet u als bijdrage 2 broden meebrengen van 2 isaron bloem, met zuurdeeg gebakken, om die als eerstelingen aan de Heer aan te bieden. Bij dit brood moet u 7 gave lammeren van nog geen jaar, een stier en 2 rammen aan de Heer opdragen, met bijbehorende meeloffers en plengoffers, als een geurige gave die de Heer behaagt. Als zondeoffer moet u 1 bok en als slachtoffer 2 lammeren van nog geen jaar opdragen. Met het brood van het nieuwe graan zondert de priester voor de Heer de beide lammeren af. Zij zijn aan de Heer gewijd en bestemd voor de priester. Dezelfde dag moet u vieren als een heilige dag. U mag dan niet werken. Dat is een blijvende wet, waar u ook woont, door al uw generaties heen. Wanneer u uw oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien, en wat is blijven liggen, mag u niet bijeenrapen. Dat is bestemd voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer uw God. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: de 1e dag van de 7e maand is een sabbat, een heilige dag die gevierd wordt met trompetgeschal. U mag dan niet werken en u moet een offer opdragen aan de Heer. De Heer sprak tot Mozes: de 10e dag van de 7e maand is de dag van verzoening. Het is een heilige dag. U moet dan vasten en een offer opdragen aan de Heer. U mag op die dag niet werken. Het is de dag van verzoening, waarop de verzoeningsrite voor u voltrokken wordt bij de Heer, uw God. Wie niet vast, wordt uit zijn volk verwijderd. En wie op die dag werkt, neem ik weg uit zijn volk en verdelg hem. U mag niet werken. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen, waar u ook woont. Het is sabbat voor u en u moet vasten. Vanaf de avond van de 9e dag van die maand tot de volgende avond moet u sabbat houden. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: op de 15e dag van de 7e maand begint het loofhuttefeest, ter ere van de Heer, dat 7 dagen duurt. De 1e dag is een heilige dag, u mag dan niet werken. 7 dagen achtereen moet u offers opdragen aan de Heer. De 8e dag is een heilige dag, ook dan moet u offers opdragen aan de Heer. Dat is het slotfeest, u mag dan niet werken. Dat zijn de feesten ter ere van de Heer, die u als heilige dagen moet vieren en waarop u hem offers moet brengen. Brandoffers, meeloffers, slachtoffers en plengoffers, naar gelang de verschillende dagen. Daarbij zijn de sabbatdagen ter ere van de Heer en de gaven die u hem als gelofteoffers of als vrije gaven aanbiedt, niet meegerekend. Op de 15e dag van de 7e maand, als de oogst van het land is gehaald, moet u 7 dagen het feest van de Heer vieren. De 1e en de 8e dag zijn rustdagen. Haal op de 1e dag citrusvruchten, palmtakken, twijgen van loofbomen en wilgetakken bijeen en wees vol vreugde voor de Heer uw God 7 dagen lang. Ieder jaar moet u 7 dagen feest vieren voor de Heer. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen. In de 7e maand moet u dat feest vieren. 7 dagen achtereen moet u in loofhutten wonen. Iedere geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Dan zullen de komende generaties weten dat ik de Israëlieten in loofhutten heb laten wonen toen ik hen uit Egypte leidde. Ik ben de Heer uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heer aan de Israëlieten bekend.

Leviticus, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. De Heer sprak tot Mozes: geef de Israëlieten de opdracht om zuivere, gestoten olijfolie te brengen voor de verlichting, om de luchter altijd brandend te houden. Aaron moet deze in de tent van samenkomst, voor het voorhangsel waarachter de verbondsakte ligt, van de avond tot de ochtend altijd brandend houden voor de Heer. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen. Hij moet de lampen plaatsen op de luchter van zuiver goud, om ononderbroken voor de Heer te branden. Van bloem moet u 12 broden bakken, elk van 2 isaron. Die moet u in 2 rijen van 6 voor de Heer op de tafel van zuiver goud leggen. Bij elke rij moet u zuivere wierook doen. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor de Heer. Elke sabbat opnieuw moet men ze voor de Heer neerleggen. Voor de Israëlieten is dat een altijd durend verbond. De broden zijn voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten ze eten op een heilige plaats, want ze zijn hoogheilig. Dat is hun blijvend deel van de offergave voor de Heer. Een zeker iemand, de zoon van een Israëlitische moeder en een Egyptische vader, mengde zich eens onder de Israëlieten. In het kamp raakte hij slaags met een Israëliet. Toen de zoon van de Israëlitische vrouw begon te vloeken en de naam verwenste, bracht men hem bij Mozes. Zijn moeder heette Selomiet. Zij was een dochter van Dibri, uit de stam Dan. Hij werd gevangen gezet in afwachting van de beslissing van de Heer. En de Heer sprak tot Mozes: breng de man die mij verwenst heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen. Daarna moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tegen de Israëlieten moet u zeggen: ieder die zijn God verwenst zal daarvoor boeten. Wie de naam van de Heer vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem stenigen. Zowel de geboren Israëliet als de vreemdeling die de naam heeft vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Ieder die een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. En wie een dier doodslaat, moet het vergoeden. Een leven voor een leven. Wie een volksgenoot letsel toebrengt, moet zelf ondergaan wat hij de ander aandeed. Een wond voor een wond, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Het letsel dat hij de ander toebracht, moet hij zelf ondergaan. Wie een dier doodslaat, moet het vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. Hetzelfde recht geldt voor de vreemdeling en voor de geboren Israëliet. Ik ben de Heer uw God. Nadat Mozes dit had medegedeeld, brachten de Israëlieten de man die de vloek had uitgesproken buiten het kamp en stenigden hem. De Israëlieten deden wat de Heer aan Mozes had bevolen.

Leviticus, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 55. De Heer sprak tot Mozes op de Sinaï: Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer u in het land komt dat ik u schenk, moet het land sabbat houden ter ere van de Heer. 6 jaar kunt u uw akkers inzaaien, 6 jaar uw wijngaarden snoeien en de oogst binnenhalen, maar in het 7e jaar zal het sabbat zijn voor het land. Dan mag u geen akkers zaaien, geen wijngaarden snoeien, de nagroei van het vorige gewas niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken. Het land zal een heel jaar sabbat houden. Wat het land tijdens de sabbat uit zichzelf voortbrengt, zal voldoende zijn om uw slaaf en slavin, de dagloners en de buitenlanders die bij u wonen, te voeden. Ook uw vee en de andere dieren in uw land zullen daarvan kunnen eten. Na verloop van 7 sabbatjaren, 7 keer 7 jaar, tezamen 49 jaar, moet u op de dag van verzoening, de 10e dag van de 7e maand, de bazuin luid laten klinken. In heel uw land moet u de bazuin laten schallen. Dat 50ste jaar moet een heilig jaar zijn. Dan moet u in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrij laten. Het moet een jubeljaar voor u zijn. Iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie. Het 50ste jaar zal een jubeljaar voor u zijn. Dan mag u niet zaaien, de nagroei niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken. Want het is een jubeljaar. Dat moet heilig zijn. Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, mag u eten. In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld. Wanneer u een stuk grond verkoopt aan een volksgenoot of grond van hem koopt, mag u elkaar niet benadelen. Koopt u grond van een volksgenoot, dan moet u bij het vaststellen van de prijs rekening houden met het aantal jaren sinds het laatste jubeljaar. En hij moet de verkoopsprijs berekenen naar het aantal jaren dat hij nog oogst opbrengt. De prijs zal hoger zijn als er nog veel jaren komen en lager als er weinig jaren moeten verstrijken, want hij verkoopt u een aantal oogstjaren. Benadeel uw volksgenoot niet en heb eerbied voor uw God. Ik ben de Heer uw God. Volbreng mijn geboden en onderhoud mijn wetten. Dan zult u ongestoord in uw land wonen. Het land zal rijke vrucht opbrengen, zodat u volop te eten hebt. Ongestoord zult u er wonen. En denkt u soms: wat moeten wij in het 7e jaar eten als we niet zaaien en geen oogst binnenhalen? Wees er dan van verzekerd dat ik u in het 6e jaar zo zal zegenen dat de oogst voor 3 jaar genoeg zal zijn. Als u het 8e jaar zaait, zult u nog steeds eten van de oude oogst. En u zult daar nog van eten als u de oogst van het 9e jaar binnenhaalt. Verkoop van land mag de terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan mij. U bent er vreemdelingen en gasten. Op al het land dat u bezit, moet u een recht van terugkoop toestaan. Raakt uw broeder in moeilijkheden, zodat hij een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn naaste verwant het bezit dat zijn broeder verkocht heeft terugkopen. Heeft hij niemand die het voor hem terugkoopt, maar gaat het hem zo goed dat hij zelf weer in staat is het bezit terug te kopen, dan moet hij het aantal jaren sinds de verkoop in mindering brengen op de verkoopsprijs en het verschil terugbetalen aan de man aan wie hij het bezit verkocht had. Dan krijgt hij zijn grond weer terug. Is hij niet in staat om het terug te kopen, dan blijft het verkochte tot het jubeljaar in het bezit van de koper. Maar in het jubeljaar komt het vrij, dan wordt hij in zijn bezit hersteld. Verkoopt iemand een woonhuis in een ommuurde stad, dan kan hij het alleen gedurende het 1ste jaar na de verkoop terugkopen. Alleen die tijd heeft hij recht van terugkoop. Is het huis in de ommuurde stad na verloop van 1 jaar niet teruggekocht, dan blijft het voor altijd eigendom van de koper, door alle generaties heen. Het recht van terugkoop is vervallen, ook in het jubeljaar komt het niet vrij. Huizen in niet ommuurde dorpen horen bij de landerijen. Het recht van terugkoop blijft en in het jubeljaar komen ze vrij. De levieten behouden altijd het recht om de huizen die zij in de levietensteden bezitten terug te kopen. Heeft een leviet in een stad waar hij bezitsrechten heeft een huis verkocht en is hij niet in staat om het terug te kopen, dan komt dat huis in het jubeljaar vrij,
want in de Levietensteden van Israël behoren de huizen aan de Levieten. Ook de weidegrond rondom die steden mag niet worden verkocht, het is hun bezit voor altijd. Vervalt uw broer tot armoede en kan hij zich niet handhaven, dan moet u hem hulp bieden, zodat hij bij u kan leven, op dezelfde wijze als een vreemdeling of een buitenlander. Uit eerbied voor uw God mag u van uw broer geen rente of toeslag vragen, zodat hij bij u kan blijven leven. Leen hem geld zonder rente en geef hem te eten zonder toeslag. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u uit Egypte geleid om u Kanaan te geven en uw God te zijn. Vervalt uw broer tot grote armoede, zodat hij zich aan u moet verkopen? Behandel hem dan niet als een slaaf. Beschouw hem als een dagloner of een buitenlander. Hij moet tot het jubeljaar in dienst blijven. Dan kan hij met zijn kinderen van u weggaan. Hij kan terugkeren naar zijn familie en wordt in zijn bezit hersteld. Want zij zijn dienaren van mij. Ik heb hen uit Egypte geleid. Ze kunnen niet als slaaf worden verkocht. Uit eerbied voor uw God mag u hem niet tyranniseren. Slaven en slavinnen die u nodig hebt, zult u uit de u omringende volkeren kopen. Of koop de vreemdelingen die bij u wonen. Of koop de kinderen die zij bij u in het land hebben gekregen. Die kunt u als slaven bezitten en aan uw kinderen als erfgoed nalaten. Die kunt u voor altijd als slaven in dienst houden. Maar niemand van u mag een broeder, een Israëliet, tyranniseren. Als een vreemdeling die bij u woont rijk wordt en uw broer vervalt tot een zo grote armoede dat hij zich aan hem of aan iemand van diens familie verkoopt, dan heeft hij daarna recht van verlossing. Een van zijn verwanten moet hem verlossen. Zijn oom, diens zoon of iemand anders van zijn naaste familie. Is zijn vermogen weer toereikend geworden, dan kan hij zichzelf vrijkopen. Hij moet met de koper de tijd tussen het jaar van de verkoop en het jubeljaar berekenen en in overeenstemming daarmee de prijs van de verkoop bepalen. Voor de jaren dat hij bij hem gewerkt heeft, geldt het tarief van een dagloner. Resten er nog vele jaren tot aan het jubeljaar, dan moet hij een evenredig deel van de koopsom als losprijs betalen. Resten er nog weinig jaren, dan moet de losprijs in overeenstemming daarmee worden berekend. De tijd dat hij bij hem is, moet hij behandeld worden als een dagloner. Hij mag onder uw ogen niet worden getiranniseerd. Wordt hij op geen van deze manieren losgekocht, dan komt hij met zijn kinderen vrij in het jubeljaar. Want de Israëlieten zijn dienaren van mij. Ik heb hen uit Egypte geleid. Ik ben de Heer, uw God.

Leviticus, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 46. U mag in uw land geen afgodsbeelden maken, geen gehouden godenbeelden of wijstenen oprichten en geen stenen met beeldwerk plaatsen om u daarvoor neer te buigen. Ik ben de Heer uw God. Onderhoud mijn sabbatten en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. Als u uw leven naar mijn wetten richt en mijn geboden nauwgezet volbrengt, dan zal ik u regen geven op de juiste tijd, zodat uw land rijke oogst oplevert en uw boomgaarden overvloedig vrucht dragen. Dan duurt het dorsen tot aan het plukken van de druiven en het druivenplukken tot aan de zaaitijd. Dan zult u volop te eten hebben en ongestoord wonen in uw land. Dan breng ik vrede over het land en kunt u slapen zonder dat iemand u opschrikt. Wilde dieren houd ik weg uit uw land en het zwaard dringt er niet door. Uw vijanden jaagt u op de vlucht, zij vallen door het zwaard. 5 van u achtervolgen er 100, 100 achtervolgen er 10.000, de vijanden vallen door uw zwaard. Ik blijf u mijn gunsten schenken, ik maak u vruchtbaar en talrijk. Mijn verbond met u blijf ik trouw. Terwijl u nog eet van uw vorige oogst, zult u uw voorraden al weg moeten doen voor de nieuwe oogst. Midden onder u plaats ik mijn verblijfplaats. Ik keer mij nooit van u af. Overal ga ik met u mee. Ik zal uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte heeft geleid, zodat u geen slaaf meer hoeft te zijn. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten lopen. Maar als u mij niet gehoorzaamt en deze geboden niet onderhoudt, u van mijn wetten niets aantrekt en mijn verordeningen afwijst, als u mijn geboden niet onderhoudt en ontrouw wordt aan mijn verbond, weet dan wat ik met u ga doen. Ellende breng ik over u. Tering en brandende koorts ontnemen uw ogen het licht en tasten uw levenskracht aan. Als u zaait, dan is het voor niets. Uw vijanden eten het op. Ikzelf treed tegen u op, zodat u valt onder de slagen van de vijand. Die u haten, heersen over u. U slaat op de vlucht, ook als niemand u achtervolgt. En als u mij ondanks dat alles nog niet gehoorzaamt, zal ik u zevenvoudig straffen vanwege uw zonde. Uw trotse kracht zal ik breken. De hemel boven u maak ik als ijzer, de aarde beneden u als koper. Vergeefs put u uw krachten uit, uw land brengt niets op, uw boomgaard evenmin. En blijft u zich dan nog tegen mij verzetten en weigeren om mij te gehoorzamen, dan zal ik u opnieuw zevenvoudig slaan vanwege uw zonden. Wilde dieren stuur ik op u.

oven bakken en het brood in porties verdelen. U zult wel eten, maar niet genoeg krijgen. Gehoorzaamt u ondanks dat alles nog niet en blijft u zich tegen mij verzetten, dan blijf ik in mijn toren ook hard tegen u. Zevenvoudig tuchtig ik u vanwege uw zonden. U zult het vlees eten van uw zonen en dochters. Uw offerhoogten verwoest ik, uw wierookaltaren haal ik omver, uw gedenktekens smijt ik op één hoop met die van uw afgoden, want ik walg van u. Van uw steden maak ik een woestijn, van uw heiligdommen een puinhoop. De geur van uw gaven kan ik niet meer uitstaan. Als ik eenmaal het land ga verwoesten, staan zelfs de vijanden die er wonen verbijsterd. Ik verspreid u onder de volken en kom met getrokken zwaard achter u aan. Uw land wordt een woestenij, uw steden een puinhoop. Zolang het land verwoest ligt en u bij uw vijanden woont, haalt het land zijn sabbatjaren in. Het komt tot rust en haalt zijn sabbatjaren in. Al de tijd dat het in puin ligt, haalt het de rust in voor de sabbatjaren die het gemist heeft toen u er nog woonde. Die het overleven, sla ik in het land van hun vijanden met schrik en beven. Als ze een opwaaiend blad horen ritselen, slaan ze al op de vlucht als voor het zwaard. Ze vallen neer, ofschoon niemand hen achtervolgt. Ze struikelen over elkaar alsof zij op de vlucht gingen voor het zwaard, al zit er niemand achter hen aan. U kunt tegen uw vijanden geen stand houden. U komt om onder de volken. Het land van uw vijanden zal u verslinden. En die dat nog overleven, kwijnen in het land van hun vijanden weg vanwege hun schuld en die van hun voorvaderen. Zij zullen hun schuld en die van hun voorouders bekennen, hoe zij mij ontrouw zijn geweest en tegen mij in zijn gegaan, zodat ook ik tegen hen in ben gegaan en hen in het land van hun vijanden gebracht heb. En als hun onbesneden hart zo vernederd is en zij voor hun schuld boeten, dan zal ik weer denken aan mijn verbond met Jacob, denken aan mijn verbond met Isaac en Abraham en aan het land. Het land zal verlaten zijn en zolang het door hun afwezigheid braak ligt, de sabbatjaren inhalen. Ze boeten ondertussen voor hun schuld, omdat zij mijn uitspraken hebben veracht en mijn wetten hebben verworpen. Maar zelfs als zij in het land van hun vijanden zijn, zal ik in mijn verachting en afschuw tegenover hen niet zo ver gaan dat ik hen vernietig en mijn verbond met hen verbreek. Ik ben de Heer uw God. Ik zal weer denken aan het verbond met hun voorvaderen, die ik onder de ogen van de volken uit Egypte heb geleid, en ik zal hun God zijn. Ik, de Heer. Dat zijn de geboden, wetten en onderrichtingen waarmee de Heer door bemiddeling van Mozes de verhouding tussen hem en de Israëlieten vastlegde.

Leviticus, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 34. De Heer sprak tot Mozes, zeg tegen de Israëlieten, als iemand een mensenleven belooft, omgerekend in geldswaarde, dan geldt bij de omrekening het volgende tarief. Voor een mannelijk persoon tussen 20 en 60 jaar, 50 sikkel zilver, in heilige munt. Voor een vrouwelijk persoon 30 sikkel. Voor een mannelijk persoon van 5 tot 20 jaar, 20 sikkel. Voor een vrouwelijk persoon van dezelfde leeftijd, 10 sikkel. Voor een mannelijk persoon tussen een maand en 5 jaar, 5 sikkel zilver. Voor een vrouwelijk persoon, 3 sikkel zilver. Voor een mannelijk persoon boven de 60 jaar, 15 sikkel. En voor een vrouwelijk persoon, 10 sikkel. Is iemand niet in staat het vastgestelde bedrag te betalen, dan moet men hem bij de priester brengen. Hij stelt een bedrag vast dat degene die de belofte doet, wel betalen kan. Betreft de belofte een stuk vee dat de Heer als gave kan worden aangeboden, dan worden de dieren die men de Heer belooft heilig. Men mag een goed dier niet vervangen door een slecht dier, en een slecht dier niet omruilen voor een goed. Vervangt men een dier door een ander, dan zijn beide heilig. Heeft iemand een stuk vee beloofd dat onrein is en de Heer niet als gave kan worden aangeboden, dan moet hij het bij de priester brengen. Hij stelt vast hoeveel het dier waard is, veel of weinig. Het bedrag dat hij vaststelt is bindend. Wil men het dier vrijkopen, dan moet men het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Als iemand zijn huis aan de Heer wijdt, dan stelt de priester vast hoeveel het waard is, veel of weinig. Het bedrag dat hij vaststelt is bindend. Wil degene die zijn huis aan de Heer wijdt het weer vrijkopen, dan moet hij het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Dan is het weer van hem. Wil iemand een stuk land aan de Heer wijden, dan moet de waarde ervan worden afgemeten naar het benodigde zaaigoed. Per ezelslast zaaigerst 50 sikkel zilver. Wijdt hij zijn land in het jubeljaar aan de Heer, dan geldt hetzelfde bedrag. Doet hij dat buiten het jubeljaar, dan moet de priester het aantal jaren tot het volgende jubeljaar in mindering brengen op het vastgestelde bedrag. Wil men het stuk land dat hij aan de Heer gewijd heeft vrijkopen, dan moet hij het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Dan is het land weer van hem. Koopt hij het stuk land niet vrij en wordt het aan iemand anders verkocht, dan vervalt het recht om het vrij te kopen. Als het stuk land in het jubeljaar vrijkomt, dan wordt het heilige grond, zoals een stuk land dat onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd is. Het wordt eigendom van de priester. Wijdt iemand aan de Heer een stuk land dat hij gekocht heeft en dat dus geen familiebezit was, dan moet de priester bij het vaststellen van het bedrag rekening houden met het aantal jaren tot het volgende jubeljaar. Dezelfde dag nog moet het vastgestelde bedrag betaald worden. Het is heilig en behoort aan de Heer. In het jubeljaar wordt het land weer eigendom van de verkoper, tot wiens familiebezit het behoord heeft. Alle bedragen moeten worden vastgesteld volgens de sikkel van het heiligdom, 20 gera de sikkel. De eerstgeborenen van het vee, van runderen of schapen, behoren aan de Heer. Men kan ze dus niet aan hem wijden. Dat rund of dat schaap behoort reeds aan hem. Is het dier een onrein dier, dan kan men het vrijkopen voor het vastgestelde bedrag, vermeerderd met een vijfde. Wordt het niet vrijgekocht, dan moet het voor het vastgestelde bedrag verkocht worden. Wijdt iemand iets van zijn bezit onvoorwaardelijk aan de Heer, mensen, vee of land, dan mag dat niet worden verkocht of vrijgekocht. Alles wat onvoorwaardelijk is gewijd, is hoogheilig en behoort aan de Heer. Een mens die onvoorwaardelijk is gewijd, kan niet worden vrijgekocht. Hij moet ter dood worden gebracht. De tinden van wat het land aan koren of boomvruchten opbrengt, behoren aan de Heer. Ze zijn aan hem gewijd. Wil iemand iets van zijn tinden terugkopen, dan wordt de prijs met een vijfde verhoogd. Elk tindedier van runderen of kleinvee dat onder de herderstaf doorgaat, is aan de Heer gewijd. Daarbij wordt niet gelet op betere of mindere kwaliteit. Ook mag men de dieren niet omwisselen. Doet men dat toch, dan zijn beide dieren gewijd. Ze kunnen niet worden teruggekocht. Dit zijn de geboden die de Heer op de Sinaï aan Mozes heeft gegeven voor de Israëlieten.

Deuteronomium, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 46. Dit is de rede die Mozes aan de overzijde van de Jordaan voor heel Israël gehouden heeft. In de Araba bij Suf, tussen Paran en Tofel, Laban, Gazerot en Dizahab. De afstand van de Horeb tot aan de Kades Barnea langs de weg door het Seirgebergte is 11 dagen reizen. Toen Mozes in opdracht van de Heer zijn rede tot de Israëlieten hield, was het 40e jaar, de eerste dag van de 11e maand. Mozes had Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde, en Och, de koning van Bazan, die in Astarot en Edrei zetelde, verslagen. Aan de overzijde van de Jordaan in Moab begon hij deze wet af te kondigen. Hij zei: De Heer onze God heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: U bent nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Trek verder naar het bergland van de Amorieten en naar alle naburige plaatsen. In de Araba, in het bergland, in de Sefela, in de Negeb aan de zeekust, het gebied van de Canaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier, de Eufraat. Aan u geef ik dat land in handen. Neem dus het land in bezit dat de Heer aan uw vaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heeft, aan hen en aan hun nakomelingen. In die tijd heb ik tegen u gezegd: Ik kan de zorg voor u niet meer alleen dragen. De Heer uw God heeft u vandaag al even talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En ik hoop dat de Heer, de God van uw vaderen, u nog 1000 maal zo talrijk maakt en u zijn zegen schenkt, zoals hij beloofd heeft. Het is voor mij niet meer mogelijk alle zorgen, lasten en oneenigheden die zich bij u voordoen alleen te dragen. Wijs daarom uit elke stam verstandige, kundige en ervaren mannen aan. Dan zal ik die als uw leiders aanstellen. U hebt daarop geantwoord: Dat is een uitstekend voorstel. En toen heb ik uw stamhoofden, verstandige en ervaren mannen, als leiders over u aangesteld. Aanvoerders van 1000 en 100, aanvoerders van 50 en 10 en ook nog schrijvers uit elke stam. Uw rechters heb ik toen voorgehouden: Hoor beide partijen en vel een rechtvaardig vonnis, zowel bij rechtszaken met volksgenoten als met vreemdelingen. Zie bij het rechtspreken niemand naar de ogen. Verleen de mindere man even goed gehoor als de hooggeplaatste. Laat u door niemand intimideren, want de rechtspraak is iets van God. Als een zaak te moeilijk voor u is, leg die dan aan mij voor. Dan zal ik die behandelen. Zo heb ik indertijd uw taak omschreven. Vervolgens zijn wij van de Horeb weggegaan en zijn wij, op bevel van de Heer, zoals u zelf hebt meegemaakt, door die grote en verschrikkelijke woestijn getrokken in de richting van het bergland van de Amorieten, tot wij in Kades Barnea kwamen. Ik heb daar gezegd: U hebt nu het bergland van de Amorieten bereikt dat de Heer onze God ons schenkt. De Heer uw God heeft u dit land overgeleverd. Trek op en neem het in bezit, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u beloofd heeft. Vrees niet en wees niet bang. Maar toen bent u allemaal naar mij toegekomen en hebt gezegd: Laat ons eerst enkele mannen vooruitsturen om het land te verkennen en om ons in te lichten over de weg die wij moeten nemen en de steden waar wij zullen komen. Omdat dit voorstel mij verstandig leek, heb ik 12 mannen aangewezen, 1 uit elke stam. Die zijn op weg gegaan, het gebergte in. Ze zijn tot het dal Eskol doorgedrongen en hebben dat verkend. Ze hebben vruchten van het land geplukt en die mee naar beneden gebracht. En toen zij ons verslag uitbrachten, hebben zij gezegd: Het land dat de Heer onze God ons schenkt, is een heerlijk land. Maar u wilt er toen niet naartoe gaan. U bent in verzet gekomen tegen de Heer uw God. U hebt in uw tenten zitten morren en gezegd: De Heer haat ons. Hij heeft ons uit Egypte geleid en nu laat hij ons in de handen van de Amorieten vallen om ons uit te roeien. Waar gaan wij toch naartoe? Onze broeders hebben ons de moed ontnomen door te zeggen: De mensen daar zijn groter en langer dan wij. De steden zijn groot en de vestingmuren hemelhoog. We hebben er zelfs in Akite gezien. En ik heb u nog gezegd:
Wees voor hen niet bang of bevreesd. De Heer, uw God, gaat voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden, zoals hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft gedaan. En in de woestijn, waar u ervaren hebt hoe de Heer, uw God, u gedragen heeft, zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. Maar desondanks hebt u geen vertrouwen gesteld in de Heer, uw God. In hem, die onderweg voor u uitging op zoek naar een legerplaats, om u 's nachts in een vuurgloed de weg te wijzen die u moest gaan, en overdag in een wolk. Toen de Heer u gepraat hoorde, is hij kwaad geworden en zwoer: niet één van de mannen van deze verdorven generatie zal het heerlijke land aanschouwen dat ik uw vader onder ede beloofd heb, behalve Caleb, zoon van Jefune. Aan hem en zijn kinderen zal ik het land schenken dat hij heeft verkend, want hij is de Heer in alles trouw gebleven. Ook op mij is de Heer door uw schuld kwaad geworden. Hij heeft mij gezegd: u zult er even min binnengaan, maar wel Jozua, zoon van Nun, uw helper. Spreek aan Moeltin, want hij zal Israël bezit stellen van het land. Ook uw kleine kinderen, die volgens u een prooi voor de vijand zouden zijn, uw kinderen, die nu nog geen goed van kwaad kunnen onderscheiden, ook zij zullen er binnengaan. Aan hen zal ik het schenken en zij zullen het in bezit nemen. Maar u moet nu opnieuw de woestijn intrekken, in de richting van de Rietzee. En u antwoordde: wij hebben gezondigd tegen de Heer. Wij zullen optrekken en de strijd beginnen zoals de Heer onze God heeft bevolen. Ieder van u gordde zijn wapens om, alsof het ineens makkelijk was om het bergland in te trekken. Maar de Heer sprak tot mij: zeg hun dat ze niet optrekken en de strijd niet beginnen, want ik zal niet met hen zijn. Zij zullen door de vijand verslagen worden. Ik heb u die woorden overgebracht, maar u luisterde niet. U hebt u verzet tegen de Heer en bent zo overmoedig geweest om het bergland in te trekken. De Amorieten in dat bergland zijn tegen u uitgerukt. Ze hebben u als bijen achtervolgd en van Seir tot Gorma op u ingeslagen. Na uw terugkeer hebt u voor de Heer een weeklacht aangeheven. Maar hij heeft niet naar u geluisterd en u niet verhoord. Daarom bent u zo lang in Kades gebleven.

Deuteronomium, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 37. Daarna zijn wij opnieuw de woestijn ingetrokken in de richting van de Rietzee, zoals de Heer mij had opgedragen. Een lange tijd zijn wij om het Seïrgebergte heen getrokken. En toen heeft de Heer tegen mij gezegd: "U bent lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Ga nu naar het noorden en geef het volk dit bevel. U komt nu dwars door het gebied van uw broeders, de zonen van Esau, die in Seir wonen. Zij zullen bang voor u zijn. Maar hoed u ervoor de strijd met hen aan te gaan. Want ik zal u zelfs geen voetbreed van uw land geven. Ik heb het Seirgebergte aan Esau in eigendom gegeven. Het voedsel dat u nodig hebt, moet u tegen betaling van hen kopen, met drinkwater eveneens. De Heer uw God heeft alles wat u doet gezegend. Hij heeft voor u gezorgd op uw tocht door die grote woestijn. Al die 40 jaren is de Heer uw God met u geweest, zodat het u aan niets heeft ontbroken. En zo zijn wij dan langs onze broeders getrokken, langs de zonen van Esau die in Seir wonen, zonder op de weg te komen die vanuit Elat en Eshon Geber door de Araba loopt. Daarop zijn wij een andere richting uitgegaan en door de woestijn van Moab getrokken. De Heer heeft mij toen gezegd: val de Moabieten niet aan en begin geen oorlog tegen hen, want ik zal u niets van uw land in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot als eigendom heb gegeven. Vroeger woonden daar Emieten, een groot en talrijk volk. Ze waren even lang als de Enakieten. Evenals de Enakieten rekende men hen tot de Refaïten, maar de Moabieten noemde hen Emieten. In Seir woonden vroeger Gorieten, maar de zonen van Esau hebben hen verdreven en uitgeroeid en zich daar in hun plaats gevestigd, zoals de Israëlieten gedaan hebben met het land dat de Heer hun in bezit heeft gegeven. Steek nu de Zered over. Wij zijn de Zered overgestoken. Onze tocht vanaf Kades Barnea tot het oversteken van de Zered had 38 jaar geduurd. Zolang dat de generatie weerbare mannen geheel uit het kamp was verdwenen, zoals de Heer had gezworen. De Heer had ingegrepen om hen tot de laatste man uit het kamp te laten verdwijnen. Nadat al die weerbare mannen door de dood uit het volk waren verdwenen, heeft de Heer mij gezegd: u trekt nu bij Ar de grens van Moab over en komt dan in de buurt van de Ammonieten. U mag hen niet aanvallen en geen oorlog tegen hen beginnen, want ik zal u niets van hun land in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot in bezit heb gegeven. Ook dit werd als gebied van de Refaïten beschouwd, die daar vroeger gewoond hebben. Bij de Ammonieten heten zij Zamzummieten. Zij waren een groot en talrijk volk en even lang als de Enakieten. Maar de Heer vernietigde hen, zodat de Ammonieten hen verdreven en zich daar in hun plaats vestigden. Voor de zonen van Esau, die in Seir wonen, heeft de Heer hetzelfde gedaan. Voor hen heeft hij de Gorieten vernietigd. Zij verdreven hen en wonen tot vandaag in hun plaats. En zo is het ook de Awieten vergaan, die woonden in de dorpen tot aan de Gaza. De Kaftorieten, uit Kaftor afkomstig, hebben hen vernietigd en zich in hun plaats gevestigd. Trek nu verder, de Arnon over. Sichon, de Amoritische koning van Gesbon, lever ik met zijn land aan u uit. Begin de verovering en bind de strijd met hen aan. Vandaag begin ik bij alle volken onder de hemel angst en schrik voor u te verspreiden. Degenen die van u horen, zullen beven en sidderen voor u. Vervolgens heb ik vanuit de Kedemot-woestijn boden gezonden naar Sichon, de koning van Gesbon, met dit vredesvoorstel: laat mij door uw land trekken. Ik zal de hoofdweg volgen en er rechts nog links van afwijken. Verkoop mij tegen betaling het voedsel en het drinkwater dat ik nodig heb. En ik vraag van u alleen dat u mij te voet door uw land laat trekken. Zoals ook de zonen van Esau, die in Seir wonen, en de Moabieten die in Ar wonen, dat hebben toegestaan. Dan kan ik de Jordaan oversteken naar het land dat de Heer onze God ons schenkt. Maar Sichon, de koning van Gesbon,
heeft ons geen doortocht willen verlenen. De Heer, uw God, had zijn gemoed verhard en zijn hart verstokt, om hem aan u uit te leveren, zoals het ook gebeurd is. Daarop heeft de Heer mij gezegd, nu ga ik Sichon en zijn land aan u uitleveren. Begin de verovering en neem het land in bezit. En toen Sichon zelf met heel zijn leger tegen ons was uitgetrokken in de richting van Jahas, heeft de Heer onze God hem aan ons uitgeleverd. Wij hebben hem verslagen met zijn zonen en zijn hele legermacht. Al zijn steden hebben wij in die dagen veroverd. Eén voor één hebben wij ze aan de vernietiging gewijd, mannen, vrouwen en kinderen, zonder iemand in leven te laten. Maar het vee hebben we buit gemaakt, met alles wat er in de veroverde steden te plunderen viel. Vanaf Aroer, aan de oever van de Arnon, en van de stad in het dal tot Gilead, heeft geen enkele stad ons kunnen weerstaan. De Heer, onze God, heeft ze allemaal aan ons overgeleverd. Alleen tegen het land van de Ammonieten, heel het gebied langs de Jabok en de steden in het bergland, bent u niet opgetrokken, omdat de Heer, onze God, dat verboden had.

Deuteronomium, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 29. Daarna zijn wij de weg naar Bassan opgegaan. En toen Og, de koning van Bassan, met zijn hele leger tegen ons ten strijde trok, bij Edrei, heeft de Heer mij gezegd: wees niet bang voor hem, want ik heb hem met zijn leger en zijn land aan u uitgeleverd. Behandel hem op dezelfde wijze als Sichon, de koning van de Amorieten die in Gesbon zetelde. En zo heeft de Heer, onze God, ook Og, de koning van Bassan, met zijn hele leger aan ons overgeleverd. We hebben hem verslagen en niemand in leven gelaten. In der tijd hebben wij al zijn steden ingenomen, geen stad die wij niet op hen veroverd hebben. 60 steden, heel de streek Argob, het koninkrijk van Og, in Bassan, allemaal versterkte steden met hoge muren, met poorten en grendels, naast de zeer vele onversterkte plaatsen op het land. Wij hebben ze aan de vernietiging gewijd, net als Sichon, de koning van Gesbon, alle steden, mannen, vrouwen en kinderen. Maar het vee en wat er in die steden te plunderen viel, hebben wij buitgemaakt. En zo hebben wij in die tijd op de beide Amoritische koningen het land aan de overkant van de Jordaan veroverd, van Aroer tot het Hermongebergte. De Sidoniërs noemen de Hermon Sirion, de Amorieten Senir. Alle steden op de hoogvlakte, heel Gilead en heel Bassan tot Salka en Edrei, steden van het koninkrijk van Og in Bassan. Og, de koning van Bassan, was de laatste van de Refaïten. Hij had een ijzeren bed, dat nu nog in Rabat Ammon staat. Het is 9 el lang en 4 el breed, volgens de gewone el. Dit land hebben wij in die tijd in bezit genomen. Het gebied vanaf Aroer aan de oever van de Arnon, met het halve bergland van Gilead en de steden die daar liggen, heb ik aan de Rubenieten en Gadieten overgedragen. De rest van Gilead, met heel Bassan, het koninkrijk van Og, heb ik aan de halve stam Manasse overgedragen. Heel de streek Argob met heel Bassan heet het land van de Refaïten. Jair, zoon van Manasse, veroverde heel de streek Argob tot aan het grensgebied van de Gezurieten en de Mayakatieten. Hij noemde die, zoals Bassan, naar zijn eigen naam, dorpen van Jair, zoals ze nu nog heten. Aan Makir heb ik Gilead overgedragen. Aan de Rubenieten en Gadieten het gebied van Gilead tot aan de Arnon, met het midden van de rivier als grens, tot de beek Jabok, de grens met de Ammonieten. Zij kregen ook de Araba met de Jordaan als grens vanaf Kinneret tot de zee van de Araba, de Zoutzee, aan de voet van de hellingen van de Pisga in het oosten. In die tijd heb ik u bevolen: de Heer uw God heeft u dit land wel in bezit gegeven. Maar al uw strijdbare mannen moeten voor uw broeders, de Israëlieten, oversteken. Alleen uw vrouwen en kinderen en uw vee, want ik weet dat u een grote veestapel hebt, mogen in de steden blijven, die ik aan u heb overgedragen. Pas als de Heer uw God uw broeders rust heeft laten vinden zoals u, en ook zij aan de andere kant van de Jordaan het land in bezit genomen hebben dat de Heer uw God hun schenkt, pas dan mag u terugkeren naar de bezittingen die ik u geschonken heb. En Jozua heb ik in die tijd geboden: u hebt met eigen ogen gezien wat de Heer uw God met die twee koningen heeft gedaan. Zo zal de Heer uw God doen met alle koninkrijken waar u komt. U hoeft niet bang voor hen te zijn. De Heer uw God, hij strijdt voor u. In die tijd heb ik de Heer gesmeekt: Heer God, u hebt mij het begin laten zien van uw grote macht en uw sterke hand. Er is geen God in de hemel of op aarde die zulke werken en zulke machtige daden verricht als u. En ik bid u, laat mij oversteken en laat mij aan de andere kant van de Jordaan dat heerlijke land aanschouwen, dat prachtige gebergte en de Libanon. Maar vanwege u bleef de Heer toornig op mij en heeft hij mij niet verhoord. Hij heeft mij gezegd: nu is het genoeg, spreek daar niet meer over. Beklim de top van de Pisga en kijk naar het westen en het noorden, naar het zuiden en het oosten. Geef uw ogen goede kost, want u zult de Jordaan niet oversteken. Draag uw taak over aan Jozua, sterk hem
en spreek hem moed in. Want hij zal bij de overtocht voor het volk uitgaan. Hij zal het in bezit stellen van het land dat u ziet. Wij waren toen in de vallei nabij Bet Peor.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 49. Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, en handel daarnaar. Dan zult u leven in en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. Aan wat ik u voorschrijf mag u niets toevoegen en niets afdoen. U moet de geboden van de Heer, uw God, die ik u geef, onderhouden. Met eigen ogen hebt u gezien wat de Heer, uw God, in Baal Peor gedaan heeft. Iedereen die achter Baal Peor aanliep, heeft hij vernietigd. Maar u, die trouw bent gebleven aan de Heer, uw God, bent vandaag allemaal nog in leven. En ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd, zoals de Heer, uw God, mij heeft opgedragen. Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen, en breng ze stipt ten uitvoer. Want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: dat machtige volk is wijs en verstandig. Is er soms een andere grote natie bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak als wij hem aanroepen? Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft als de wet die ik u heden geef? Wees dus op uw hoede en zorg ervoor dat u niet vergeet wat u met eigen ogen gezien heeft. Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen. Het was de dag dat u bij de Horeb voor de Heer uw God hebt gestaan, omdat hij mij gezegd had: breng het volk bijeen. Ik zal hen toespreken, zodat ze mij leren vrezen al de dagen dat zij op aarde leven, en zij ook hun kinderen leren dat te doen. Op die dag bent u vlakbij de voet van de berg komen staan. De berg was een laaiende vuurzee, tot hoog aan de hemel, met duisternis en donkere wolken. En uit het vuur heeft de Heer uw God tot u gesproken. U hebt toen wel zijn woorden gehoord, maar geen gestalte gezien. Er was alleen maar een stem. De Heer heeft u toen zijn verbond geopenbaard en u bevolen om het uit te voeren. De 10 geboden die hij toen op 2 stenen platen heeft gegrift. En mij heeft de Heer in die tijd bevolen u te onderrichten in de voorschriften en bepalingen die u moet volbrengen in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. Omdat u geen gestalte gezien hebt toen de Heer u bij de Horeb uit het vuur heeft toegesproken, moet u zorgen dat u niet zondigt door beelden te maken van welke gestalte dan ook. Of het nu de vorm van een man of een vrouw is, de vorm van een dier dat op het land leeft, de vorm van een vogel die langs de hemel vliegt, de vorm van een of ander kruipend gedierte, of de vorm van een vis die in het water onder de aarde leeft. Als u uw ogen naar de hemel heft en daar de zon, de maan, de sterren of een ander hemellichaam ziet, laat u dan niet ertoe verleiden voor hen te buigen en hen te dienen. De Heer, uw God, heeft hen toebedeeld aan de andere volken onder de hemel. Maar de Heer heeft u uitgekozen en uit Egypte, die ijzeroven, geleid om zijn eigen volk te zijn, zoals u heden bent. Omdat de Heer door uw schuld kwaad op mij was, heeft hij gezworen dat ik de Jordaan niet zal oversteken en niet zal binnengaan in het heerlijke land dat de Heer, uw God, u in bezit geeft. Ik zal dus hier in dit land sterven zonder de Jordaan over te steken. Maar u zult oversteken en bezit nemen van dat heerlijke land. Zorg dat u dan het verbond niet vergeet dat de Heer, uw God, met u gesloten heeft en dat u zijn verbod niet overtreedt door beelden te maken van wat dan ook. Want de Heer, uw God, is een verslindend vuur, een jaloerse God. Als u kinderen en kleinkinderen hebt gekregen en ingeburgerd bent in het land en dan zondigt door beelden te maken in welke vorm dan ook, door te doen wat de Heer, uw God, mishaagt, zodat u zijn toorn opwekt, dan roep ik heden de hemel en de aarde op als getuige tegen u, zodat u wordt weggerukt uit het land dat u aan de overkant van de Jordaan in bezit gaat nemen. In plaats van daar lang te leven, zult u volledig worden uitgeroeid. De Heer zal u verspreiden onder de volken. En slechts een klein aantal van u zal overblijven onder de volken waar de Heer u naartoe brengt. Daar zult u goden kunnen vereren, maaksels van mensenhanden, van hout en van steen, die niet zien of horen, niet eten of ruiken. Maar zoekt u daar de Heer uw God weer, dan zult u hem vinden, als u hem tenminste zoekt met heel uw hart en heel uw ziel. Wanneer dit alles over u gekomen is en u geen uitweg meer ziet, dan zult u tenslotte terugkeren tot de Heer uw God en luisteren naar zijn woord. Want de Heer uw God is een barmhartige God. Hij zal u niet aan uw lot overlaten. Hij wil uw ondergang niet. En hij zal het verbond niet vergeten dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft. Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Is er ooit zoiets groots gebeurd, of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? U hebt dat mogen aanschouwen, om te erkennen dat de Heer God is. Er is geen ander dan Hij. Uit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen om u de weg te wijzen. En op aarde heeft Hij dat grote vuur laten zien, waaruit u Hem hebt horen spreken. Omdat Hij uw vaderen heeft lief gehad en uw nakomelingen heeft uitverkoren, daarom heeft Hij u in eigen persoon met grote macht uit Egypte geleid. Hij heeft volken, groter en machtiger dan u, voor u verdreven. Hij heeft u naar hun land gebracht en het u in eigendom gegeven zoals het heden is. Erken dan heden en prent het in uw hart. De Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer, uw God, u voor altijd schenkt. Toen wees Mozes aan de overkant van de Jordaan drie steden aan, als wijkplaats voor degene die zonder opzet een ander, die hij tevoren niet haatte, heeft doodgeslagen. Door naar een van die steden de wijk te nemen, kan hij zijn leven redden. Het waren Bezer in de woestijn op de hoogvlakte voor de Rubenieten, Ramoth in Gilead voor de Gadieten en Golan in Bassan voor de Manassieten. Dit is de wet die Mozes de Israëlieten heeft opgelegd. Het zijn de verordeningen, voorschriften en bepalingen die Mozes bij de tocht uit Egypte mondeling aan de Israëlieten heeft meegedeeld. Aan de overkant van de Jordaan, in de vlakte bij Bet Peor, in het gebied van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde. Mozes en de Israëlieten hadden hem bij hun komst uit Egypte verslagen en zijn land in bezit genomen, zoals dat van Og, de koning van Bassan, de twee koningen van de Amorieten aan de oostkant van de Jordaan, vanaf Aroer tot aan het Siongebergte, ook Hermon genoemd, en heel de Araba ten oosten van de Jordaan tot aan de Dode Zee, aan de voet van de hellingen van de Pisga.
2: Quizá no lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios.

Deuteronomium, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 33. Mozes riep heel Israël bijeen en sprak tot hen. Israël, luister naar de voorschriften en bepalingen die ik heden voor u afkondig. Leer die en volbreng ze nauwgezet. De Heer onze God heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. De Heer heeft dat verbond niet met onze voorouders gesloten, maar met ons. Met iedereen die hier vandaag nog in leven is. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer op de berg vanuit het vuur met u gesproken. Ik stond toen tussen de Heer en u in, om u zijn woorden over te brengen. Want uit angst voor het vuur bent u de berg niet opgegaan. Hij heeft gezegd, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. U zult geen andere goden hebben ten koste van mij. U zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig niet voor hen en vereer hen niet, want ik, de Heer uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in de derde en vierde generatie van degenen die mij verwerpen. Maar ik bewijs goedheid tot in de duizendste generatie van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat hen die zijn naam misbruiken niet ongestraft. Onderhoud de Sabbat, die moet heilig voor u zijn, zoals de Heer uw God heeft geboden. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan zult u

Dan zult u lang leven en gelukkig zijn op de grond die jij u schenkt. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. U zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of iets dat hem toebehoort. Deze woorden heeft de Heer op de berg met luide stem tot heel het verzamelde volk gesproken vanuit het vuur en de donkere wolk, en heeft daar niets meer aan toegevoegd. Hij heeft ze op twee stenen platen gegrift en die aan mij gegeven. Maar toen u uit de duisternis zijn stem had gehoord terwijl de berg in brand stond, bent u met al uw stamhoofden en oudsten naar mij toegekomen. En u hebt gezegd: de Heer onze God heeft ons zijn grote heerlijkheid laten aanschouwen en wij hebben hem vanuit het vuur horen spreken. Wij hebben vandaag ervaren dat een mens in leven kan blijven als God tot hem spreekt. Toch vrezen wij dat het onze dood wordt. Dat geweldige vuur zal ons nog verslinden. Als wij de Heer onze God nog eens horen spreken, sterven wij. Niemand heeft ooit de levende God uit het vuur horen spreken zoals wij en het er levend afgebracht. Gaat u naar hem toe om te horen wat de Heer onze God tot u zegt. Als u dat dan aan ons meedeelt, zullen wij gehoorzamen en het volbrengen. Toen de Heer de voorstellen hoorde die u mij deed, zei hij tegen mij: ik heb gehoord wat dit volk u heeft voorgesteld. Het is een goed voorstel. Ik zou willen dat hun hart zo blijft, dat zij mij vrezen en altijd mijn geboden onderhouden. Dan zullen zij en hun kinderen voor altijd gelukkig zijn. Ga hun nu zeggen dat zij naar hun tenten teruggaan. U moet dan hier bij mij blijven. Ik ga u alle geboden, voorschriften en bepalingen meedelen die u hun moet leren volbrengen in het land dat ik hun in bezit geef. Breng dus stipt en uitvoer wat de Heer uw God u geboden heeft en wijk er rechts nog links van af. Bewandel van het begin tot het eind de weg die de Heer u heeft voorgeschreven. Dan zult u leven. U zult gelukkig zijn en lang blijven leven in het land dat u in bezit gaat nemen.

Deuteronomium, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 25. Dit zijn de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren. Volbreng ze in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. En vrees God heel uw leven, met uw kinderen en kleinkinderen. Vrees God door al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. Dan zult u lang blijven leven. Luister, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult u gelukkig zijn en talrijk worden in het land dat overvloeit van melk en honing, dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd. Luister, Israël. De Heer is onze God. De Heer is de enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart printen. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Wanneer de Heer uw God u in het land gebracht heeft dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft, een land met grote en prachtige steden die u niet gebouwd hebt, met huizen vol kostbare dingen die u niet gevuld hebt, met gehouwen regenbakken die u niet heeft uitgekapt, met wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant, en wanneer u dan in overvloed te eten hebt, zorg er dan voor de Heer niet te vergeten, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. Vrees de Heer uw God, dien hem en zweer bij zijn naam. U mag niet achter andere goden aanlopen, de goden van de volken uit de omgeving. Want de Heer uw God die bij u is, is een jaloerse God. Hij zal kwaad op u worden en u wegvagen uit het land. Stel de Heer uw God niet op de proef, zoals u dat in Massa hebt gedaan. U moet de geboden van de Heer uw God stipt nakomen, de verordeningen en voorschriften die hij u heeft gegeven. Richt u naar de wens en de wil van de Heer. Dan zult u gelukkig zijn en bezit gaan nemen van het goede land dat de Heer uw vaderen onder ede beloofd heeft. Al uw vijanden zal hij voor u verjagen, zoals hij beloofd heeft. En wanneer uw kinderen later vragen: wat betekenen toch die verordeningen, bepalingen en voorschriften die de Heer onze God u gegeven heeft? Dan moet u hen antwoorden: wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Voor onze eigen ogen heeft hij Egypte, de farao en heel zijn hof met grote, schrikwekkende tekenen en wonderen getroffen. Maar ons heeft hij vanuit daar weggeleid, om ons te brengen naar het land dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. Daarom heeft de Heer onze God ons geboden al deze voorschriften te volbrengen en hem te vrezen. Dan zullen wij altijd gelukkig zijn en zal hij ons leven schenken, zoals vandaag het geval is. Daarom is het onze plicht tegenover de Heer onze God om nauwgezet alle geboden te volbrengen die hij ons gegeven heeft.

Deuteronomium, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 26. Wanneer de Heer uw God u in het land heeft gebracht dat u in bezit gaat nemen, en hij vele volken voor u verdrijft, de Hethieten, Girgazieten, Amorieten, Canaanieten, Perizzieten, Chivieten en Jebusieten, zeven volken, talrijker en sterker dan uzelf, en wanneer de Heer, uw God, ze aan u uitlevert, zodat u ze verslaat, dan moet u ze aan de vernietiging wijden. U mag geen verbond met hen sluiten en geen medelijden met hen hebben. U mag geen familiebanden met hen aanknopen. Uw dochters mag u niet aan een van hun zonen geven, noch voor uw zoon een van hun dochters kiezen. Zij zouden uw kinderen van mij vervreemden, omdat ze andere goden gaan vereren. En dan zou de toorn van de Heer tegen u ontbranden en zou hij u spoedig vernietigen. Nee, zo moet u tegen hen optreden. Hun altaren moet u neerhalen, hun heilige stenen verbrijzelen, hun heilige bomen omhakken en hun godenbeelden verbranden. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God gewijd is. U heeft hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de Heer u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is, de getrouwe God, die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie. Maar die degenen die hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet. Iemand die hem verwerpt, straft hij hem persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf. Wanneer u aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal de Heer uw God zich houden aan het verbond en u genade bewijzen, zoals hij uw vaderen onder ede gezworen heeft. Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal hij de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw grond, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond die hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gezegend zult u zijn boven alle volken. Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn, en ook uw vee niet. De Heer zal u begoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar over uw vijanden. U zult alle volken vernietigen die de Heer uw God aan u uitlevert. U mag geen medelijden met hen hebben en u mag hun goden niet vereren, want dat zou uw ondergang zijn. Al zou u denken, die volken zijn veel talrijker dan ik, hoe zal ik die ooit kunnen verjagen? U moet toch niet bang voor hen zijn. Denk aan wat de Heer uw God met de farao en heel Egypte heeft gedaan. Aan de geweldige plagen die u met eigen ogen hebt gezien, aan de tekenen en de wonderen, aan de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heer uw God u heeft bevrijd. En op dezelfde wijze zal de Heer uw God al die volken behandelen voor wie u zo bang bent. Angst en beven zal de Heer uw God onder hen laten ontstaan, tot ook de laatste onder hen die zich voor u hadden verscholen de dood vinden. Wees niet angstig voor hen. De Heer uw God die bij u is, is een grote, een ontzagwekkende God. Maar de Heer uw God zal die volken slechts langzaam voor u verdrijven. U zult hen niet ineens vernietigen, anders zouden er in uw land te veel wilde dieren komen. De Heer uw God zal hen aan u uitleveren en hen in grote verwarring brengen, tot zij vernietigd zijn. Hij zal hun koningen in uw macht geven, zodat u hun naam onder de hemel zult wegvagen. Niemand zal u kunnen weerstaan tot u hen hebt uitgeroeid. Hun godenbeelden moet u verbranden. Kijk niet begeerig naar het goud en zilver dat eraan zit, en eigen u dat niet toe. Dat zou uw ongeluk zijn,
want de Heer uw God heeft een afschuw van die dingen. U mag die afschuwelijke dingen niet in huis halen, anders wordt u zelf ook aan de vernietiging gewijd. U moet ze met diepe weerzin en afschuw behandelen, want ze zijn aan de vernietiging gewijd.